0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Sla je aan om mee. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Meron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8:00 dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Pellegrin verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:00.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel
4: Het is 5:00.
5: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Het is 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix. NH.

0: en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmeliedjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
3: Met Mreken, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Acht uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. In de Amerikaanse staat North Dakota is een vrachtwagen met honderden bijenkasten gekanteld, waardoor zo'n 2 miljoen bijen zijn ontsnapt. De truck kantelde toen hij moest uitwijken. De chauffeur werd honderden keren gestoken en ligt in het ziekenhuis. Lokale imkers hielpen bij het vangen van de bijen. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen een afwisseling van zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. regioimpact.nl.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Agenda.

0: Dat is leuk, zo'n zaterdagochtend beginnen met een van je favoriete liedjes. Nou, misschien niet van jou, maar toevallig wel van mij. Ik kan er niks aan doen. Ik heb er ook niet voor gekozen. Hij stond er gewoon. Madonna en Papa Don't Preach op NH. Goedemorgen trouwens.
1: NH. De agenda.
0: Bijna 10 minuten over 8. Fijn dat je weer in de agenda zit. Elke zaterdag en zondag tips om erop uit te gaan tussen 8 en 10 op de radio bij NH. Wat wil je nog meer? Heerlijk toch? En normaal gesproken roep ik natuurlijk op van bellen, want dan kun je met je tippie in de agenda. Maar het zit al redelijk vol, lieve mensen. Dus, misschien kan er nog net een halve bij. Maar het belde al voor de uitzending een aantal mensen. Zo snel gaat het blijkbaar vandaag. Maar goed, soms is het niet zo, hè. Dan valt het allemaal wel mee. En nu is het gewoon drukkie. Dat betekent wel dat je heel veel tips om je oren krijgt de komende 2 uur. En proberen tussendoor nog even liedjes te draaien. Want dat is wel zo leuk. Vorige week trapten we hier natuurlijk op NH af met de top 50. Over de top 50. In het kader van de Alkmaar Pride. En vandaag is dan ook die grachtenparade en het feest op het Waagplein. En dat wordt ook uitgezonden op tv bij ons. Rond 2:15 begint die uitzending. Dan is alvast een tipje om naar te kijken. En als je erop uit wilt, dan komen er ook nog genoeg tips voorbij, hoor. Bijvoorbeeld een muziek- en verteltheater komen voorbij in de agenda. En ik zie hier nog de stripdagen in Haarlem. Ja, kun je denken, stripdagen, gaan we uit de kleren? Nou, dat denk ik niet. Maar het zou zomaar kunnen. Ik zou gewoon blijven luisteren, dan kom je er vanzelf achter. Eerst maar eens even het weer meemaken, dat weer doen, het weer vertellen door Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, dus, volgens mij staat er een prima dag voor ons klaar. Want gisteren was het natuurlijk drukkend warm, echt. Hè? Een bijzondere warmte was dat.
2: Ja, gistermiddag was het wel erg warm. Gisterochtend ook wel behoorlijk. Ja. En gistermiddag kwam dan aan de kust. Begon eigenlijk de verkoeling al aan het einde van de ochtend. Hè? Want daar waren de maximumtemperaturen toen al bereikt. En de rest van de provincie volgde in de middag. En later in de middag kwam dus het koufront opzetten. En dat ging gepaard met toch wel behoorlijk verrassende onweersbuien. Ja. Want de bedoeling was dat de buien over het zuidoostelijk deel van Nederland zouden trekken. Want daar zat ook de grootste warmte. Mm-hmm. Er zijn ook temperaturen gemeten tot 34 graden bijna.
0: Zo.
2: De hoogste temperaturen in Nederland in mei in de 21ste eeuw. Ja. We moeten echt terug naar 1922 voor nog hogere temperaturen. Dus dat is in mei. Dus dat is al even een tijdje geleden. Mm-hmm. Maar die buien die ontstonden dus vlak voor de kust, trokken over de provincie. Er viel plaatselijk meer dan 10 mm. 18 in Opdam, 15 Lutjebroek, 16 mm in Uitgeest. Het waren dus echt wel forse buien met hagel ook. Schade ook door hagel. Ja. Bomen door zware windstoten om. Ja. In onder meer Hoogkarspel. Dus het ging er wel even flink aan toe. Niet overal. Bijvoorbeeld in het noorden van de provincie was eigenlijk weinig aan de hand. En ook in het Gooi viel het op zich mee. En die buien trokken later in de middag naar het noordoosten. Nou, dat gebeurt ons vandaag dus niet. Er zijn wel buien actief, maar die zitten en blijven in Limburg. En bij ons een droge dag, periode met zon en middagtemperaturen een stuk aangenamer dan gisteren. Het wordt omstreeks 20 tot 21 graden in de Noordkop en op Texel. En in het zuidelijk deel van de provincie kan het nog net 24, 25 graden worden. En de wind die wordt in de loop van de dag zwak tot matig uit het noorden. Morgen een iets grotere kans op een enkele bui met onweer, maar ook geregeld zon en temperaturen rond 22 graden en een west- tot noordwestenwind. En dan maandag enkele buien, ook af en toe zon. En daarna wordt het toch wel een aantal dagen wat ronduit behoorlijk wisselvallig. Hmm. Frequent regen of buien en lagere temperaturen.
0: Ja, en wat zijn lagere temperaturen in dit geval?
2: Ja, nog altijd zo later in de week. Dinsdag waarschijnlijk iets boven 20. Hmm. En later in de week 19 tot 20 graden. Dus op zich valt het mee, want het kan natuurlijk ook 15, 16 graden zijn. Hè?
0: En dan lekker vochtig. Dus niet. Maar intussen is het dan wel juni waar we het over hebben.
2: Ja, dat is morgen de laatste dag van mei. Dus volgende week.
0: Ja, nee, ja. Ik denk, dat is morgen 31 mei. Ja, en dan is het gewoon juni.
2: Ja.
0: En voor je weet is het de zomer en de vakantie weer voorbij straks. Hè? Goed, daar moet ik niet over nadenken. Maar goed, dat komt allemaal nog.
2: Zo is het, ja.
0: Ja, maar het gaat allemaal zo snel, vind ik.
2: Ja.
0: Maar goed, dus volgende week een beetje onbestendig weer. Daar komt het beetje op neer. Oké, Jan, dankjewel. En fijne zaterdag verder. Ik spreek je over een uurtje weer trouwens.
2: Ja.
0: En dan spreken we elkaar morgen ook weer in de agenda. En ben ik benieuwd hoe het er dan weer voor staat. Want er is niks zo veranderlijk als het weer, hè, Jan?
2: Dat klopt, ja.
0: Nee, dat klopt. En Marcel Hofman. Nou, tot morgen, Jan.
2: Tot
0: straks.
2: Morgen.
0: Doei.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: just might. Bruno Mars op NH en I Just Might.
1: NH, de agenda.
0: We gaan naar muziek en verteltheater Toen de Ruden Nog Spraken. Dat klinkt mooi en ik denk ook dat dat mooi is. Maar daar gaan we het eens even over hebben met Paulette. Goedemorgen, Paulette.
2: Goedemorgen.
0: Is het Paulette of Paulette, gewoon wat jou betreft?
2: Mag alle twee.
0: Mag alle.
2: Ik luister overal naar.
0: Je luistert overal naar? Oh, dan gaan we een hele andere namen verzinnen. Nee hoor. Dit is trouwens een familievoorstelling waar we het nu over gaan hebben. Morgen is dat, dus dat moet je wel alvast in je agenda zetten. Want soms doen we dingen voor de volgende dag, omdat je daar dan even op tijd bij moet zijn voor bijvoorbeeld kaarten in dit geval. De muziek en verteltheater, dat klinkt op zich al intrigerend. Denk, nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Waar gaat dit over, dit stuk?
2: Het is een voorstelling die speciaal door Donderelf, de uitvoerder, is geschreven voor Kasteel Radboud. Mm-hmm. We hebben op dit moment een tentoonstelling over koning Radboud, waar het kasteel naar vernoemd is.
0: Ja.
2: Dus hij heeft daar een voorstelling op geschreven, zoals hij dat ontzettend mooi kan doen.
0: Daar hadden we dat vorige week inderdaad nog over. Niet specifiek over deze voorstelling, maar wel over de tentoonstelling over Radboud zelf.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is dus ook een hele voorstelling omheen gemaakt. Dat is wel bijzonder.
2: Ja, klopt. Ja, vind ik ook. Ja, ik ben ook heel blij dat we hem daarvoor hebben kunnen vragen om dat te doen. Dus ik ben ook zelf erg benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft.
0: Je had het ook nog niet gezien, want niet bij de hoe heet dat? Bij de rehearsals geweest, zeg maar. Bij de,
2: nee.
0: Hoe noem je dat in het Nederlands? Ik kon het niet meer. Maakt niet meer uit.
2: Repetitie,
0: dames en heren. Kent u die uitdrukking? Die kennen we. En morgen is dan de voorstelling zelf. Het is echt een familievoorstelling voor jong en oud dus. Hè?
2: Ja, klopt. Wel voor iets oudere kinderen, dus niet voor kleuters. Want dat vergt natuurlijk wel een beetje concentratie.
0: Okay.
2: Dus vanaf 6 jaar hebben we gezegd. Maar echt vanaf 6 tot 106, zullen we maar zeggen.
0: Ja, nou, er staat bij muziek en verteltheater. Dat moeten we daarbij voorstellen. Is het bijna musical-achtig of is dat dan weer niet zo?
2: Nee, ik denk als ik hem een beetje ken dat het gelardeerd wordt met muziek. En dat zijn vrouw is mee, Theresia. En die speelt harp. Dus die zal dat gaan ondersteunen.
0: Ja, en waar gaat het inhoudelijk over? Echt over Radboud zelf?
2: Ja, het gaat over Radboud zelf. En hij zet hem dan een beetje af tegen Floris, zeg maar. Dus hij laat Floris, de bouwer van kasteel Radboud, graaf Floris de Vijfde, laat hij een beetje mijmeren over koning Radboud en hoe dat geweest moet zijn. En dan komen ze als het ware op magische wijze met elkaar in contact.
0: Dus de geschiedenis wordt op die manier verteld. Er zit ook een beetje humor in, denk je? Dat je af en toe denkt...
2: Donder Elf is erg leuk. Ja.
0: Ja.
2: Ik weet niet, als mensen wel eens in Archeon zijn geweest, dan kennen ze hem daar van grijze wolfachtige of grijze jagerachtige spel. Situatie.
0: En speelt zijn voorstelling zich ook af in het kasteel, in een mooie ruimte of zo? Hoe moet dat voor me zien?
2: Ja, in onze ridderzaal.
0: Oh,
2: dat
0: prachtig.
2: De grootste zaal die we hebben, dus daar dat is ook de mooiste plek ervoor.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat daar dan een podium staat met licht en geluid en dat je dan helemaal, je zit in de sfeer van Radboud, je zit in het kasteel.
2: Iets kleinschaliger, maar we hebben geen podium nodig daar. We hebben gewoon een grote ruimte, dus dat... Maar zeker.
0: Nou ja, we moeten maar gewoon naartoe. Maar ik dacht ik wil er vandaag aandacht aan besteden voor. Als het vol loopt, dan kun je vandaag
2: dankjewel,
0: nog
2: dat is heel kaartjes
0: binnenhalen.
2: Om te reserveren.
0: Precies, reserveren. Hoe doen we dat het beste wat jou betreft, Paulette?
2: Via onze website. Dan ga je naar de agenda, dan kom je hem tegen, klik je hem aan en dan kan je zo een ticket bestellen.
0: Kasteelradboud.nl
2: Kasteelradboud.nl.
0: En dan bij agenda kijken en dan kun je morgen naar het muziek- en verteltheater Toen de Runen Nog Spraken.
2: Ja.
0: Wat zijn de runen trouwens?
2: Dat is het geschrift waarmee de vroege middeleeuwers, de onderdanen van koning Radboud, meeschreven.
0: Oh, nou.
2: Het runenschrift van de vikingen eigenlijk. Want dat zijn het.
0: Nou, daar kunnen we ook nog een uur over praten, maar dat gaan we niet
2: zeker
0: doen. Ik moet morgen maar gewoon naar die voorstelling komen. Kasteelradboud.nl. Paulette, leuk dat je het even kwam duiden hier in de agenda. Dat is ook alweer een leuke tip om mee te beginnen. Vond ik zo.
2: Dankjewel.
0: Morgen dus, even voor duidelijkheid. En de familievoorstelling Toen de Runen Nog Spraken. Kasteelradboud.nl voor alle informatie. Er komt nog wel meer leuks aan hier in de agenda op NH. Maar af en toe muziek hier is ook wel even lekker, hè? Zoals deze van de Golden Earring. Dit is Weekend Love.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Een tip voor het bezoeken van Festival Caravaan op 30 mei. Soundtrack Juggling presenteert de Gooi- en Smijtshow. Dat is in Alkmaar op 30 mei 2026. En dat is om 5:30. En de voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Kijk voor nog meer shows Sounds Like Juggling op soundslikejuggling.nl. Fijne bericht.

0: Calypso hier op NH met Louise.
1: De agenda.
0: En van Louise gaan we naar Kobi. Kobi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, toch? En je belt al op tijd. Je zei, ik wil heel graag even in de agenda iets melden. Volgens mij ging het over een boekenmarkt. Of ben ik dan helemaal... ja, toch?
2: Nee.
0: Oh. Nee?
2: We hebben weer onze jaarlijkse boekenmarkt.
0: Ja, wel dus, ja.
2: Ja, in Diemen.
0: Ja.
2: En die is in de Sint-Petrus-Bandenkerk. Aan de Hartveldseweg 25. De tramlijn 29 stopt bijna voor de deur. Maar het is nu natuurlijk mooi weer. Kan je ook op de fiets komen natuurlijk, of lopend.
0: Lopend, ja, kan ook.
2: Ja,
0: ligt eraan waar je vandaan komt.
2: Hè?
0: Ligt eraan waar je vandaan komt, Kobi.
2: Ja, dat is waar.
0: Dan de helden komen lopen, dat is ook weer zo wat.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja, we hebben veel boeken.
0: Ja.
2: Puzzels. We hebben zelfgemaakte verjaardagskaarten. En we hebben wijn.
0: Wijn?
2: En we hebben een hele leuke mand met allemaal leuke hebben-dingetjes.
0: Ja, ik sloeg even aan op de wijn, hoor. De pure boekenmarkt met wijn. Hoe komt dat dan?
2: Oh, sorry, je bent slecht te verstaan.
0: Oh, ik zeg, omdat je zei wijn.
2: Ja.
0: De boekenmarkt met de wijn erbij, hoe komt dat dan?
2: Vind je dit niet gezellig?
0: Ja, nee.
2: Klaas je wijn bij een lekker boek?
0: Klinkt heel gezellig, ja, absoluut.
2: Ja, ja. Nou, we proberen geld binnen te slepen natuurlijk voor het goede doel, voor de restauratie van de kerk.
0: Kijk, dus alles wat daar gegeten, gedronken, gekocht wordt,
2: dat wordt ingezet.
0: Wordt ingezet, huppakee. Ja, ja. En terecht. En qua boeken, wat is jouw genre, Kobi?
2: Nou, ik hou wel van een beetje waar gebeurde verhalen.
0: Mm-hmm.
2: Of een beetje luchtige verhalen, een beetje romanachtig.
0: Oh ja.
2: Beetje thrillerachtig.
0: Oh.
2: Maar niet te zwaar. Dus van alles en nog wat.
0: Beetje thrillerachtig. Nou, oké. Okay. Ja. Dus. Maar goed, daar is alles natuurlijk te vinden, hè, qua genres.
2: Ja, voor kinderen, voor iedereen.
0: Nou,
2: is er wel wat wils.
0: Klinkt hartstikke leuk, Kobi. We moeten gewoon naartoe. Je krijgt er een wijntje bij. Tenminste, die moet je natuurlijk wel voor betalen, want dat gaat naar de kerk.
2: Ja, uiteraard.
0: Ja, nee, natuurlijk. Alles moeten we voor. En die boeken, waar zitten we dan een beetje? Moeten we dikke portemonnee meenemen of is het allemaal kleine prijzen?
2: Nee hoor, het zijn allemaal kleine prijzen.
0: Ja,
2: gewoon leuke prijzen.
0: Ja,
2: anders verkoop je ze niet en dan halen we niks op. Dus, en we willen er vanaf, hè?
0: Ja, ik wil altijd de exacte prijzen. €5, €10, ik weet het niet. Zoiets.
2: Nee.
0: 2, 1.
2: Nee, nog geen €5.
0: Oh, nou, dat is goed te doen natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Ja, nou, en dat gaat rechtstreeks naar de kerk, begrijp ik.
2: Ja, adres is Hartveldseweg 25 in Diemen.
0: Nog één keer het adres?
2: Hartveldseweg 25 in Diemen.
0: Oké.
2: Het begint om 10:30.
0: Ja.
2: En het is tot 3:00.
0: Tot 3:00. Van 10:30 tot 3:00, boekenmarkt in Diemen. Nou, heel veel plezier daarbij, wijntje erbij. En dan komt het helemaal goed.
2: Ja.
0: Dankjewel voor het bellen, Kobi.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Fijn dat je weer afgestemd bent op NH. Dat was Natasha Bedingfield in de agenda met het liedje Unwritten.
1: NH. De agenda.
0: 9:20 in de agenda en ik heb Louis aan de telefoon. Goedemorgen, Louis.
2: Goedemorgen.
0: En als je nou van de stripdagen in Haarlem houdt en je denkt van oeh, maar vandaag kan ik niet, dan heb ik nu alvast goed nieuws voor je. Want morgen ook, want het zijn de stripdagen. Vandaag en morgen, hè, Louis?
2: Ja, het is het tweejaarlijkse stripweekend.
0: Ja, stripweekend. Ja,
2: Haarlem striphoofdstad van Nederland, zeggen we tegenwoordig.
0: Ja, dan hebben we nu wel over de blaadjes en de strips. Niet dat mensen denken, stripweekend, we gaan uit de kleren. Even voor de duidelijkheid.
2: Nee, dat is een heel terecht onderscheid dat je maakt.
0: Ja, dankjewel. Dat is toch even goed om te doen, hoor.
2: Ja, zeker, ja, zeker.
0: Het kan allemaal verkeerd anders vallen, laat ik het zo zeggen. Dit is voor de zoveelste keer, dus het is niet iets wat jullie voor het eerst even organiseren. Is het eigenlijk altijd populair? Komen er veel mensen op af, Louis?
2: Wij hebben de koepelgevangenis in Haarlem als hoofdlocatie. Mm-hmm. En het festival is helemaal gratis. En in de koepel komen zo elke dag tussen de 6 en de 7000 stripliefhebbers.
0: Zo.
2: Of hè, om nog eventjes een onderscheid te maken. Als je het woord strip wil vermijden, kan je ook zeggen het beeldverhaal.
0: Oh, beeldverhaal is ook mooi.
2: Het beeldverhaal, dat voeg ik even in.
0: Ja, heel goed.
2: Dus wij hebben die twee dagen hebben wij 6, 7, 8000 mensen per dag in de koepel.
0: Zo.
2: Maar we hebben ook heel veel in de open lucht in Haarlem en op verschillende locaties. En dat wil zeggen dat mensen die gewoon Haarlem komen bezoeken, mm-hmm, als toerist of mm-hmm, als markt iets willen kopen op de markt,
0: ja,
2: die lopen ook tegen heel erg veel beeldverhaalachtige dingen aan.
0: Oh.
2: Dus wij zetten in onze subsidieverzoeken zetten wij dat wij voor de stripdagen zo'n 25.000 mensen bereiken. Misschien een beetje opscheppen.
0: In totaal, maar je wil natuurlijk opscheppen, dat snap ik ook wel.
2: Ja, ja, zeker.
0: Maar beeldverhalen, is dat dan heel breed of is het een bepaald genre? Vertel eens.
2: Nee, het is eigenlijk juist de volle breedte van de strip en het beeldverhaal en de graphic novel. Want mensen herinneren zich vaak uit hun jeugd- en kinderjaren strips.
0: Ja.
2: In de krant, of jij hield van Asterix, of je hield van Lucky Luke, of wat dan ook.
0: Suske en Wiske, ja.
2: Zeker, zeker, zeker. Maar er zijn heel veel beoefenaars van dit mooie vak die strips maken voor volwassenen.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn tegenwoordig ook veel jonge striptekenaars die eigenlijk een soort getekende dagboeken bijhouden.
0: Oh.
2: Vaak heel mooi, vaak heel ontroerend.
0: Mm-hmm.
2: En wat wij speciaal hebben willen laten zien deze editie is dat het beeldverhaal ook vaak gebruikt wordt tegenwoordig in de journalistiek.
0: Ja,
2: dus je ziet tegenwoordig dat stripmakers zich zorgen maken over het milieu of over de oorlog of over de onvrijheid en daar dus verhalen over gaan maken. En dat slaat enorm aan.
0: Een soort column eigenlijk. Ja,
2: ja, maar, en die maatschappelijke functie van het beeldverhaal, daar focussen wij deze editie heel erg op.
0: Zou je Fokken en Sukken en zo, zou je dat ook allemaal als strip kunnen zien? Of is dat dan weer niet zo?
2: Ja, vind ik wel. Dat zijn meer cartoons.
0: Cartoons, ja.
2: Vind ik ook een leuk woord. Maar er zitten bij ons in de stripdagen ook heel veel cartoonkunstenaars.
0: Al wel. Ja.
2: En Fokken en Sukken, die rekenen wij uiteraard volledig mee.
0: Ja, die reken je mee. Nou, dat snap ik ook wel. Het is gewoon een beeldverhaal natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, dat is toch altijd wel interessant om te weten voor jouzelf. Louis, wat is jouw heb je een favoriete strip? Of?
2: Ik kwam uit een gezin waar heel veel boeken waren. Ik ben al wat ouder, maar mm-hmm, ik kwam uit een gezin waar heel veel boeken waren. En stripverhalen waren niet toegestaan.
0: Mijn vader
2: die
0: was,
2: vond dat eigenlijk allemaal maar een beetje onzin.
0: Ja, ja, ja.
2: Totdat hij Asterix en Obelix zag, want mijn vader was historicus. En toen zag hij, dit gaat over de Romeinen, dit gaat over de geschiedenis. En het is heel grappig. En toen werd hij ineens een fan van stripverhalen. En mochten wij de Donald Duck en mochten wij de Eppo en de Pep. Dus mijn vader
0: ook
2: was
0: door
2: een van de eerste bekeerlingen.
0: Dat je geschiedenis laagdrempelig over kon brengen op deze manier of zo?
2: Nou dat klopt eigenlijk. Zo kreeg ik mijn vader zover dat wij strips mochten kopen.
0: Ja, precies. Ja, dat is al een mooi verhaal alweer.
2: En daarom vind ik Asterix en Obelix en dat soort strips zijn nog steeds wel voor mij heel belangrijk. En Duifje.
0: Kuifje, ja, natuurlijk, al bijna vergeten. Nou, dus we hebben er nog heel veel meer natuurlijk. Hè.
2: Exact.
0: Maar dat is allemaal daar te bekijken. En hoe werkt het dan? Kun je dan nog exemplaren kopen of misschien wel ruilen of zo? Werkt het niet zo?
2: Ruilen, dat zal niet meevallen. Maar in de koepel hebben wij een hele grote beurs van uitgevers en tekenaars.
0: Mm-hmm.
2: daar heb je de belangrijke stripuitgevers die met hun nieuwe producten staan. En er zijn heel veel tekenaars aanwezig die hun boeken ook signeren. En dat signeren is dan niet een handtekening, maar de traditie van de stripdagen is dat die striptekenaars dan een eigen tekeningetje op de binnenpagina van het boek maken. Ja. Voor iedereen die komt. Dus je hebt dan ook vaak wachtrijen.
0: Ja, dat zal wel.
2: Tekeningen maken kost ietsjes meer tijd dan gewoon een krabbel zetten.
0: Mooi.
2: Maar dat is een van de grote attracties.
0: Ja, er wordt wel echt aandacht aan geschonken. Je hebt er dan heel iets unieks in je stripboek staan. Of waar dat dan ook maar op staat natuurlijk.
2: Nou, je hebt echt verzamelaars. Die komen specifiek voor het zoveelste nieuwe boek van de zoveelste tekenaar.
0: Precies.
2: En daar staan ze voor in de rij. En ik vind het altijd heel grappig om te zien.
0: Ja, stripdagen.
2: En de tekenaars zijn dan onvermoeibaar. Tot mijn verrassing.
0: Dat kan ik me iets bij voorstellen. Als je nu zit te luisteren, heb je er niks mee. En als je denkt, ik wil naar de stripdagen Haarlem, dan is het stripdagen Haarlem.nl. Vind je al informatie, bij elkaar. Dus in de koepel zei je al in Haarlem. Van 10 tot 5 vandaag, maar ook morgen, dames en heren.
2: Ja.
0: Dus dat is hartstikke leuk. Nou, ik vind dat je het mooi verteld hebt, Louis. We zijn helemaal enthousiast geworden.
2: Nou, fijn om te horen. En mooi dat ik in de uitzending mocht.
0: Ja, graag gedaan. En nog één keer roep ik op het eind nog even stripdagenhaarlem.nl.
1: De

0: Earth, Wind & Fire op je favoriete zender, mag ik toch wel zeggen. NH was dat. Of is dat? En Fantasy. Het is 9:10. Ik ben in de war omdat het is zo druk in de agenda. En er komen nog wat voicemailtjes binnen ook nog. Nou, die wil ik je natuurlijk niet onthouden. Dus laten we daar maar eens even snel naartoe gaan.
1: U heeft 2 nieuwe berichten.
2: Goedemorgen, mijn naam is Ton de Klein van het sociale winkeltje op de Kaaikhof in Assen-Delft. Vandaag vieren wij ons 5-jarig jubileum van 1 uur tot 4 uur op het plein van het winkelcentrum De Zaan. Na 5 jaar is het sociale winkeltje niet meer weg te denken in winkelcentrum De Zaan. Het sociale winkeltje is dagelijks open van 9:30 tot 5 uur, met uitzondering van de zaterdag. Wat kunt u verwachten op onze jubileummiddag? Muziek en optredens van bewoners uit Zaan-Delft. Hollandse spelletjes, waaronder een grote sjoelspel. Creativiteit aan de knutseltafel. Kennismaking met de activiteiten die plaatsvinden in het sociale winkeltje. Ontmoeting met bewoners, vrijwilligers en organisaties uit de wijk. Er komt een brassband, een koor, een zangeres en een zanger. Er is ook een speciale kinderactiviteit. Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd om dit feest mee te komen maken. Dank u wel.
3: Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag, zaterdag 30 mei. Een fantastische dag om lekker erop uit te gaan. En waar moet je dan naartoe? Heel simpel. Naar de buurtmarkt Nicolaas Beetsplantsoen in Amsterdam. Behalve een fantastische rommelmarkt waar je de mooiste dingen kan scoren, zijn er heel veel activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld een springkussen, sjoelbakken, tafeltennis, bedjes, skelten. Maar verder is er ook nog een heel groot schaaktoernooi. Live muziek? Nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. De markt en de festiviteiten beginnen om 10 uur. Het duurt tot 5 uur 's middags. En waar is het ook alweer? Nicolaas Beetsplantsoen, nummer 1 in Amsterdam-West.
4: NH. De agenda.
1: Marcel Hofman.
5: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias op NH met de Rhythm Divine. Oeh, het is alweer bijna 9 uur. Maar goed, dan is er nog een uurtje agenda te goed, gelukkig. Komt via de app, komt er nog een appie binnen of een berichtje binnen. Oh, dat is Jan Kok, die belt op dit moment volgens mij. Even kijken. Ik heb nog geen tijd voor. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je zit meteen al in de agenda, maar ik heb geen tijd meer. Maar ik bel je zo meteen, goed?
1: Ja, is goed.
0: Het gaat waarschijnlijk over die barbecue, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat zit als luisteraar nu te klapperen met je oren. Waar gaat dit over? Dat hoor je dan zo meteen in het volgende uur van de agenda.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis.

0: Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
3: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
4: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
5: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.

0: 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder andere om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berghem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is een uittip.
9: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
10: Dit was een uittip.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: NH en My Life.
1: NH, de agenda.
0: Laten we maar snel doorgaan met de agenda. Nog 46 minuten tips om erop uit te gaan. Muziekje tussendoor natuurlijk af en toe wel. En normaal gesproken roep ik natuurlijk op. Bel de agenda en rooksignalen sturen en alles. Dat kan wel, maar het zit toch wel vol. Dus dat heeft niet zoveel zin. Het is ongelooflijk hoe druk het is. Nou, dat is mooi voor als je de tips nodig hebt om erop uit te gaan vandaag. En zitten misschien ook wel dingen voor morgen tussen. Even kijken. Nee, het is vooral vandaag zie ik. En de voicemail stroomt ook lekker binnen. Dus we hebben het druk. Laten we snel doorgaan naar Jan Visser met het weer. Jan, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, welkom ook in dit uur agenda. En we hadden natuurlijk een uurtje geleden ook al even een gesprekje. Kwam erop neer, volgens mij, ook qua vandaag. Dan is het eigenlijk een prima dag, toch, Jan?
2: Ja, zeker een prima dag. Hè. Na de onweersbuien van gisteren hebben we toch vandaag eigenlijk inderdaad fraai weer. Het front met buien ligt boven België en het zuidoosten van het land. Dus het dondert vandaag van tijd tot tijd in het zuiden van de provincie Limburg. Maar bij ons een droge dag, periode met zon, soms ook wel wat bewolking. En een stuk aangenamer. We zagen de afgelopen nacht al temperaturen op veel plaatsen die tot beneden 10 graden zakten. Dus een prima afkoeling na die kleffe warmte van gisteren. En vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden in de Noordkop en op Texel. En in het zuiden van de provincie kan het kwik nog uitkomen op zo'n 23 tot 24 graden. Misschien zelfs lokaal 25.
0: Nou, prima.
2: Dus dat zijn prima temperaturen. Ja. En niet meer, want er is nu weinig wind. In de loop van de dag een zwakke tot matige wind uit het noorden. Nou, kijken we dan naar de dag van morgen, zondag, de laatste dag van de meimaand. Dan zien we dat die buienzone boven het Limburgse en België hangt samen met het front dat gisteren ook bij ons die buien veroorzaakte. Nou, dat front trekt weer naar het noorden. En dat betekent dat er morgen een iets grotere kans is op een enkele bui met onweer. Maar voor de rest ook geregeld zonneschijn. Temperaturen wel wat lager, zo rond de 22 graden. Nog steeds behoorlijk aangenaam. En de wind is meest matig uit het westen tot noordwesten. En dan maandag een enkele bui, ook af en toe zon. En dan vanaf dinsdag, ja, dan worden toch een aantal dagen even wat wisselvalliger. Frequenter buien, soms ook met onweer. En temperaturen die later in de week niet hoger komen dan 19 tot 20 graden.
0: Nou, dat klinkt wel als groeizaam weer in ieder geval, Jan.
2: Ja, zeker. Ja,
0: zo, af en toe een buitje, een dingetje, en, maar ja, dat hoort er dan bij. En dan, daarna zie je dan wel weer misschien wat meer.
2: Dan weer afnemende neerslagkansen, ja.
0: Oh, wel.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou goed, dan knopen we dat in onze. Vandaag in ieder geval een mooie dag. Dus als je erop uit wil, agendatips die zich buiten afspelen, helemaal prima.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel,
2: ja.
0: Jan. Tot morgen.
2: Tot morgen. De agenda.

0: Zo, Mel zong over de rooftop bij NH hier op de radio. Het is 9:15.
1: De agenda.
0: Ja, en Dieke, ik weet dat ze aan de telefoon zit van de Stichting Hilversum One. Van Stichting Hilversum One. Bestaat namelijk 10 jaar. Nou, wat die stichting behelst, dat weten we nu nog niet. Maar straks wel, want straks ga ik met de bellen. Dieke, nog even wachten, want Jan die komt er even voor langs. Jan Kok, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik had je net al voor de oplettende luisteraar even heel kort zo voor 9 uur aan de lijn. Maar toen hadden we geen tijd, maar nu wel. Want je hebt een heel mooi adviesje door, mag ik dat zo noemen?
2: Ja.
0: Jawel, toch?
2: Ja.
0: Vandaag bierbrouwen en barbecue vanaf 11 uur op Tuinpark Lissabon. Nou, heb ik het eigenlijk al verklapt, Jan?
2: Ja, je hebt het al verklapt, ja.
0: Ja, dan heb jij niks meer te zeggen.
2: Nou ja, ik kan alleen zeggen dat het 8 tot 9 zijn waarschijnlijk, bierbrouwers. En het is in samenwerking met de amateur bierbouwbrouwervereniging De Bierkrij. Die komen demonstreren hoe ze bier maken en misschien kun je ook nog wat proeven. Oh. En vanaf 2 uur gaan we barbecueën.
0: Ja, maar ik zag het al staan inderdaad. In samenwerking met ABV, maar dat is dus amateur brouwersvereniging De Bierkrij.
2: Ja.
0: Kijk eens even.
2: Dat is wel welkom dus.
0: Ja. Dus dat zijn biertjes die je normaal niet proeft. En die kun je nu weer gewoon proeven.
2: Nee.
0: Maar dat is dus voor iedereen toegankelijk. Niet alleen als je op het tuinpark staat.
2: Nee, het is lekker voor iedereen toegankelijk. Want gisteravond liep Patricia al rond. En die vertelde van de week op de radio ook al natuurlijk. Dus wel af en toe een biertje lusten.
0: Onze Patricia, ja.
2: Ja, jullie Patricia, ja.
0: Ja, vandaag de dag natuurlijk. Elke dag van 4 tot 7. Dus. En zij staat daar ook, hè, op het tuinpark. Ja, dat mogen we best zeggen. Dat zegt ze zelf ook vaak genoeg, toch?
2: Ja, dus.
0: Leuk.
2: Het, het is mooi weer ervoor. De vrijwilligers hebben weer een mooi evenemententerrein weer ingericht. Dus,
0: En als je nou nog rondloopt en je denkt, oh, het is hier zo mooi. Ik wil ook zo'n huis zien. Dat kun je wel vergeten, toch? Of niet?
2: Er is een wachtlijst.
0: Ja, precies.
2: Dus, maar goed.
0: Ja, dat is wel jammer. Want, heel veel mensen willen dat. Maar ja, goed, het is bijna onmogelijk om ertussen te komen. Het duurt echt wel een paar jaar, hè, die lijst, toch?
2: Ja, maar vergeet dat je er wel een werkhuis bij, hè? Maar als je in de tuin bezig bent, is je hoofd leeg. Als je een drukke baan hebt, dan is je hoofd leeg gemaakt.
0: Ja, daarom. Ja. Maar goed, ik hoop dat er nog tuinparken zijn in onze mooie provincie waar je wel nog terecht kan. Want het is wel heel erg leuk, hè, om zo'n huisje te hebben.
2: Ja, en kijk, het varieert ook. Mensen zitten er 3 jaar, er zitten er 7 jaar. Ja. Soms zitten er wel, wij zitten er al die 20 jaar. En er zitten mensen die 14 jaar zitten, dus...
0: Tuinpark Lissabon, vandaag in ieder geval bierbrouwen en barbecue. En als je er rondloopt, nou, dat is zo prachtig. Hè? Iedereen houdt het allemaal zo mooi bij.
2: Ja.
0: Sowieso mooi om te zien. Ja, toch? Vanaf 11 uur is het inderdaad in Amsterdam, hè?
2: Ja.
0: Ja, dus zoek maar even op Tuinpark Lissabon in je navigatie. Dan kom je er vanzelf. Nou, niet vanzelf. Je moet er wel naartoe rijden natuurlijk.
2: Ja, maar ja, kom op de fiets.
0: Ja, het liefst nog wel, hè, als het even kan.
2: Ja.
0: En het is inderdaad, je hebt er mooi weer bij. Het is niet te warm, het is niet te koud, Jan.
2: Nee.
0: Nou, heel veel plezier. Bierbrouwen en barbecue dus vandaag op Tuinpark Lissabon vanaf 11 uur. En dat zijn allemaal zelfgebrouwen biertjes. Dus je komt niet de standaard biertjes tegen, denk ik dan.
2: Nee, zeker niet. Nee. En de kantine is ook open, dus.
0: Uniek. Nou, gezellig. Klinkt gezellig, Jan.
2: Oké.
0: Fijne dag daar.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.

0: VO heeft een kunst op NH met oude liefde roest niet.
1: NH. De agenda.
0: Dieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het op deze zaterdagochtend?
2: Nou, het is prachtig weer, hè?
0: Ja.
2: Dus volgens mij is het hartstikke goed en bij mij ook.
0: Dat speelt altijd wel mee bij de mensen. Als het mooi weer is, dan gaat het meestal ook wel iets beter. Ook al voel je jezelf misschien wat slechter, dan toch nog is het, gaat het lekker. We gaan het hebben over Stichting Hilversum One. Nou, mensen die er nog nooit over van gehoord hebben. Ja, Hilversum 3 hebben we wel van gehoord, maar Hilversum One. Nou, mag je eens even vertellen wat voor stichting dat is, Dieke?
2: Ja, Stichting One is opgericht 10 jaar geleden door Sly. Sly die komt oorspronkelijk uit Zimbabwe. En, maar is hier 10 jaar, of ja, al langer geleden begonnen als hoofd, of als financieel hoofd. Financieel expert.
0: Mm-hmm.
2: Maar zij missen, of tenminste, zij vond of zij had behoefte aan meer verbinding. En dus heeft zij 10 jaar geleden Stichting Man opgericht om meer verbinding te zoeken met verschillende culturen. En haar, ja, zij komt dus uit Zimbabwe en dus haar interesse is in de Afrikaanse culturen.
0: Mm-hmm.
2: En dus dat heeft in 2016 heeft ze dat opgericht. Ja. In 2012 is ze uit Zimbabwe naar Nederland gekomen om hier te komen werken.
0: Maar goed, die stichting Hilversum One die is dus echt wel opgericht om verbindingen binnen Hilversum zelf met zoveel mogelijk culturen aan elkaar te verbinden, laten we het zo zeggen.
2: Ja, maar dat heeft inderdaad vooral geleid tot het jaarlijks terugkerende Afrika-festival.
0: Mm-hmm.
2: En tussendoor zijn er ook wel activiteiten, doet ze. Organiseert ze het. Nou, trouwens, stichting is natuurlijk met een bestuur en zo, maar zij is de drijvende kracht erachter.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, heel mooi. Zij,
2: ja.
0: Ja, het Afrika had je net al even over, Afrika Festival eigenlijk. Dus, vandaag is dat ook nog, gisteren was het ook, hè, als het goed is, Dieke.
2: Ja,
0: en hoe was dat?
2: Dat was in de bibliotheek.
0: Ja.
2: Er waren, was een spreekster, een journaliste en er was ook nog muziek. En spoken word was er.
0: Oh ja, ja. En was dat een succes? Was je erbij?
2: Nee, ik kon er helaas niet bij zijn.
0: Oh,
2: dus,
0: okay.
2: Maar ik heb wel live verslag gezien van Sly. Dus,
0: Oké, nou ja, net als iedereen die luistert heb je vandaag wel de kans om erbij te zijn. Hopelijk dan, als je kan tenminste. Want vandaag is weer zo'n dag in de vioolkist in Hilversum. Nou, mensen die het kennen, die kennen het. Hij ziet er ook uit als een vioolkist een beetje zo. Hè? De vorm toch, dat gebouw?
2: Nee, dat klopt niet wat je zegt. Vandaag is er niks in de vioolkist.
0: Oh.
2: Dat komt in het najaar, komt er wel een soort activiteit voor 10 jaar bestaan van Stichting One in de CEO-kist. Maar dat is pas in het najaar.
0: Ik haal alles op elkaar. Ik zie het inderdaad. Het is in oktober groot feest in de CEO-kist. Vandaag niet.
2: Nee. Ja.
0: Nou, misschien ook wel, maar dan iets heel anders. Maar goed,
2: ja.
0: Als je vandaag 30 mei er toch naartoe wil, is het ook in de bibliotheek Hilversum?
2: Nee, als je vandaag is een groot feest, een jaarlijks terugkerend festival in de Oude Haven in Hilversum.
0: Oh,
2: en dat is,
0: mooi.
2: Gewoon buiten. En daar is het natuurlijk fantastisch mooi weer voor.
0: Ja,
2: en dat is elk jaar eigenlijk het grootste activiteit, het grootste feest van Stichting One, Afrika Festival.
0: Ja, mooi. Met, ik kan me voorstellen, muziek, hapjes, drankjes, alles wat een festival maakt.
2: Ja, ja, maar dan inderdaad muziek uit heel alle Afrikaanse landen. Er zijn wel 54 landen in Afrika.
0: Ja.
2: En er is ook altijd een landelijke Afrika-dag op 25 mei. Nou, daar is dit aan gekoppeld door Sly. Die Afrika-dag in de Oude Haven. Het festival Afrika.
0: Ja, daar kunnen we vandaag naartoe. Even
2: ja,
0: hoe laat zijn we welkom? Zeg het eens.
2: We zijn vanaf 11 uur zijn we welkom.
0: Oké.
2: Okay. En dan tot vanavond 10 uur.
0: Op de Oude Haven. Nou ja, dat moet je gewoon maar intikken in je navigatie. In Hilversum is gewoon buiten lekker. Het is weer mooi weer erbij, Dieke. Dus je hebt helemaal geluk.
2: Het is fantastisch weer ervoor. En het is echt knalgezellig elke jaar. Het is echt heel erg leuk.
0: Afrika-dag. Ja, Afrika-dag Festival dus vandaag op de Oude Haven in Hilversum. Dankjewel, ja. Dieke. En een hele fijne dag verder.

0: Beatles op NH en The Good Day Sunshine. Zometeen gaan we naar verslaggever Samantha's. Is er een nieuw museum in Noord-Holland, het Miniatuurmuseum. Nou, hoe dat eruit ziet en wat je daar kunt verwachten, dat horen we zometeen was van Samantha. Zometeen tussen 10 en 12, het Sportcafé Leo Driessen. Goedemorgen, Leo.
1: Je hebt een airco-neusje.
0: Ja, nou, dat mag je wel zeggen, ja.
1: Ja, hè? Ik heb het ook. Ik heb wel
0: niet, hoor. Ja?
1: De airco is een mooie uitvinding, maar je wordt wel verkouden ervan op een gegeven moment.
0: Maar je hebt het echt van de airco, begrijp ik.
1: Nou ja, ik moet er ergens schuld van geven.
0: Ja. Kijk maar even, ja, inderdaad.
1: Iemand heeft het gedaan.
0: Virusje, dingetje, weet ik veel.
1: There must be a guilty one who we can execute.
0: Ja, precies. Ik heb het idee dat het een speciale uitzending wordt op de een of andere manier. Er is een soort van ode aan een bepaald persoon. Of ben ik helemaal verkeerd nu bij Sparta-Vinster?
1: Ja. Ja, inderdaad. Nee, maar ik ben pas volgende week jarig.
0: Dat is niet Leo Driessen.
1: Oh. Oh, dat bedoel je niet? Nee, ik ben pas over 3 weken jarig.
0: Ja, oké. Okay,
1: komt
0: dat
1: allen.
0: Ik zet in de agenda, ja?
1: Komt allen.
0: Maar is dat
1: nee,
0: zo?
1: Nee, we zijn hartstikke blij. We hebben natuurlijk de vaste troep.
0: Ja.
1: Met de troep met bedoel ik luxe.
0: Ja, ja.
1: Dus er zijn Gerard van der Lem en Bert Dijkstra. Die zijn er altijd.
0: Ja.
1: Behalve als ze er niet zijn natuurlijk. En een vaste aanschuiver is ook Frits Barend. Mogen we ook zo langzamerhand zeggen. Guus Hiddink is er nog even niet. Hij is op vakantie. Op werkbezoek, kun je ook zeggen. Ja, dus die drie zijn er altijd. En dan schuiven aan vandaag Alex Pastoor en Nico Dijkshoorn. Zijn we natuurlijk ook hartstikke blij mee.
0: Ja.
1: En die gaan ook aandacht besteden aan de supergast van vandaag.
0: Kijk, daar komt hij.
1: En die blijft tot 11:30.
0: De avond komt uit de mouw, dames en heren.
1: Nieuwe trainer van FC Utrecht.
0: Ja. En de oude trainer van Telstar.
1: Ja, helaas. Ja, ex-trainer van Telstar. Anthony Correa.
0: Ja.
1: Ja. Het is niet anders.
0: Maar dat is wel een soort ode
1: aan. We gaan even in het zonnetje.
0: Ja,
1: wat?
0: Het soort ode. Toch ode aan.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Want ik zei nog tegen Ento. Ja, ze zochten een toptrainer en zo kwamen ze bij Utrecht.
0: Goed. Dat is de enige juiste. Ja.
1: Tada! Tjimboem!
0: Ja, daar ga je. Nou, mooi. Dus er gaat veel over de beste man. Maar ook wel andere dingen, toch?
1: Zeker. Column van Pieter de Waard gaat erover. Die zit ook in het eerste uur meteen.
0: Goed om te weten, ja?
1: Ja, daar kunt u even wat anders
0: op
1: gaan doen.
0: Op afstemmen, ja.
1: Het gedicht van Arend gaat er ook over. Kun je ook een tipje in de eerste regel geven, Arend?
0: Oh ja.
1: Ze hebben een nieuw gerecht op de menukaart.
0: Ja.
1: Die u in de ogen staart.
2: Het rijmt
1: weer niet. Dicht het wel.
2: Het is niet gelukt om te rijmen.
1: Het
0: gerecht komt bij Utrecht. Nou, kijk maar even.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Die was leuk, hè?
0: Ja, we gaan luisteren tussen 10 en 12 wonen. We dachten daarvan.
1: Goed. En we hebben ook nog een beginselresje hier een paar weken geleden ook een keer laten horen. Laten we een stukje van horen.
0: Komt ze langs? Nee.
1: Nee, dat doen ze misschien een keer na.
0: Oh, leuk. Gaan we dat doen. Leo, dankjewel.
1: Nou ja, vanavond is natuurlijk even nog ook nog Paris Saint-Germain tegen Arsenal.
0: Ja,
1: de persconferentie gehad van de bondscoach. Die keek niet al te vrolijk.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ja, precies, hè? Nico Dijkshoorn is er natuurlijk. En die gaat natuurlijk ook een ode brengen aan Anthony. Maar die heeft ook de foto's bekeken van vroeger. Onder andere van onze quiz-hoofdrolspelers, Willy en René. Daar is ook wel een mooi verhaal over te vertellen.
0: We horen het straks wel, Leo. Dankjewel. Succes met de neus. Met wat is het? De airco-neus.
1: Ja, jij ook, hè? Je klinkt ook...
0: Dat klinkt allemaal hartstikke goed.
1: Ik zeg dan...
0: Even bijkomen. Dat doen we even met het muziekje. Zometeen, Sportcafé tussen 10 en 12. Traditiegetrouw hier op NH. Veel plezier erbij, alvast.

0: Extreme op Ben Haar met More Than Words. Onze verslaggever Samantha die gaat ieder weekend op zoek naar de leukste uitgaanstips van Noord-Holland. Festivals, musea, rommelmarkten. Nou, ze komt er zo'n beetje allemaal. En dit keer gaat ze naar een nieuw museum in Noord-Holland.
1: Ik ben in het museumkwartier in Amsterdam. En ja, daar zijn natuurlijk de bekende musea. Van Gogh, Stedelijk Museum, Rijksmuseum. Maar sinds kort is daar een nieuw museum bijgekomen. En ja, dat trok direct mijn aandacht. Het Miniatuurmuseum. Jan Gerards, goedemorgen. Jij bent de directeur van dit nieuwe museum. Nou, mag ik je feliciteren. Ziet er ook prachtig uit.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Ja, Miniatuurmuseum, het zegt het al. Maar hoe zou jij zelf dit museum omschrijven en wat is er te beleven?
2: Nou ja, het Miniatuurmuseum Amsterdam is wat wij doen. Is wij vertellen de geschiedenis van Amsterdam door middel van maquettes en miniaturen. Dus als jij hier komt in het Miniatuurmuseum, krijg jij een hele snelle overview van de highlights van Amsterdam en de geschiedenis van Amsterdam.
1: Ja, nou, hier staan we al bij een maquette. Dit is ook een van de vroegste opstellingen van Amsterdam.
2: Ja, deze maquette is een van onze grootste maquettes van 5 meter lang. Dit is Amsterdam in 1275. En hier vertellen we het ontstaan van Amsterdam en hoe Amsterdam er toen uitzag.
1: Hoe anders, hè?
2: Ja, heel anders, ja.
1: En als we even verder lopen, ja, hier zie je Amsterdam in de middeleeuwen. Welk jaar is dit hier?
2: Dit is de Dam in 1675. Dat hebben we helemaal nagebouwd, hoe dat er toen uitzag. Met de oude wagen ook nog op de Dam.
1: Ja, het paleis natuurlijk. We gaan heel even dichtbij. Oh, je kan ook een knop indrukken. Even kijken wat... Oh, er gaat er van alles bewegen.
2: Ja, wij hebben bij elke maquette...
1: En de klokken gaan luiden.
2: Precies, bij elke maquette staan knopjes. En zodra je daar op drukt, dan gaan de dingen bewegen. Er komen lichten, geluiden. Dus de maquettes komen helemaal tot leven. Alsof je terug in de tijd gaat.
1: En mensen die het museum bezoeken, met wat stappen zij naar buiten aan extra informatie? Wat leer je hier?
2: Nou, we staan hier bijvoorbeeld bij een aantal gevels. We hebben hier een hele smalle gevel gebouwd. En een van die weetjes is dat vroeger betaalde je belasting naar gelang hoe breed jouw gevel was. En vandaar dat er in Amsterdam hele smalle gevels zijn, van sommige wel 2 meter breed. Een ander weetje is, wat ik zelf ook nog niet wist. Wij hebben de Zaanse Schans nagebouwd ook. Een grote maquette van 7 meter lang hierboven. En daar stonden vroeger in Zaandijk 600 molens... die produceerden voor Amsterdam. Dus dat hout voor de schepen, olie voor de schilders. Dat werd allemaal in de Zaandijk gemalen door de molens. Ja, dat was toch wel een weetje wat ik zelf ook nog niet wist.
1: Nee, Zaanse Schans was de motor voor de economie van Amsterdam.
2: Klopt, ja. Het is het eerste industriegebied van West-Europa en de motor van Amsterdam.
0: Mooi, hè? Dat miniatuurmuseum kun je trouwens elke dag bezoeken als je wil in Amsterdam aan de Paulus Potterstraat naast het Museumplein.

0: Jackson, Annie Grammer op NH en The Things I Love.
1: De agenda.
0: Nou, ik hou van tips in de agenda, toch? Tips om erop uit te gaan. Nog tot 10 uur en ik heb nog een paar dingen voor je. Voicemailtjes en nu ook iets heel anders weer. De open dag van Platform C. Bovien, goedemorgen.
2: Yes. Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt er zin in, hè?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat is wel de leukste dag voor ons, ja.
0: Ja, want vandaag opent dus Platform C de deuren. Een middag vol muziek staat hier. Beeldende kunst, theater, creativiteit. Eerst maar eens even beginnen bij het begin, Bovien. Wat is Platform C precies?
2: Ja, Platform C is eigenlijk het cultuurcentrum van Amstelveen. We doen heel veel verschillende dingen. Je kunt bij ons heel veel cursussen volgen, muzieklessen volgen. Tegenwoordig gaan we ook wel veel de wijk in. Dus komen we ook gewoon de wijken in Amstelveen en de dorpen die er omheen liggen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat eigenlijk, ja.
0: En kun je wat noemen van het aanbod? Je zei cursussen, maar wat voor soort cursussen hebben we het dan over?
2: Ja, we hebben echt ontzettend veel. Dus waar we op beginnen, we hebben vooral veel jaarcursussen. Dat zijn dan veel muzieklessen.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben ook wel korte cursussen. Dat is bijvoorbeeld kidsdance, theater hebben we. Ja, je hebt echt zoveel, eigenlijk alles wat je wel maar kan bedenken. Met kunst en cultuur hebben wij wel. Dus,
0: ja, precies. Het heeft wel wat te maken met kunst en cultuur. Wat je zegt, creativiteit, muzikaliteit, dat soort dingen.
2: Ja.
0: Toch? Maar ook wel bijvoorbeeld toneel of dat soort dingen zitten er ook tussen?
2: Ja, theater hebben we nu weer sinds 2 jaar weer. Dus dat,
0: leuk.
2: Heel leuk.
0: Nou ja, vanmiddag heb je dus de open dag. Vanaf 2 uur staan daar de deuren letterlijk open.
2: Ja.
0: En wat kun je dan allemaal daar zo snuisteren? Wat zie en hoor je daar? Wat beleef je daar?
2: Ja, het is echt van alles te doen en te beleven. Het gaat vooral over zelf kijken, maar je kan ook meedoen. Dus bijvoorbeeld, ik zal wat dingen opnoemen. Je kunt bijvoorbeeld een open les theater doen en dans volgen. Kijken bijvoorbeeld naar onze danspresentaties en live optredens in onze eigen zonnesteinstraal, waar de cursisten dus gaan spelen. We hebben ook een expositie met beeldend werk van onze cursisten. En je kan ook zelf nog aan de slag met beeldende kunst. En misschien wel het leukste vind, is de instrumenten. Want je kan alle muzieklokalen gewoon inlopen en dan muziekinstrumenten proberen.
0: Oh, leuk.
2: En daar is dan ook een docent bij die dan wat over dat instrument kan vertellen. En het is gewoon veel fijn om zo'n soort van gevoel bij een instrument te krijgen.
0: Ja. Maar ik zie ook dingen staan als tekenen, schilderen, lettertekenen, beeldhouden en kleding maken. Dat is ook een naaicursus voor volwassenen bijvoorbeeld.
2: Ja, we hebben twee kledingmakercursussen, een naaicursus voor volwassenen. En we hebben inderdaad ook een kledingmaker voor 10 plus.
0: Ja.
2: Dus zowel voor volwassenen en kinderen. Dus dat is ook heel erg leuk. Hebben we ook sinds vorig jaar.
0: Ja, dat is een heel uitgebreid aanbod daar. Maar je kunt je laten verrassen of specifiek op dingen afkomen. Dat kun je natuurlijk wel bij jullie op de website vinden. De website van Platform C, daar hebben we het over. En vandaag is dus de open dag vanaf 2 uur op het Stadsplein 99 in Amstelveen. Dat is gewoon midden in de stad daar, hè? Dat is,
2: klopt. Ja. Het is naast het busstation, dus het is ook lekker centraal. Ik kom zelf ook met de bus, dus
0: kunnen we meteen. Precies. Je kunt even winkelen ervoor of daarna, want al die winkels zijn er in de buurt. En het is er mooi weer bij. Dan niet dat, je zit toch binnen, maakt niet uit. Maar toch, het is toch fijn om dan met mooi weer die kant op te komen.
2: Ja, het is zeker lekker weer. We hebben ook een speurtocht. En als je die inlevert, krijg je ook een gratis ijsje.
0: Speurtocht dus, binnen het gebouw, zeg maar.
2: Ja, binnen het gebouw. Dus dan kom je op elke verdiep in. En dan kun je zien wat er allemaal te doen is.
0: Dat is wel slim inderdaad, zo'n speurtocht. Want daar kom je overal terecht.
2: Ja, we doen het eigenlijk niet voor het eerst. Dus we zijn ook wel heel benieuwd hoe dat dan in praktijk gaat.
0: Mm-hmm.
2: Maar het leek ons wel leuk om ook iets actiefs te doen. Door het hele gebouw heen. Naast al het andere wat je kan doen, dat je ook gewoon lekker rond kan kijken.
0: Ja, creativiteit kent geen tijd bij de open dag van Platform C. Dus vandaag nogmaals. Dus vanaf 2 uur, iedereen is welkom. Dat kost dus niks. Je kunt zo binnenlopen.
2: Nee, het gaat. Dus je hoeft je ook niet aan te melden. Er zijn wel wat open lessen waar een maximaal aantal is. Dat ongeveer 12 of zo. Maar je kan alsnog wel kijken, zeg maar.
0: Ja. Helemaal goed. Volgens mij hebben we alles genoemd. Nog even de website misschien op het laatste. Mag jij dat nog even doen?
2: Ja, dat is platform-c.nu. Dus niet NL, maar .nu. Dat is onze website,
0: Platform-c.nu voor alle informatie. Ja. En dan kun je vandaag naar de open dag tussen 2 en 5. Dankjewel, Bovine. Heel veel plezier daar vandaag. Ik neem maar dat je daar rondloopt met een smile van hoe leuk het en gezellig het allemaal
2: is.
0: Ja,
2: komt helemaal goed.
0: Ja, dat komt zeker goed. Dankjewel. Fijne dag,
2: hè? Oké, fijne dag.
0: Doei.

0: aankondigen. Dit weekend doen ruim 50 kunstenaars op Eiburg hun atelierdeuren voor iedereen open. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers zich onderdompelen in alles wat beeldend Eiburg te bieden heeft. Schilderkunst, fotografie, keramiek, visual art, belevingskunst, film, illustratie en nog veel meer. Jullie kunnen op de site van halloeiburg.nl/locaties de digitale plattegrond vinden en alvast kijken welke ateliers jullie willen bezoeken. Bij Factor Ei op de Pampuslaan 11 is een overzichtstentoonstelling en zijn ook plattegronden te krijgen. Goed bereikbaar, ook met tram 26, die bijna voor de deur stopt. Ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten. Vandaag en ook morgen. Dank je, dag.
1: Op deze zaterdag organiseert het NZH Vervoermuseum een rondrit met een historische bus in de omgeving van Haarlem en omstreken. Op deze bus is ook een gids aanwezig die deze rit begeleidt. Deze rondrit duurt ongeveer 5 kwartier. U moet zich wel even van tevoren aanmelden op onze website nzhvervoermuseum.nl. Fijne rit toegewenst.
2: Nou, volgens mij hebben we heel veel tips gehad de afgelopen 2 uur in de agenda. Daar is het programma ook voor bedoeld, maar het staat natuurlijk wel proppie vol. Morgen weer zo'n dag, volgens mij. Ik weet nu al dat hij redelijk vol zit, tussen 8 en 10. Genoeg tips om erop uit te gaan. In Noord-Holland moet je nagaan wat er allemaal te doen is. Dit en nog veel meer na te lezen op onze Facebookpagina NH Agenda. Veel plezier vandaag op NH. Straks natuurlijk ook met het Sportcafé met Leo Dries en zijn gasten. Vanuit het Sportcafé in Amsterdam.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybrid-techniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee.

0: Kijk op hollandamerika.com.
1: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
2: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
3: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
4: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.

0: Het is 10 uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Alleen het congres heeft die bevoegdheid. Ook mag van de rechter een renovatie van het centrum niet doorgaan. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Het lichaam van de 47-jarige man werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden bij de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Dadelijk het eerste uur van NH Radio Sportcafé. Met Gerard van der Lem, met Bert Dijkstra, met Nico Dijkshoorn, met Alex Verstoor, met Frits Baard. En natuurlijk... gast van vandaag, die ertoe doet, Anthony Correa. Maar eerst even de commerciële boodschappen... zonder welke dit allemaal niet mogelijk zou zijn.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter... Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Sportcafé. Met Leo Driessen.
1: Goedemorgen nogmaals. En dadelijk in de tweede uur, want er kwamen al ingezonden brieven binnen, nu al. We hebben toch wel de uitslag van het bridge. Ja, die hebben we in de tweede uur. Maar, ja, nee, maar opdat we niet vergeten. En dan kan je dat je pennetje, papiertje er vast bij leggen, want er zitten een paar verrassingen tussen. Maar in het eerste uur praten we onder andere met Anthony Correa. Fijn dat je er bent.
19: Goedemorgen.
1: Waar moeten we het, als het aan jou ligt, zeker over hebben? Of zeg je van nou?
19: Ah joh, laat maar lopen.
1: Laat maar lopen, ja?
20: Maar dat zeg je niet tegen je spelers.
19: Nou, juist wel.
1: Frits, juist wel.
19: Nee, deze week mogen ze lekker relaxed doen. En volgende week ook nog. Dus ik zit er heel ontspannen in. Dus kom erop, Leo.
1: Dus moet ik het zelf doen. Nou ja, jammer. Alex Pastoor, goedemorgen.
21: Morgen.
1: Als het aan jou ligt, waar moeten we het dan zeker over hebben?
21: Voetbal.
1: Ja, mag ik dat noteren? Ja. Ja. Nee, is er nog iets wat je zegt? Nou, stip dat even aan.
21: Misschien de Champions League finale.
1: Oh ja. Die is vanavond. Jij was bij de halve finale, hè?
21: Ik was bij de halve finale.
1: Dadelijk daarover meer. Gerard van der Lem, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Als het aan jou ligt.
22: Wat? Als het aan jou ligt.
23: Stel nou eens normale vraag.
22: Ja.
1: Ik was bezig met een komma.
23: Ga je nou waarschijnlijk niet begonnen en dan begin je al niet.
1: Ik was een kommaatje. Waar wil jij het graag over hebben?
23: Nou, de selectie van het Nederlands elftal.
1: Selectie, oké. Okay. Heb je een toegevoegde naam of zeg je nee?
23: Ja, met name één speler.
1: Oké. Okay.
22: Middenvelder.
1: Nee, niet van Aaien nog. Wie? Gerard?
23: Wat, Robert, wat moet ik doen? Oké.
1: Okay. Robert, dat zien de mensen niet, hè?
23: Nee, maar ik wil.
1: Oh ja.
23: Nee, okay. Het is ook niet zo'n geheim, hoor.
1: Nee, hou stil.
23: Nou ja, wat zit je nou te zeuren, man?
1: Waarom nog geheim?
23: Eerst moet ik het zeggen, dan wil je het weer niet weten.
1: Zeg het dan.
22: Je laat je toch niet...
1: Frits, opstoken doe je er maar thuis.
23: Ja, dat is waar.
1: Je bent een stokertje, Frits.
23: Je bent een stokertje.
22: Ja, natuurlijk. Ja. Dan krijg je de leukste dingen eruit.
1: Waar moeten we het zeker als het aan jou ligt over hebben, Frits?
22: Over Anthony Correa.
1: God, dat is wel een goed idee, ja. Een goed idee, ja. Anthony Correa. En daarnaast jou zit Nico. Ja, Nico, dat rijmt weer dicht, hè. Daar wil jij het ook even dan over zeggen, toch?
24: Ja, dat is precies waar ik het over wil hebben. Het gedicht van Gerard Joling. Voor Oranje.
1: Daar word je warm van, hè?
24: Ja, dat zet mij als dichter volkomen aan. Ik ben een uur in een zuurstoftent gaan liggen toen ik het voor het eerst hoorde.
1: Zo goed.
24: Ja, zo goed.
1: Oké, nou, voor wie het niet gehoord hebben... Hier komt... Nee, we hebben het niet, hoor. Nee,
24: daar is hij.
1: Nee, ik heb het niet. Nog. Misschien volgende week. Wie weet het niet. Bert,
25: goedemorgen.
1: En? Iets anders nog dan...
25: Ja, het gedicht van Snollebolk is dan maar, hè?
1: Gedicht van Snolle.
25: Ja, ook over het Nederlands zelf dat, toch?
1: Is het met links en rechts?
25: Ja, hartstikke links en rechts.
1: Oh ja. Ja. Is wel over nagedacht, maar niet te lang volgens mij. Goed, we gaan dat rijtje allemaal af. En natuurlijk hebben we de ode aan de entry van Pieter de Waard. Maar eerst even Birds en de Ballad of Easy Rider. MUZIEK

0: Ja, dat staat uiteindelijk natuurlijk wel bekend om de royale lach.
1: De column van Pieter de Waard.
0: Vandaag wil ik het over een oud collega van mij hebben. As we write, ken ik hem 22 jaar. Verbaal vakman vanaf ons eerste uur. Luisteren was in aanvang niet zijn kernkwaliteit. Inmiddels bijna. Hij vond mij maar een rare snoes aan. Maar ja, wie niet? Met Leo en Nico zijn ze op twee vingers te tellen. Ik heb het natuurlijk over Koning Korea, onze succescoach. Althans, als niet degraderen een prestatie is. Mijn opvolger, Leon Anoké, heeft trainers voor minder ontslagen. Vorig seizoen werden we 7e, nu 14e. Afgezet tegen ons gemiddelde eindstand bracht hij ons in 2 seizoenen zo'n 18 plekken omhoog. En haalden we in de KNVB-beker een bronzen plak. Anthony heeft mijn visie op trainers veranderd. Graag mag ik badinerend over het vak spreken. Er zijn meer trainers dan kerken. De meest overschatte werknemer van een club. Zo goed als het materiaal. Geen munten, geen punten. Maar zijn staf en zijn jongens hebben mij gelogenstraft. 3 keer. Met de promotie, die 3e plaats in de beker en de handhaving. Over dat laatste deden we een jaar. Het eerste kostte ons 47 jaar. Promotie zie ik dan ook als de grootste stunt. Mijn inziens kan Anthony 5 dingen heel goed. Motiveren, anticiperen, communiceren, harmoniseren en tolereren. De MACHT van macht. Dat heeft hij. En als je daar goed mee om kan gaan, dan maak je gebak van stront. Merci, Koning Korea. The king is dead. Long live the king. En wat voor king. Eén die weet hoe winnen van AZ eruit ziet. Henk Bergen, uit Haarlem. Aangetrokken in de wetenschap dat het beter dan nu niet kan worden. Moet grote schoenen vullen. Dat zeiden ze ook van mijn opvolger. Hij werd alleen maar beter. Het werd alleen maar beter. Alles. Dus met Henk gaan wij Europa in. In Henk we trust.
2: Dat slot moeten we nog wel afwachten, maar... Hoe lang heb je met Pieter gewerkt? Zat hij al bij Telstar toen jij kwam als speler? Jij kwam in 2001, maakte jij je debuut als speler, hè?
3: Nee, toen zat hij er nog niet.
2: Zijn vader wel, denk ik, Jos.
3: Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik zo jong was, had ik geen idee wie
2: de leiding had.
3: En dat maakte toen ook niet zo heel veel uit.
2: Nee.
3: Ik denk dat veel jonge jongens meer met zichzelf bezig zijn. Dat zie je nu ook, dat... En wie er op kantoor zit, dat heel veel spelers dat niet eens weten.
2: Nee, tenzij ze wat nodig hebben.
3: Tenzij ze wat nodig hebben, maar dat gaat dan meestal via een oudere speler. Dus in die zin, maar toen Pieter kwam, toen wist ik wel wie Pieter was, ja.
4: Stop,
3: dat kon niemand missen.
2: Nee, dat kon niet. Het stof is een beetje neergedaald. Je zit nu tussen 2 stormen in. Hè? De uitgeleide gedaan bij Telstar en dan begin bij Utrecht. Hoe is dat? Zo jeuken de handen al of zeg je, nou, ik ben wel toe aan vakantie een beetje?
3: Beide. Dus ik ben al een x-aantal keer daar geweest. En dat voelt goed. Maar ik voel ook wel dat ik nog een klein beetje toe ben aan even een paar dagen eruit. Dus dat ga ik ook zeker doen.
5: Waar merk je dat aan?
3: Nee, gewoon aan... Nu bijvoorbeeld, ik voel dat ik gewoon een soort van verkoudheidje heb... die al een weekje aansuddert. Nou, ik denk dat ik in 30 jaar Telstar op 1 hand te tellen ziek ben geweest. Niet dat ik nu ziek ben, maar ik voel wel dat het een pittig jaar is geweest. Dat voelde ik eigenlijk al direct die zondag na de wedstrijd, hoor. Dan valt er een...
2: De wedstrijd tegen Volendam.
3: Tegen Volendam, ja. Valt er gewoon een last van mijn schouders op dat moment af. En de energie, die flitst gewoon uit je lichaam. En alle kracht die je hebt opgespaard, die valt in één keer weg. Dat is wel een prettig gevoel. Ja.
2: Alles, dat moet je herkennen natuurlijk. Hè?
4: Volkomen. Ja. Gedurende de competitie, dan vlak na de winterstop, dan zit je eigenlijk al aan je limiet. Maar omdat er steeds weer een nieuwe wedstrijd komt en je professional bent, weet je je toch altijd maximaal op te laden daarvoor. En zodra er geen wedstrijd meer in het programma staat, dan word je ook ziek. Want ja, dan heb je niks om naar uit te kijken. En de weerstand van de volgende wedstrijd is weg.
2: Gerrit, had jij dat ook? Spanning in? Of zeg je van, nou, dat ging wel, was wat gelijkmatiger daarin?
6: Nee, ik had dat ook wel. Alleen, ik kon het heel goed verbergen. En alleen, ik herinner me één ding heel goed. Dat vertel ik nog wel eens. Dat toen wij de Champions League finale speelden tegen AC Milan. Het was hard werken, het hele jaar. En het was bij Louis altijd hard werken. Maar toen vloog die scheidsrechter af. En iedereen vloog elkaar om de hals. Iedereen ging rennen over dat veld. En ik zat in die dugout. En toen was het net of het zo helemaal van me viel. Zo. En ik voelde in mijn zak. En er zat nog één klein sigaartje in.
4: Toevallig.
6: En, ja, en die stak ik op. En toen zat ik zo. Toen dacht ik, Jezus Christus, wat ben ik moe. Dat dacht ik. Ja. Wat ben ik moe.
2: En dat was ook terecht natuurlijk, bedoel, hè? Als je dat allemaal...
6: Ja, nou ja, maar je kan, dan zeg je, ja, nou ja, Champions League, Anthony bij Telstar. Het maakt niks uit.
2: Nee.
6: Het maakt niks uit.
2: Spanning is hetzelfde.
4: En dan zat hij nog bij een ploeg die alles won.
2: Ja. Ja. Maar hij zat, ja, ook bij Louis. Hij zat ook bij Louis.
6: Ja. Die had alles won. Nou ja, dat is ook misschien een misverstand. Ik kon heel goed met Louis werken. Ja. Omdat ik alles kon zeggen tegen hem. Ja, dat was wel prettig.
2: Ja. Hey Anthony, heb je nu al, zeg maar, na deze zeg maar, korte periode dat je nu weg bent, deur dicht gedaan, hup naar Ibiza, dat ging ook allemaal in razend tempo.
3: Ja, dan moest er ook nog wel wat voor gedaan worden.
2: Ja.
3: Dus, je zit niet zomaar op Ibiza. En het was natuurlijk laat gepland, snel weg. Maar ook dat is gelukt. Dus we presteerden nog één weekje door naar de competitie.
2: Ja, want die laatste planning, die was eigenlijk ook wel... dat kwam onhandig uit, maar dat was eigenlijk ook wel terecht. Want als je hem eerder had gepland, dan ga je een beetje de goden verzoeken. Want,
3: exact. Dus we wilden hem niet jinxen, om het zo maar te zeggen. Dus dat hebben we niet gedaan. En uiteindelijk op maandag hebben we maandag en dinsdag alles gepland. En op woensdag gingen we vliegen. Ik denk dat dit een van de mooiste afsluiters van een seizoen is die ik ooit heb meegemaakt. Dus die was wel echt heel bijzonder.
2: Ja?
3: Ja.
2: Het was niet alleen maar feesten, maar het was ook elkaar met een grote glimlach en nog dingen doornemen? Of?
3: Nou, als voorbeeld, ik kan wel een mooi voorbeeld gebruiken. Dat, op een gegeven moment, de eerste avond, hebben we een etentje en ik zit naast Devin Kossel. En ik heb met Devin Kossel wel veel wrijving gehad. En uiteindelijk zie ik hem op het einde van zo'n spelen en dan denk ik, ja, dit is waarvoor die wrijving goed is geweest. En nou, het is wel mooi dat Gerard zegt, elkaar eerlijk de waarheid kunnen zeggen is best wel een groot goed. Dat lukt alleen als er vertrouwen is in elkaar. En, als ik daar naast hem zit en we spreken over het seizoen, dan denk ik, ja, dat had niet gebeurd als we niet op Ibiza waren geweest. Dan hadden we niet in zo'n setting gezeten. Dus het was meer dan alleen maar feest.
5: En wat heb je hem toen verteld dan wat je normaal niet gezegd zou hebben?
3: Nee, normaal na een einde van het seizoen ga je niet zulke avonturen bij elkaar aan waar je een paar dagen achter elkaar bij elkaar zit. Dus op zo'n eindejaars tripje, dan ga je eten met elkaar. Je gaat gezellige dingen doen met elkaar. We gingen op een gegeven moment een dag na een boot varen, waar we nou van 9:30 tot 5:30 of 6:30 op een boot zaten met alleen het team. En ja, ik denk dat zulke dingen heel bijzonder zijn om mee te maken. En dat ze s'nachts dan nog op pad gaan. En leuk voor hun. Ik denk dat het voor hun ook herinneringen gaat maken die ze anders ook niet hadden gemaakt. En ik ben zelf ook al speler, wel eens naar het buitenland geweest aan het einde van het seizoen. Nou, laten we zeggen, een seizoen heeft 34 wedstrijden. Daar onthoud je er twee van. Maar elke avond van die weekend onthoud ik nog. Ja. Ja. Dus wat is er mooi aan het stukje kameraadschap van een voetbalteam? Ja, dat zijn ook wel de tripjes. Misschien zijn dat wel juiste tripjes. Hoe raar het ook klinkt.
2: Ja, een bevestiging van wat je allemaal, zeg maar, een heel seizoen hebt doorstaan en doorgemaakt.
3: Ja, en dan daarvan genieten aan het einde. Dus ik vond dit wel heel bijzonder om hem daarmee af te sluiten en om dan eigenlijk op je vraag te beantwoorden. Daarmee is de deur ook meteen dicht en door.
2: Ja.
3: En we hebben genoten. 30 jaar Telstar, het was echt genieten. Ik heb genoten van Pieter. Ik vind het ook een prachtig mooi. Ook hoe die Henk Brugge, want hij zei het volgens mij verkeerd, Henk Brugge op een voetstuk zet. Maar zo werkt het ook. Die komt in een club terecht waar veel mogelijk is. Maar je vooral een goed mens moet zijn.
2: Ja.
5: Maar dat moet je toch altijd zijn?
3: Vind ik ook.
5: Ja.
2: Wat een geweldige goede aanvulling deze Frits.
5: Ik heb ontzettend waardering voor Anthony. Maar je hoort wel weg. Anthony, je moet in een goed mens... Ja, natuurlijk moet je een goed mens zijn. Je moet eerlijk zijn. Iedereen moet eerlijk zijn.
3: Eens?
5: Ja.
7: Wat ik me wel afzit af te vragen is... als je gewoon nu 30 jaar... Je zit naar dit programma te luisteren. Je werkt al 30 jaar bij de hoogovens. Dan zit je natuurlijk helemaal gek te lachen. Ja? Gewoon voetballer. Ik snap wel dat Anthony nu een beetje moe is. Maar ik denk dan toch wel altijd gewoon dat dit natuurlijk een volkomen lachwekkend gesprek is. Voor mensen die zich al 30, 40 jaar de pleuris werken. En dan als ze stoppen een fruitmand krijgen.
2: Maar zijn jij dan hoogovens?
7: Nou, bijvoorbeeld. Om maar een mooi beroep.
2: Hoogovens, ja, dat was
4: data.
2: Dat. Ja.
7: Ik ben wel gewoon, als ik naar Anthony luister en naar Alex, die ik iets beter ken. Ik ben stront jaloers op dat leven.
4: Maar
7: ik heb 15 jaar in een bibliotheek gewerkt. Dat is best hard.
2: Ja.
4: Maar heb je de mentale druk vergeet je dan natuurlijk wel even.
7: Ja, nou ja, goed. Nee, dat snap ik. Maar denk jij dat je iedere ochtend om 5:30 naar je werk gaat? Dat geen mentale
4: nou,
7: druk
4: ik denk
7: krijgt.
4: Als jij naar de bibliotheek... dan is het niet zo dat je denkt van... nou, mijn kop kan er wel eens afgaan vanavond. Als ik niet zoveel boeken op de plek
5: heb. Maar hij werkte wel.
2: Ja, dat waren ze heel streng, hè?
7: Ja, absoluut. Ja. Als je aan je boek blijft straffen als je je boek te laat terugbracht. Ja.
3: Maar Nico, je kan ook trainingsdiploma's halen, toch?
4: Ja, precies. Het kan nog.
7: Ja, nee, joh, daar ben ik veel te oud voor.
2: Ja, zeker.
4: Nou, het is gelul.
7: En ik heb geen reet verstand van voetbal.
4: Ja, dat is inderdaad wel lastig.
3: Ja, maar ik ook niet. Dat weet niemand. 30 jaar geleden had je dat ook kunnen doen. Dus het is een keuze die je maakt.
7: Maar in zijn algemeen, wat ik wil zeggen is dat in allerlei talkshows en zo, er wordt toch gewoon over gesproken alsof er gewoon 14 atoomgeleerden aan tafel zitten. Weet je wel, dat heeft af en toe iets lach met ons.
2: Zoveel waren we nog niet, hoor.
7: Nee, dat komt nog.
2: Ja, dat komt dadelijk nog. Nee, net bij het gedicht van Gerrit Joling. Pieter heeft dus een mooie auto gegeven, maar jij ook, Bert, voor Anthony.
4: Moet ik de bril al opdoen of komt er nou muziek?
2: Nee, eerst jij.
4: Oké, maar dan moet er toch zo'n dingetje nog? Zo'n
5: een jingletje.
2: Hebben we een tune van Bert?
5: Heb je een eigen jingle?
2: Ja, heb jij een eigen jingle? Die valt
4: mij zeker.
7: Heb ik een eigen jingle?
2: Ja, is dat dan weer in de kop?
4: Ja, lekker dan. Zou een beetje die jingle voorbij laten gaan? Nee, ik moet er eerst...
2: Zodra ik jou aankondig, zet ik de koptelefoon af namelijk. Is die er niet?
4: Hij is er niet.
8: De kolom van de kolom. De kolom. De kolom. De kolom. De kolom. De kolom. De kolom. De kolom van Bert Dijkstra. De kolom. Van Bert Dijkstra.
4: Het komt tegenwoordig verontrustend vaak voor dat mevrouw Dijkstra seppend langs tv-kanalen zegt: er is voetbal op. En dat ik dan antwoord: nou en? Inderdaad zorgwekkend. Alsof de pastoor zijn geloof in God verliest. Alsof een witte leeuw plotslaps zijn neus ophaalt voor een mals springbokje. Alsof culinair dichter Arend Marinade braakneigingen krijgt van een goede bak bami. Een leven lang idolaat zijn van dat spelletje en dan in de herfst van het aardse bestaan worden overvallen door onthutsende onverschilligheid. Hoe kan dat? Nou, om te beginnen door misselijkmakende gewichtendoenerij die rond het topvoetbal is gaan hangen. Door veel te grote belangen. Door de stapels miljoenen die je verspeelt als je een bal langs de verkeerde kant van de paal tikt. En vooral door de maffiageest van I'm gonna make him an offer he can't refuse. De geest van koste wat kost moeten winnen en dus niet meer mogen verliezen. En dan is daar Anthony Correa, witte raaf in een zwerm zwarte kraaien. Trainer van Telstar, zuiver voetbalplezier predikend en met een op papier kansloos elftal, wonderwel overlevend tussen de grote jongens. Hij stapte op de eerste speeldag als debutant de Johan Cruijff Arena binnen, alsof het stadion Ridders Kaashuis was, waar je even een rechtstukje extra belegen komt ophalen. Van zoveel onbevangenheid, gekoppeld aan een brutale frisse speelstijl, gaan zelfs bescheiden profjes heel aardig voetballen. René van der Gijp zei het treffend. Wat het Telstar-mannetje heeft bereikt is veel knapper dan wat Pep Guardiola met Manchester City voor elkaar kreeg.
9: dan kun je, om de grootheid van Anthony Correa met woorden te vangen, wel gaan wijzen op 2 keer winnen van de landskampioen en zo. Maar dat is scorebordjournalistiek. Te makkelijk. Het succes duiden met typische trainerstermen als hoog druk zetten en tussen de linie spelen. Zinloze uitsloverij. Nee, de genialiteit van Anthony Correa laat zich het best vangen in 1 tafereel. Slotfase van FC Volendam-Telstar. Met als inzet lijfsbehoud. Strafschop voor Telstar. Doelman Ronald Koeman junior loopt naar voren om hem te nemen. Raak is nog een jaartje Eredivisie. Mis is kans op een uitbraak. En zonder keeper in de goal het risico van een dodelijk tegendoelpunt. Koeman kijkt op weg naar de stip even naar Correa op de bank. Moet ik dit wel doen, gebaat hij. Gewoon nemen, roept Correa. Als je hem er maar wel inschiet. Als je hem er maar wel inschiet. De mooiste quote van het seizoen. Hij zat er lekker in, hè, sprak de trainer na de wedstrijd. En de lol gutste uit zijn ogen. Zo word je dus gedoodverfde degradant. Gewoon 14e. Wonderen bestaan. En Anthony Correa laat zijn geschieden door net te doen alsof er niks wonderlijks aan is. Anthony Correa, hij geeft de pastoor zijn geloof in God terug. Arend Marinade zijn honger naar een goede bak Bami. En mij mijn liefde voor voetbal.
2: En het is... Het is en...
3: Dankjewel, Ben.
2: Wil je hem hebben?
3: Ja, ik vind het wel mooi, ja.
2: Ja, dat is mooi verhaal. En niks aan geloof, het zit ook wel een beetje... Maar dat nuchteren, dat altijd cool blijven... althans, voor iedereen erbuiten.
3: Is de buitenkant.
2: Ja. Zeker, maar...
3: Ja, toen Ronald naar me toe liep, dacht ik wel iets anders dan wat ik zei. Heel veel andere dingen, alleen... Het idee is hetzelfde.
9: Maar je greep niet in.
3: Ik heb ooit eens een trainer. Daar was ik op visite. En toen zei die trainer. Het gaat om de input. Want op de output hebben we geen invloed. Maar wel als de input heel goed is. En die trainer zit links van mij. En toen Ronald naar mij toe kwam, wist ik. De afspraak is Ronald neemt. Want hij heeft de beste trap. Ja. Dus hoe spannend het ook was, de input moest goed zijn. Dus als iemand met de allerbeste trap een penalty neemt... is de kans het grootst dat hij gaat scoren. Dat ik daarna erachteraf misschien heb gezegd... als je hem maar wel neemt, achteraf zou ik dat misschien...
5: Ik dacht, dus hebben u terecht ook met Haller. Met Haller.
3: Nee, maar dit zijn wel mooie dingen. Dus de logica is dat Ronald moest nemen. Maar mijn gevoel zei, als hij een misser... en mijn gevoel zei nog 1000 andere dingen. Uiteindelijk was de boodschap hetzelfde. Dus ik bracht hem vol overtuiging. Ja. En Ronald... ging naar de bal toe, schoot hem netjes in de hoek.
2: Ja.
3: Die keeper die kon hem nooit houden, want er zit zoveel snelheid achter zijn paas. Hij paasde hem eigenlijk de hoek in. Ja, dat was een mooi momentje.
2: Ja, maar ja, want het gaat erom dat als hij zo op dat moment naar je toe komt... en je gaat openlijk gaat met hem twijfelen, want hij vraagt naar jou...
3: Nee, dan gaat hij hem niet nemen.
2: Nee, snap je.
3: Dus, ja, is wel grappig. Achteraf, want nu, ik vind het allemaal heel mooi... maar wat we allemaal bereiken is natuurlijk met een hele staf... En, achteraf dan bespreken we deze dingen ook. En dan hoor je ze ook van, ja, wat dachten jullie? Dus iedereen dacht hetzelfde. Ja, maar luister, er staat geen keeper in de goal. Terwijl we het al langer hebben besproken.
2: Ja.
3: Al een half jaar stond hij op het lijstje. Tegen Go Ahead Eagles voor de beker kregen we een penalty. Alleen toen speelde Daan. Ja, dus maar toen zou Ronald hem ook al nemen. We hadden namelijk 2 penalties gemist op een gegeven moment. En de volgende, ja, jongens hebben het erover gehad. Ja, Ronald gaat nemen. Alleen ja, het moment kwam niet tot dit moment. Ja, dan moet je wel bij je idee blijven.
2: Ja, zo sta je er ook in, neem ik aan, Alex.
4: Ja, want dit heeft ook te maken met je geloofwaardigheid naar je spelers toe. In het begin van mijn carrière heb ik een keer iets uit mijn trainersvak gerend... omdat iemand tegen die afspraken inging. Dus een ander pakte de bal en ja, in een vol stadion kunnen ze je vanaf de bank niet horen. Dus ik stond bijna bij de cornervlag te schreeuwen en te schelden dat iemand anders moest nemen... Dus die jongen gaf die bal over. Ja, en toen dacht ik...
6: Ja, zie je mis.
4: Nou moet hij er wel in. Ja. En dan ging hij er wel in, maar... Ja, je moet...
2: Maar zo openlijk ingrijpen op zo'n situatie... die eigenlijk al doordacht zou moeten zijn... dat staat een beetje... Dat moet je gedacht hebben, van dat ook niet best.
4: Ja, het gaat op dat moment om die penalty. En die was volgens mij ook nog heel belangrijk. Maar wat ik bedoelde te zeggen is... het gaat ook over jouw geloofwaardigheid naar de groep... waar je nog een heel tijdje mee door moet. En ze moeten wel weten dat afspraken... die maken we om ons eraan te houden. En in geval dat er een uitzondering moet zijn... omdat die andere jongen niet zou willen nemen, bijvoorbeeld... of half geblesseerd is... dan kun je ervan afwijken, maar anders niet.
2: Ja, snap ik. En toen was het mooiste moment geweest, de promotie of zeg maar de handhaving? Of zeg je, nou, dat gooi ik bij elkaar op één hoop?
3: Als ik...
2: hoop bedoel ik netjes, hoor.
3: Als ik alles terug bekijk, was de promotie... denk ik dat die toch ietsje mooier was. Ook omdat er daarna, de dag erna op plein 45... Ja. Dat feest waar heel de gemeente uitliep. Nou, dat was wel een moment waarvan ik nooit had kunnen denken dat die ooit zou komen. Het handhaven was misschien zelfs iets realistischer. Waar mensen misschien anders zeiden in het begin. Maar ja, die promotie, die was hoe die tweede seizoen zelfs hadden gespeeld. Toen waren we echt onverslaanbaar in de KKD. Dat was echt een mooie tweede seizoen zelfs met een geweldige einde.
2: Ja, ook zo min of meer met elkaar afgesproken dat er nog aan zat te komen. Hè? Van, zeg maar, vanaf de winter dat het... Toen kwam er een soort van overtuiging over de groep. Van, en nu gaan we dit doorzetten ook.
3: Het leuke is, we verloren in de winterstop Edda Tjuri. Die is trouwens ook gepromoveerd nu met Deportivo naar de La Liga. Best bijzonder trouwens. Die verloren we. Waar iedereen toen vraagtekens hadden dat we er niemand bij haalden. Bloeide elke chatty op. Dus dat stukje inzicht wat we toen hadden. Ja, als we het zo doen, dan moet iemand komen die beter is dan dat Jury. Anders moeten we het niks doen en met het team verder gaan. Dat dan zo is beloond. Ja, dat was wel een mooie
5: zet. Heb jij daar dan ook een beslissende stem in? Dat je zegt, jongens, doe het niet, want ik geloof...
3: Ja, samen met Peter Hofstede hadden we gewoon... Als we iemand halen, moest die beter zijn dan dat Jury. En als we iemand haalden, moet die nog opgetraind moet worden... met nog 4 maanden te gaan... Ja. Dan gaat het onrust in de groepen creëren. Nou, nu zie je dat ook in de winterstop. Nu hebben we ons wel versterkt in de winterstop, omdat het echt nodig was om te handhaven. Maar we moesten ons wel versterken met jongens die misschien in potentie beter zijn dan de rest en fit zijn. En dat zag je met Sam van Duin. Die was echt super, super fit. En dat was ook uiteindelijk de verschilmaker.
2: Ja, dat werkt dan de goede kant. Er zijn wat vragen binnengekomen. Met Hans Wester die vraagt, vind je het jammer dat Utrecht zich niet heeft geplaatst voor Europees voetbal?
3: Ja.
2: Oké, dankjewel. Hans, ik hoop dat je er genoeg neemt met dit antwoord. Pieter de Weert, niet die Pieter de Waard.
3: Is dit een ja-nee quiz?
2: Nee, jij zegt ja of nee. Ik bedoel, nee, maar dit is een binnengekomen vraag.
10: Ik wil er wel even op door. Nu is mijn nieuwsgierigheid. Zegt van, waarom zeg je nee? Waarom zeg je ja? Waar had je liever in Europa gespeeld?
5: Ja, tuurlijk.
3: Ik denk dat heel bijzonder is. Voor mij behoeft dat geen uitleg. Als je zulke bijzondere dingen kan halen. Als club zijn, dan moet je daar altijd ja tegen zeggen.
10: Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, ik heb nu iets meer rust, de tijd om echt naar een Europese plek toe te bouwen.
3: Wij wel als trainers geen rust. Nee. Dus of dat nou een 7-weekse aanloop is naar een competitiewedstrijd of een 4-weekse naar een voorronde wedstrijd, maar wij hebben geen rust. Wij staan echt het hele seizoen aan. Dus ik had dus liever gewoon gehad dat ze hadden gewonnen en hadden we een mooi extra avontuur. En dat het niet zo is, is ook oké. Ik heb er namelijk ook geen invloed op gehad. Dus vind je het jammer? Ja. Heb ik een slapeloze nacht van? Nee, geen één. En door.
2: Juist.
3: Volgende vraag.
2: Wat ga je het meest missen bij Telstar? Vraagt Pieter de Weert. Dat is niet Pieter de Waard, maar Pieter de Weert. Volgens mij
3: alias.
2: Schaam,
3: de
2: alias.
3: Pieter ga ik missen. Nee, het meest bij Telstar? Goeie vraag. Ik denk dat ik dat nog ga ontdekken wat ik het meest ga missen. Maar Het voelt als thuis, hè, Telstar. Dus er gaat een stuk huis gaat weg. Dus ik probeer het ook echt nu al achter me te laten. Maar het relaxte van huis uit. Soms kon ik wandelen. Als ik een goede dag had, zo dichtbij was het. Ja, ik denk dat een stukje thuis voelen wel... ik hoop dat ik dat in Utrecht net zo ga voelen.
2: Maar je doet wel met een grote glimlach de deur dicht. Want het was tijd en je sluit het mooi af. Dus een tijd voor een mooie nieuwe stap. Die je ook in die richting wilde maken. Want... Ja. Utrecht stond wel op een lijstje van jou, toch?
3: Ik denk dat het daarom goed is om te gaan. Omdat het tijd was, hoe je dat zegt.
5: Had je meer aanbiedingen?
3: Aanbiedingen? Nou ja, zulke dingen moet je altijd heel voorzichtig zijn met wat je zegt. Maar er was wel wat interesse. Maar ik heb ooit een keer tegen mezelf gezegd... als de trein Utrecht komt, dan wil ik daar heel graag op stappen. Oh, okay. En dat heb ik ook zelfs opgeschreven tijdens de cursus Coach Betaald Voetbal... bij het ontwikkelen van mezelf, in mijn speelwijze, in mijn toekomst. Dus toen deze kwam, was dat voor mij een no-brainer. Het moest alleen nog tussen de clubs lukken... en tussen mij en Jordi Zuidam goed voelen. Maar ik wist dat de club Utrecht... dat zou een mooie volgende stap zijn.
10: Waarom Utrecht?
3: Omdat het een club is waar... qua beleving, qua supporters. Er zit een bepaalde hardheid in de club. Maar er is ook al veel hart met een T om de club heen. En dat stukje samen, dat gebruik ik vaak als metafoor. We zijn hard op de inhoud met een D en hard op het gevoel met een T.
7: Dus jij zou niet op de trein Ajax zijn gestapt?
3: Ik denk dat zo'n trein voor mij sowieso te vroeg zou komen. Dus ja, hier
7: maar
3: ik...
7: gewoon qua sfeer. Mm. Dus je, tenminste, zo kom je ook maar over. Als iemand je heel erg op zijn gevoel, die het naar zijn zin moet hebben.
3: Maar ik moet zeggen, ik heb het overal wel naar mijn zin, hoor. Ja. Ik denk dat dat naar je zin hebben ook aan jouzelf als persoon ligt. Hè? En dat het niet alleen de omgeving is die bepaalt of jij het naar je zin hebt. Net zoals dat jij mij niet, als voorbeeld... ik zeg wel eens tegen mijn kinderen... Ik kan jou niet boos maken, je maakt jezelf boos. Ik zeg alleen iets tegen je. Ik heb alleen een mening ergens over. Of een advies, of een ongevraagd advies, et cetera. Ja, maar dat is ook met een club zo. Dus ga je je thuis voelen, ligt ook voor het grootste gedeelte aan jezelf.
7: Het zou een openbaring zijn jij natuurlijk bij Ajax.
3: Geen idee, maar ja, nee, ik weet wel dat zo'n club misschien nu een bridge too far is... in mijn ontwikkeling als mens, als trainer. Dus stap voor stap. Ik hoef niet zulke grote stappen direct te maken. Ik kom wel van Telstar. Volgende stap Utrecht vind ik echt een hele grote en mooie stap.
5: Ja, klinkt heel passief.
7: Ja, precies.
6: Ja, het is ook een geweldige club, moet ik zeggen.
2: Ja, je hebt er als speler rondgehangen. Gerend.
7: Ja. Met een spons.
5: Waar is Gerard niet geweest?
6: Ja, wat sta je nou te wijzen?
2: Nee, dat zijn toch geen leuke opmerkingen voor jou?
6: Nee, maar ja, goed.
5: Nou, Gerard heeft een geweldige carrière in de Eredivisie gehad.
6: Ik verdedig hem iedere week hier.
2: Ja.
6: En dat wil niet zeggen dat hij dat bij mij ook moet doen. Maar
2: zou wel sieren.
6: Iedere week.
5: Gerard is...
2: Ik had nog een Utrecht vraag van Jules Verbraak. Bestaat er iets als een broodje Mario? Ken je dat?
3: Nee, dat ken ik niet.
2: Oh, ja.
3: Is dat in Utrecht?
2: Ja, blijkbaar ja. Hm. Zou u Kees Smit meenemen als u dat zou kunnen?
10: Meenemen?
3: Als dat mogelijk
2: Jan van,
3: zou zijn?
2: Jan van Zanen vraagt dat.
5: De oud-burgemeester.
3: Ik denk dat Kees Smit op dit moment misschien wel het grootste talent van heel Nederland is. Dus het antwoord zou zijn ja. Alleen.
5: Had je meegenomen naar in het Nederlands elftal selectie?
3: Vind ik ook een mooie vraag. Vind ik wel een hele lastige vraag. Want er zit natuurlijk achter een selectie zitten gedachten. En dat weten wij niet. Waarom hij bepaalde keuzes exact heeft gemaakt.
2: Maar Gerard, jij had één naam.
6: Ja, dat was Kees Smit.
2: Oh, dat was Kees Smit.
3: Kijk, deze jongen is zeker op het middenveld in Nederland een van de grootste talenten. Alleen hij heeft het op dat niveau... buiten die wedstrijd die hij mocht starten... heeft hij het nog niet laten zien. Nee. Dus het is een soort van gokje. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Want het is wel een gokje die gewaagd zou kunnen worden.
5: Jij hebt het gedaan, denk ik.
3: Nou, misschien wel. Ja. Nou, ik vind Kees Smit echt geweldig. En dit is wel echt een van de...
5: En wat maakt hem zo bijzonder?
3: Hoe hij de keuzes maakt, hoe zijn passing is... hoe zijn versnelling is met de bal. Daar zit alles in... Het enige wat er nog moet gebeuren is dat hij nog volwassener moet worden. Nog meer de weerstand van de duels aan zou kunnen. Maar ja, dat is gewoon leeftijdsgericht. Dus dat gaat komen in de loop der jaren. Ik denk dat dit wel een speler wordt waar heel Nederland van gaat genieten in de toekomst.
10: Maar het is wel opvallend dat hij juist de klos... Nou, de klos is niet overdreven, maar door die blessures... Normaal gesproken zeg je, blessures maak je grotere kansen om geselecteerd te worden. Hij is juist niet geselecteerd omdat er blessures waren. Omdat Koeman niet meer de luxe heeft om te zeggen van... we zien wel wat we met hem doen. Een soort geheime troef.
2: Ja, maar je kunt ook zeggen, een soort stage. Maar je kunt toch ook gewoon zeggen... Ja, Kees Smit is goed genoeg om mee te nemen. Dat zou jij toch zo gedaan hebben, Gerard?
6: Nou, ja, ik had hem meegenomen. Omdat die groep is vrij groot.
2: Ja.
6: En als al die andere spelers fit zijn... dus had ik dat gokje wel genomen. Dan loopt hij mee. Ja, hij ziet hoe dat gaat met die spelers. Maar het is toch een heel andere dynamiek. Zo'n WK. En alleen al voor zijn naam had ik hem meegenomen.
7: Jij alleen?
6: Kees.
5: Smit.
6: Kees Smit. Jongens, ja. Kom op. Nee. En ik vind het die jongen die... Ik vind het... Dat wordt een geweldige voetballer.
2: Ja.
6: Ik vergelijk het met De Bruyne. En die zag ik ooit in spelen. Dat zat ik met Showtime Verlats in België. En we spelen een wedstrijd met onze club. En tegen een club in België. Daar speelde De Bruyne. Ja, die was 17 jaar.
5: Ja.
6: Die stond voor me. Er kwam een bal, een crossbal, die nam hij aan. Vlak voor me. Met zo'n nonchalance. Precies in de goede richting. Ik zeg tegen Shota, zie je dat?
11: Dat wordt er eentje.
6: Wat zegt Shota? Wat? Ik zeg, zie je dat? Hoe hij die bal aanneemt, vooruit. Alles klopte erin. Alles klopte erin. Maar als speler, ja, zag hij er eigenlijk niet uit. Hij was een beetje lomp, vond ik. Maar ja, nou, je ziet het. En hetzelfde heb ik eigenlijk met Kees Smit. En naar zijn naam. Nou, ik vind gewoon, in plaats van een Rigilio of een weet ik veel wat, dan moet in het Nederlands zelf dan mag toch wel een Kees Smit spelen.
11: Ja. Kees de Jonge.
5: Ja. Jan Jans en Kees Smit.
6: Collega, heb ik gelijk? Of niet?
10: Nou, dat Kees Smit een hele mooie naam is.
5: Ja, Alex Pastoor ook eigenlijk.
10: Ja, kijk, Kees Smit heeft, die heeft natuurlijk heel veel om een grote speler te worden. De vraag is ook of je dat bereid bent op zo'n toernooi te gaan oefenen.
11: Nou, blijkbaar niet.
10: Nee, maar ja, dat is. Kijk, Ronald Koeman en zijn staf die hebben dat denk ik goed overlegd. En er komen een heleboel dingen niet naar buiten die wel afwegingen zijn geweest. Dat ga je niet in het openbaar vertellen.
5: En terecht.
10: Maar dat had net zo goed gekund.
2: Het had wel iets vrolijker kunnen zijn, zag ik bij die persconferentie. Zo bij alsof het. Jeetje, Mieder was vervelend dat ik hier moest zitten.
5: Ik vond het ontzettend attent en adrem. En hij gaf gewoon eerlijk antwoord. Ook irritaties gaf hij weer. Vind ik fantastisch van een coach. Dat is emoties toont. Ik vond het juist heel leuk, die persconferentie.
7: Ja, maar ik vond het ook. En het voelt ook wel. Okay. Je kan ook niet zeggen dat al die journalisten daar zitten om er gewoon een lekker sfeertje van te maken. het voelt wel een beetje gewoon alsof je gefusilleerd wordt. Ik zou daar ook niet op mijn gemak zitten.
2: Nou, er was wel één grote reden om vrolijk te zijn. Valentijn Driessen was er niet.
5: Hij deed,
2: ja. En Sjoerd was er ook niet. Dus,
5: ik vond dat hij het fantastisch deed. Ik heb
2: nou, fantastisch.
5: Ja, ik heb met plezier gekeken, ja.
2: Ja, oké. Okay, nou ja,
5: hij toonde zijn irritaties, hij toonde zijn emoties. Ja, dat mag. Je zag hem af en toe denken, wat een stomme vraag is dat.
7: Nou. Zegt de man die, hoe heet het, Louis van Gaal helemaal over de zij kreeg. Ja. Ja. Met één vraag.
10: Ja. Wat was die vraag?
7: Ik, volgens mij was ik er zelfs bij. Ik was een artikel aan het schrijven. Jij was stronsvervelend toen.
5: Nee, Louis niet.
7: En ik vond het heerlijk.
10: Ja. Wat was die vraag nou?
7: Ja, weet ik wel. Waarom heeft u zo'n rare neus, dacht ik.
5: Nee, het ging over.
2: Ja. Ja.
5: Het ging over een wissel, geloof ik. Ja. En toen, ja, wat, ben jij nou zo slim? Wat is hij nu ook weer? Ben ik nou zo stom, ben jij nou zo slim of zoiets? Dat was het toen, ja.
10: Was dat tegen jou?
5: Ja, was tegen mij. Ja. Ja.
7: Terwijl wij allemaal het antwoord wisten.
10: Oh, dat was ook niet echt een historisch stukje, of wel?
12: Dat is wel heel mooi. Jij die vraag stelt, dat is een bijzonder antwoord. Dat is vaak teruggekomen.
5: Ja, heel vaak, heel vaak.
7: Maar spannend hoor, want ik was dus daar een, als totale leek was ik voor het eerst bij een persconferentie.
5: Ja.
7: En dan weet je niet wat je meemaakt. Ik wil, jullie zijn er misschien een beetje aan gewend. Maar dat sowieso gewoon dat je denkt van jongens, een soort doodsbanger journalisten.
5: Ja.
7: Frits was dus een van de weinigen die dan gewoon fris een vraag durfde te stellen. Een soort enorm zeg maar agressie ook achter die tafel. En zo achteroverleunen van nou kom maar op. Zo'n rare situatie als je gewoon met je vak, het is gewoon je vak, weet je wel. Gewoon praat gewoon.
5: Nee, ik vond het juist enig. Ik denk kom op, maar als je me wil kan je me krijgen.
10: Maar het leuke van die tijd was, dat heb ik zelfs ook nog meegemaakt, dat je met twee trainers aan die tafel zat.
5: Nu is het
10: gewoon alleen. Dus je kan,
5: die andere trainer zat er ook
10: je
5: bij.
10: Je kan over die andere club en die andere trainer kan je de meest afschuwelijke dingen zetten, zonder dat er iets gebeurt. Maar je hebt ook wel eens dat, wij waren veel beter dan die andere trainer. Ja, wij waren veel beter.
7: Ja. Ik kan me nog herinneren, toen dacht ik, heb ik echt gewoon met allebei mijn armen omhoog gezeten toen dat gebeurde, dat Ron Jans gewoon een keer, dat is dus één keer gebeurd volgens mij.
5: Ja.
7: Eén keer dat een trainer zegt, van dat vind ik een hele vervelende opmerking van je Louis. Of hij zei het aan iets anders, maar dat er gewoon bonje was achter die tafel.
5: Het zei gewoon Jans,
2: Het was wel Jans tamelijk verongelijkt. Dat Louis nogal vond dat die zat groot zijn tegenstander te declasseren.
7: Ja.
2: Ze hadden het over de tegenstander en dat vond Jans weer niet zo.
7: Maar dat je echt zo voelde als kijker of
2: Louis geeft altijd antwoord op elke vraag. Kun je ook waardering voor hebben?
5: Dat heb ik ook altijd gezegd. Ik bedoel, we zijn niet dat we vrienden zijn geworden, maar later hebben we
2: wel... Nee, dat lijkt me ook niet. Hè?
5: Nee, maar goed.
7: Het is alleen jammer dat hij het altijd schreeuwt. Ja.
5: Dat heb ik al wel Sam gezegd.
2: Oh, dus dat vind jij?
5: Heb ik al Sam gezegd ook. Waarom vraag je dit dan? Ja. Zeg je het met stemverven? Je kan het ook normaal tegen me zeggen. En heeft hij nog wel eens eerlijk gezegd, ja, misschien heb je wel gelijk, Frits.
2: Nou, daar zijn geen beelden van, hè, Frits? Van dat
5: nee, maar Louis, dat had ik ook
2: dat Louis jou gelijk geeft, daar zijn geen beelden van, hè?
5: Maar... Het grappige is dat je, als ik Louis nu tegenkom, is het, ja, is altijd geven elkaar een goede hand. En wens ik hem altijd, en hij mij ook het allerbeste.
2: God, wat leuk.
5: Gezondheid.
2: Ja, ongelooflijk leuk. Zijn daar wel beelden van?
5: Daar zijn ook beelden van.
2: Ja?
5: Ergens een keer.
2: Ja, nee, maar ik geloof alles wat ik zeg. Want je hebt ooit, en dat kun je niet vaak genoeg zeggen, in 78 gewoon even die, bij Fidela gezegd wat je daarvan vond. Dus dat... Dan mag je ook wat dingetjes...
4: Daar heeft Nico ook wat over te zeggen. Ja. Ik zie hem met zijn hand trommelen, hij wordt onrustig.
2: Het is toch zo?
7: Ja, nee, natuurlijk is dat zo. Maar die discussie nu helemaal niet is gevoerd, blijkt mij verbijsteren. Ja. Ja. Weet je, bottom line, ik zeg het nogmaals, bottom line is toch gewoon... Als
2: oh,
7: je
2: de
7: nu...
2: discussie over waar je naartoe gaat...
7: Ja, nee, maar dat het opgeworpen wordt, wil ik wel even uitleggen. Zo. Kijk, de bottom line is wel gevaarlijk natuurlijk hier in een kroeg vol met een fijne voetbalsfeer en zo.
2: Nou.
7: Maar ik zou als Virgil van Dijk, het geweten van het Nederlandse voetbal... zou ik toch mij zorgen maken over vlak voor Trump moeten staan... En dan een beker in mijn handen moeten nemen. En ik zou dat zelf niet kunnen.
2: Ja, maar...
5: Nou, er is een voorbeeld, hè. Toevallig de hockeyer Hans Jorritsma heeft toen geweigerd... Ja. Een medaille van Videla aan te nemen. En daar is hij door de hockeybond om verketterd toen hij terugkwam op Schiphol. Terwijl het toen een hele moedige daad was. Achteraf heeft hij zich daarvoor geëerd. Maar die heeft toen... Videla kwam toen al die medailles persoonlijk overhandigen. Ze werden toen tweede overigens. Heeft hij hem geweigerd.
7: Heeft toch ook een dagboek bijgehouden?
5: Ja,
7: toch?
5: Ja, ja, dat was ja.
6: Maar jij was toch ook zo opstandig toen?
5: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja.
6: Dus gewoon in de volle eetzaal...
5: Ja, ja, naar hem toe gaan. Ja.
6: Die Videla gaat attackeren.
2: Ja. Ja.
6: Die speelt met je leven.
5: Ja, achteraf nou,
6: ja, ja, ja,
7: ja, ja.
2: Waar zijn ze, hè, vroeg je?
7: Zit
2: waar
7: je opeens in een helikopter?
4: Nee. Met de deur open.
5: Ja, ja, ja, ja, ja. Gebeurt wel. In de Mar del Plata. De donde están la gente desparacido? Waar zijn de verdwenen mensen? Het is een mentira, is een leugen. Toen maakte hij een grote fout. Zegt u, in uw land is ook een oorlog geweest. Er zijn ook mensen verdwenen. Ik zeg, ja, daar weet ik alles van. Mijn hele familie is vermoord.
2: God, toen ging je over op Nederlands?
5: Nee, ik zeg allemaal keurig in. Ik zeg, soy judío. Soy todo res. Ik ben Joods, dus ik weet daar alles van. En toen schrok je echt.
6: Ben jij Joods?
5: Nee, dat zeg ik alleen maar voor de vorm. Ik ben je toch geestig aan het doen.
2: Ja. Nee, maar daarom mag je tot op de dag van vandaag af en toe rare dingen zeggen. Omdat je dat gedaan hebt, Frits. Die credit heb je. Anthony Streep onder Telstra, door naar Utrecht. Wanneer is de eerste training?
12: 21 juni.
2: Oké, okay. Op een zondag.
12: Ja.
2: Oké. Okay. Merk je nu dat je bij een... Ja, natuurlijk merk je dat je bij een andere club bent gekomen. Maar gaan de dingen wat anders, soepeler? Je hebt wel een heel mooi kantoor, hè?
12: Hey. Ja, ik heb een mooi kantoor, ja. En überhaupt mooie kantoren daar.
2: Ja.
12: Dus ja, dat is wel een verbetering trouwens.
2: Ja.
12: Ja.
2: Maar het dingen zijn wat makkelijker, wat eenvoudiger in de, zeg maar, een heleboel dingen moest je zelf regelen bij Telstra. Dat hoeft nu niet echt meer.
12: Nou ja,
2: maar de druk is ook wat groter.
12: Het is gewoon een,
2: of niet?
12: Ja, druk is iets wat je zelf oplegt. Ja.
2: Okay.
12: Dat is ook de realiteit. Maar het is logisch dat er meer meningen zijn. En meer stromingen zijn. Het is een veel grotere club. Uiteindelijk denk ik nog steeds. Maar ik weet het niet zeker. Dat het 11 tegen 11 gaat worden.
5: Ja.
12: Eén bal. We gaan het zien.
5: Dan kon je wel eens gelijk hebben. Maar trainen jullie nou in het Galgenwaard of hebben jullie het aparte trainingscomplex?
12: Nee, er is een apart trainingscomplex.
5: Ja, ik weet dat Cruijff dat al zei, je moet het stadion voelen. Spelers moeten in het stadion voelen. Bij Barcelona, hij vond dat verschrikkelijk, zo'n apart
2: trainingscomplex. Wie zei dat?
5: Maar herken jij dat?
12: Nee, want ik heb me nog niet getraind. Maar het is niet... Het is niet je kan het stadion niet zien vanaf Overvecht.
5: Nee, ik ben er wel eens geweest.
12: Dus, maar het is supermooi.
5: Het is prachtig. De vrouwen spelen daar ook, ja.
12: Alle faciliteiten zijn daar. Nee, de vrouwen... Dat, is dat niet...
2: Ze hebben een ander trainer.
12: Je hebt Zoudenballig voor de jeugd.
5: Zoudenballig. Oh, okay. Oh ja.
12: Daar kijk je wel op het stadion uit.
5: Ja.
12: En... De A-selectie zit op Overvecht.
5: Oh, okay. Dus
12: een externe trainingslocatie. Maar daar zijn drie prachtige velden. Het ziet er echt geweldig uit. En dat hebben ze een aantal jaar geleden gecreëerd. En ik denk dat ze daarmee echt een mooie set hebben gedaan. Dat is echt van alles voorzien.
7: Ik denk dat jij echt 14 jaar bij Utrecht gaat zitten.
12: Nou, wie weet.
7: Het voelt zo goed.
12: Ja. Ja, maar dat voelt ook. En ik heb geen glazen bol. Ik had ook niet verwacht dat ik zo lang bij Telsen zou zitten.
7: Ja.
12: Maar ik vond het wel heel leuk.
7: Mr. Utrecht. Ja. Ja.
12: Dat wordt lastig, maar... ik ga altijd... Het is de open situaties en ik ga alles aan. En we kijken wel, we vallen op, we staan weer op en we gaan weer door.
5: En over 2 jaar komt de Ajax.
12: We gaan dat zien. De glazen bollen, die doen we niet aan.
2: Kan ook, natuurlijk.
12: Eerst hier iets moois van maken.
2: Ja.
5: Hey, het is je gegund.
2: Telstra is nog wel ergens laatste geëindigd. Heb je dat meegekregen?
12: Ja, op de veldranking.
2: En dat werd beoordeeld door de aanvoerders van alle...
12: Ja, ja, ja.
2: Alle eredivisieclubs.
12: Ik heb op een paar velden gespeeld. Tenminste, we hebben op een paar velden gespeeld waarvan ik dacht... ons veld is echt veel beter. Maar als zij dit zo vinden, dan is dat hun goed recht. Dus ik wens alle aanvoerders heel veel plezier ermee.
2: Maar het zou ook kunnen dat ze allemaal bij Telstra... heel vervelende wedstrijden hebben gespeeld voor zichzelf.
12: Nou ja, dat hebben ze sowieso. Ja. Daar was ik bij.
2: Ja, dus dat kan de reden zijn dat ze slechte herinneringen hebben aan het veld. Want het was geen slecht veld, toch?
12: Ik zou zeggen, ik vond zelfs dat wij hebben in het seizoen... tot de laatste week hebben we 0 keer op het veld getraind. Dus wij hebben niet op het veld getraind... zodat het veld in de perfecte staat gecreëerd kon worden. Omdat het een nieuw veld was. Nou, dat heeft tijd nodig. Dus we hebben het zo gedaan dat we altijd een goed veld hadden. Dus wij oktober, november, december, januari, ons veld was goed. En in de laatste week, toen hebben we wel een paar keer erop getraind. Omdat we toen uitspeelden. Dus we hebben het echt tot het einde bewaard dat we op het hoofdveld gingen trainen. Waar andere clubs in de winterstop of in de winterperiode wel op het veld gingen trainen. En als voorbeeld, wij moesten naar Zwolle uit. Zei ik, dat veld ziet er niet goed uit. Ja, we moesten deze week op trainen door het weer. En wij zijn gewoon elders gaan trainen toen het minder weer was. Zodat het hoofdveld goed bleef. Dus ik vond ons veld by far niet de slechtste. Maar als zij dat vinden, dan is dat hun goed recht. Ik vond het niet.
2: Nee, ik stond ook van te kijken.
5: Maar er zijn toch geen slechte velden in Nederland op dat niveau?
12: Jawel. Wij speelden voor de beker bij AZ. Dat zag echt niet goed uit, hoor. Nee. Dat was, ja, maar die had natuurlijk de Conference League. Het was minder weer.
5: Ja.
12: Dat veld had het zwaar te verduren gehad. Ja, dat krijg je gewoon niet mooi hersteld. Dat ligt niet aan AZ of aan de groundsman. Dat ligt gewoon aan de belasting. Ja. En die hebben wij niet gehad. Dus ons veld is gewoon alle wedstrijden.
5: Maar dat hoort toch ook bij het voetballen, dat je af en toe wel minder veld speelt?
12: Ik klaag ook
2: niet. Nee, bij jouw voetbal.
12: Frits, ook een beetje bij mijn voetbal, hoor.
5: Ja, oké. Okay. Alleen bij mijn voetbal zeker.
12: Het Telse voetbal heb ik anders kunnen krijgen. Maar dat ik vroeger speelde, liever ook een bolletje gaat, hoor.
6: Ja. Hotse knots begonia.
5: Zo is het. Het blijft het leukste spelletje wat er is.
12: Dat sowieso.
2: Wat een mooie tekst heb je toch vandaag.

0: Doe ik, ja.
1: Dat weet jij veel, hè, Frits?
0: Ja, ik woon hier vlakbij.
1: We gaan het eerste uur eindigen, zoals te doen gebruikelijk, met de man aan het woord, Loek.
2: Tijdens de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten, tussen Israël en Egypte, zijn er een aantal Egyptische bommenwerpers in de onmiddellijke omgeving van Jeruzalem. Het luchtalarm gaat, Sarah raakt in paniek, ze roept: Moos, schiet op, we moeten naar de schuilkelder. Zegt Mo: ja, kom maar aan, even mijn gebit pakken. Zegt Sa: even je gebit pakken. Wat denk je dat die gasten naar beneden gooien? Broodje spekelvlees?
1: Dadelijk weer in de tweede uur. Onder andere nog even een stukje quiz.
3: Dit is een uittip.
4: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
3: Dit was een uittip.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
17: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
18: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
19: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
5: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
6: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
13: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn vier goudzoekers gered... die

0: lange tijd vastzaten in een grot. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. De laatste 2 mannen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. Inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat de walvis met rust gelaten had moeten worden. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel nog een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen.

0: Leo Driessen.
1: Het tweede uur zou het tweede uur niet zijn als we dat niet zouden kunnen beginnen. Met natuurlijk daar waar iedereen op zit te wachten. En dat is de uitslag van The Bridge.
2: 0412-0361-1100.
3: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Bridge uitslagen. Aan het woord. Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
4: Haha! Goedemorgen allemaal. Het was even haasten, rennen, maar we zijn er. Hey Leo, hoe is het?
5: Dag Cora.
4: Goed zo.
5: Cora, dinsdag of donderdag?
6: Cora, je zou een kopje koffie voor me halen.
5: Ja, dat lijkt me.
4: Hallo, zie je het zweet op mijn rug staan?
6: Nee, dat zie ik niet.
4: En je bent niet alleen binnen, hè?
5: Het is
4: zijn
5: radio.
4: Er nog meer?
5: Het is radio.
6: Ja, maar ja, ik ben toch ook klant, of niet?
4: Nee, je bent een gast. Hoeren hebben klanten, wij hebben gasten.
7: Hoeren hebben klanten? Ja, ja, ja. Ja, Gerard. Goedemorgen. Hoe noemen ze dit? Afdrogen?
5: Vandaag. Ja. Maar nou begrijp ik de verspreking.
4: Toch hou ik wel van jou, Gerard.
7: Weet ik toch.
4: Ja, zo.
7: Wij ook, hoor.
4: Ja. Ja. Oké. Nou, zullen we gaan beginnen?
7: Nou, dat was het dan.
4: Ja. Nee, begin jij ook al?
7: Ik heb nog geen koffie gehad.
4: Er staat nog water.
7: Nee, er staat er niet meer.
4: Marianne en Jannie, 40%.
5: Welke dag was dit?
4: Dinsdag
5: of donderdag?
4: Nou, jongens, luister, wat vraagt hij nou weer?
7: Wat voor dag het is?
4: Wat zeg ik nou al een paar weken? De donderdag.
5: Niemand die weet, hoor.
4: Nou, echt wel. Donders heb ik een rugdag.
7: Nou, we gaan even alle luisteraars vragen. Wist u dat het donderdag was?
6: Kijk, ik wist het.
4: Ja. Dit is de dinsdag, oké.
5: Okay. Blijf van je C'tje zitten.
4: Hans en Corrie, 42%.
5: Dat ben jij toch, die Hans, of die Corrie?
4: Dit is Corrie.
5: Oh, Corrie, ah.
4: Ik heet Cora.
5: Ah, ja, ik dacht schuilnaam.
4: Ja. Nee, die slaan we over.
5: Oké.
4: Okay. Ja, oké. Okay. Even kijken hoor, dan ben ik bij Gerondine en Christine, 44%. Ben en Ineke, 46%. Marianne en Cora, 47%, gedeeld met Arie en Greetje. Dus is niet zo heel erg hoog gescoord, maar volgende week ben ik er niet. Dus dan ga ik die week erop weer mijn best doen. Dan krijgen we Nico en Frank, 48%.
5: Maar waarom ben je volgende week niet dan?
4: Ik ga even naar mijn broer toe, die is woensdagjarig. En dan ga ik er dinsdag naartoe en dan kom ik woensdag weer terug.
6: Die woont in Drenthe.
4: Ja, ik ben er zaterdag wel.
7: Het is
4: toch
7: donderdag?
4: Sorry?
5: Je gaat
6: dinsdag weg en woensdag terug, maar dat is toch op donderdag zijn, hè?
5: Ja.
4: Nee, ja, dat is, dan ben we vrij van de Brits. Dat is de zomerstop. Dit is de dinsdag.
7: Maar die woont in Drenthe.
5: Het is allemaal niet zo gek dat ik het vraag. Het is elke week anders.
7: Maar neem aan dat je gaat vliegen naar Drenthe.
4: Met de auto.
6: Zweefvliegtuig.
4: Met de auto.
5: Nou,
4: even kijken. Greet en Nel.
5: Frits herhaalt even de uitslag tot nu toe. Frits.
7: Ja, voor Cora
4: 47.
7: Ja, dat dacht ik al.
5: Wel opletten, Frits.
7: Ja, nee,
4: zo is het. Jongens, ik krijg het een beetje warm hier. Lex en Peter, 49%.
5: Yes!
4: Greet en Nel, 51%. Web en Ans, 52%. Leonie en Peter, 60%, gedeeld met Joop en Els, mijn zuster.
5: Dat is echt veel, toch?
4: Ja, nou nee, dat is wel redelijk, maar het is niet echt heel hoog.
5: Oh, ja.
4: Nee. En dan eerste, Lucia en Ali met 64%.
6: Zo.
4: Dus, nou, dat was hem weer.
5: Als je het nou met minder kaarten gaat spelen, is het dan makkelijker?
4: Nee, dat lukt niet. Je hebt 13 kaarten,
5: ja,
4: dan moet je echt mee spelen.
5: Maar als je het nou met 8 kaarten gaat spelen, is dat niet makkelijker?
4: Dan gaat het niet goed.
5: Oh.
4: Nee, want dan kan je niet de mans maken.
5: Hè, dat kun je?
4: Dan kun je niet de mans maken.
5: Kun je niet de mans maken, Frits?
7: Nee, dat...
4: Frits weet wat het betekent.
5: Ja. Nou, denk het niet.
4: Jawel,
5: denk het niet.
4: Zeker weten.
5: Beach Boys en Tears in the Morning. Dankjewel, Cora.
4: Tot volgende week.

0: weer promoveren.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus,
2: we zijn helemaal terug naar 1969, december. Tears in the Morning, Beach Boys. Ja, mooie muziek. En dadelijk horen we nog La Vie Kerels. Het is een liedje met een Telstar-tintje. Frits.
1: Leo.
2: Als jij het voor het zeggen zou hebben... Oh nee, dat is een hele verkeerde. Maar goed, oké. Okay. Stel, jij hebt het voor het zeggen. Wie zou jij dan nog even, behalve dan Kees Smith hebben we net benoemd... Wie zou je nog meenemen met het Nederlands elftal? Of overvalt deze vraag je een beetje...
1: Dat hoop ik wel, namelijk.
2: He?
1: Nee, er zijn echt geen spelers van ik zeg die hadden meegemoeten. Ik had Kees Smit wel meegenomen, de rest begrijp ik de selectie wel.
2: Ja.
1: Hij heeft ook de pech met de blessures. Ik vind het is een begrijpelijke selectie, maar ik vind dat we geen topkeeper hebben. Of heb ik dat mis?
2: Ja, dat heb je mis.
1: Ja? ik had dus Kleine Koeman meegenomen. Als derde keeper, want die keept toch
2: vierde
1: niet.
2: Keeper.
1: Nou,
2: mochten vier keepers meenemen, toch?
1: Mocht ook. Dat is toch maar start, die keep toch niet. Die kan je in die weet je dat hij goed in de groep ligt. Dat die, bij
2: maar hoe weet je nou dat hij goed in die groep ligt? Herkent daar niemand van die groep?
1: Nou, ik heb dat bij Telstar wel gevolgd. En ik hoor dat hij heel goed in de groep ligt.
3: En je bent de zoon van de bondscoach. Dat lijkt me niet echt lekker.
1: En daarom durfde Ronald het niet. Dat is toch zijn handicap dat zijn vader bondscoach is.
3: Ja.
1: Want ook stel je voor je god, maar je moet penalties nemen.
2: Maar ineens vertel je dus dat je iemand mee zou nemen die je niet mee zou nemen. Omdat dat, dus dat is eigenlijk,
1: nee,
2: die zou je
1: Ronald
2: dus niet meenemen.
1: Nee, durft het niet aan dat zijn zoon is. En dat is heel jammer eigenlijk. Iemand had hem toch moeten overtuigen. Stel dat we inderdaad in de achtste of kwartfinale penalties moeten nemen. Dan kun je 1 minuut voor tijd kun je wisselen. En dan zet je hem in een beetje dat je in ieder geval 1 penalty erin hebt.
3: Toch snap ik het wel. Het heeft ook invloed op de sfeer, denk ik. Iedereen weet dat het zijn zoon is. Maar je kan niet tegen hem schaar staan schreeuwen in de kleedkamer. Het voelt gewoon gek. Het doet iets met de sfeer in zo'n... Ik vind het wel verstandig.
1: Ja, maar het is toch raar. Ja, ik begrijp hem ook wel, maar ik vind het wel jammer. Ik had hem meegenomen.
4: En die andere drie die zijn een stukje beter, hoor.
1: Hè?
4: Dat is ook niet onbelangrijk.
1: Ja, maar je hebt hem ook niet nodig. Nee, maar je hebt hem ook niet nodig om te spelen.
2: Het zijn meningen, hè? Het zijn geen feiten, hè? Het zijn meningen, hè? Nu,
4: zeker.
1: Ja, maar hij is op derde of vierde keeper, daar heb je gelijk in. Hij keept ook niet. Maar stel je voor, je krijgt de penalties. Hij blijkt in de groep, dat hij heel goed ligt. Dus je kan hem mee laten doen in de partijtjes. En god, waar je hebt penalties. En die kans is helemaal niet ondenkbaar. Nou, dan kan je hem 1 minuut voor tijd inzetten.
2: Als wat?
1: Als keeper.
2: Maar hij neemt ze goed.
1: Ja, maar hij stopt ze ook.
2: Oh ja?
1: Hè?
5: Ik vind het alleen maar al leuk voor Ronald Koeman junior... dat hierover gesproken wordt.
2: Ja.
5: Dat vind ik alleen al de winst voor hem.
2: Maar wel door Frits, hè?
5: Ik denk dat als je...
2: Niet door kennen.
5: Zelfs dan is het leuk. Dit verhaal zie je natuurlijk. Ronald heeft denk ik ook zelf die vraag gehad van media. Het is denk ik leuk voor beide dat de vraag wordt gesteld. Maar net zoals met Kees Smit. Ergens als coach snap ik dat je een aanloop hebt naar een groot toernooi. Met bepaalde spelers. En dat je wel kiest voor een soort van zekerheid. Voor jezelf en je staf en het team.
2: Ja, en extra dimensies die je toevoegt als er wat mee zou gaan.
5: Ik denk dat Nico dat net zei over het is wel vader en zoon. Dus er gebeurt echt wel wat in de groep wat je niet weet wat gaat gebeuren.
1: Precies,
5: dat zijn wel keuzes. Nou, ik snap dat lastig is, maar ik vind het wel echt mooi voor Ronald dat er hier over gesproken wordt.
1: Johan Cruijff met Jordi meegemaakt. Dat hij zei dat het handicap was dat hij Jordi veel later liet debuteren. Dat hij hem normaal zou laten debuteren, omdat zijn zoon was. En toen hij uiteindelijk debuteerde, is iedereen... waarom heb je niet eerder laten debuteren?
2: Ja, ja.
3: Wat ik een beetje mis, is een speler in de selectie... dat je gewoon het zelf in heel Nederland denken... what the fuck? wat je een beetje zegt, ik bijvoorbeeld type John van Loen. Weet je wel, dat je denkt van, hè?
2: Of Weghorst.
3: Ja, of zo. Nou ja, dat vind ik dan nog wel. Maar gewoon echt iemand die ook niet echt lekker voor de camera is of zo. Ik kan me nog herinneren, één voetballer die toen naar een grote club ging. Weet je, die zat er meteen voor de eeuwig in mijn hart. Vroeger, hoe is dat nou? Om voor deze club te spelen. Toen was het over de zenuwen. Volgens mij was dat zelfs John Vloer. Die zei, het is ontzettend de eer om voor een tubklop te spelen. En dat was dus gewoon meteen klaar. En dan zag je die hele selectie achter hem, weet je wel, staan schaterig. Dat mis ik een beetje. Gewoon een onhandig iemand in deze selectie. Het zijn allemaal van die brave jongens.
2: Ja, nou...
3: Ik zie je bedenkelijk kijken.
2: Nee, ja, Wout Weghorst is niet een echt brave jongen. Maar dus,
3: nee.
4: Bij het Nederlands elftal.
2: Ja, bij het Nederlands elftal wel, ja.
4: Ja. Hm? En heeft het goed gedaan in het Nederlands elftal? Op de momenten waarop hij gevraagd werd.
1: Ja, ja. En daarom heeft hij hem ook meegenomen. Voor de laatste 10 minuten als het nodig
4: precies.
1: is.
4: Precies.
2: Zou jij denken, Frits?
1: Hij is geen basisspeler.
4: Nou, de discussie over de spitspositie bij een soort met van afwezigheid in de recente geschiedenis van Memphis, wederom door blessures, mis ik steeds de naam van Brobbey. Ja. Men heeft het over Weghorst, men heeft het over maar Malen in de spits. Ja, hij is er wel bij, ja. Maar niemand zegt van laat die gewoon in de spits.
1: Je hebt hartstikke
4: goed. Je hebt een hartstikke goed seizoen.
1: Ja, fantastisch seizoen. Maar Koeman is ook zeer overtuigd van Brobbey. Je hoeft nooit een twijfelgeval geweest.
2: En daar zou hij ook Fleming hebben mee kunnen nemen. Die had ook een fantastisch seizoen. Met 11 doelpunten bij een degradant.
4: Ja, ja, klopt. Dat zou je kunnen zeggen. Ik heb daar een wedstrijd van gezien. Maar dat moeten wij niet willen.
2: Oké.
4: Okay. Nee, maar dat is een hartstikke goede speler. Maar die valt weg tegen de kwaliteit van de jongens die wel mee zijn.
2: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, goed. Je kan het beoordelen.
1: Maar Koeman heeft groot vertrouwen in Brobbey, hoor. Is nooit twijfelgeval geweest.
4: Nee, met diezelfde persconferentie waar we het net over hadden, die heb ik ook zitten kijken. Daar werden inderdaad 4000 zeer interessante vragen gesteld. Maar niet heus. Als het dan over de spitspositie ging, dan zowel door Ronald als door de journalisten is niet in die hele persconferentie niet één keer het woord of de naam Brian Brobbey gevallen. Ja. Dat vond ik toch wel opvallend.
2: Hmm. Nou, misschien omdat hij onomstreden is.
4: Nou, die indruk wekte die discussie niet.
2: Maar ja, als hij niet gevoerd wordt, dan weet je dat ook niet.
4: Nee.
2: Toch?
4: Nee, daar heb je gelijk in. Dat zeg ik ook niet.
2: Oké. Okay.
4: Maar ik dacht, als je dan...
2: Had benoemd moeten worden tijdens zo'n persconferentie.
4: Ah, moeten, maar dat viel mij op. Het viel mij op. Het is ook maar een meninkje.
2: Ja, inderdaad.
4: Bescheiden. Zeer.
2: Ja?
4: Zeer bescheiden, ja.
2: Een beetje zo wat Frits zegt altijd.
4: Die hoek. Ja. Ja.
0: Maar de paai heeft...
1: Beledig die jongen niet.
0: De paai heeft in 3 kwartier gespeeld. En dat is dan, dat verbaasde mij, dan kennelijk genoeg om dan op papier de eerste spits weer te zijn.
4: Nou, dat is nou interessant aan die discussie. Dat je als coach ga je niet alles wat er intern besproken is, ga je extern bespreken. En opstellen van het meenemen van Memphis, die een hartstikke goede speler is in de kern, is in de afgelopen 2 toernooien is niet echt heel succesvol geweest. En toch is hij erbij, dus daar zijn...
3: Maar jullie zijn allebei, we zitten hier met 2 topcoaches.
1: 3
3: aan tafel.
1: 3.
3: Ja, 3. Sorry.
1: En Nico, je doet je naam wel een beetje pijn.
3: Sorry.
1: Maar wie van de 3?
3: Maar zouden jullie, wat ik zeg maar, nee. als halve leek, snap helemaal niet zeg maar, van dat Memphis Depay gewoon onomstreden. Zouden jullie hem, jullie zouden hem opstellen?
5: Ik zou hem in ieder geval meenemen. Ja? Dus ik vind dit wel echt een hele goede call, dat hij hem meeneemt. Waarom? Ja. Kijk, qua statistieken in de afgelopen jaren voor het Nederlands elftal, heeft hij wel heel veel voor dat team betekend. En ik denk dat hij niet alleen een speler is voor dat team, maar ook een mentor voor heel veel andere spelers in dat team.
3: Maar jij bijvoorbeeld, ik zie jou nu zoals je er nu, sorry hoor, ik onderbreek, maar ik zie jou dus nu gewoon ook zoals je nu vanmiddag of vanochtend zit te praten, gewoon als iemand die een team begrijpt en de teamgeest en weet je wel, dat, wat doet dat dan met zo'n groep? Dat er iemand invliegt die 40 minuten heeft gevoetbald het laatste half jaar of zo, weet je. En dan, wat doet dat dan, daar ben je toch mee bezig als coach, van wat doet dat met mijn team?
5: Ik heb een team is meer dan 11 man die wij op tv zien. En dan komt er weer een nieuw in en dan staan er weer 11. Dat zien wij. Maar een team is meer dan dat.
3: Nee, maar dat bedoel ik juist.
5: Dus zo'n jongen die in dat team een bepaalde rol heeft als leider tussen haakjes, die kan je niet zomaar uit een team halen.
3: Maar dat kan je ook nog steeds zijn als je gewoon helemaal niet hebt gevoetbald.
5: Exact. En
1: Memphis ligt heel goed in die groep.
5: Wij hebben dit jaar bij Telstar hebben wij Dion Malone in de selectie gehad. Ja. Vanaf dag 1. Dion die heeft niet in de basis gestaan. Hij heeft wel wat minuut gemaakt als invaller. Maar Dion zijn rol als mentor voor anderen. Als teamplayer. Zelfs toen de paspoortaffaire kwam, heeft hij daarna niet meer gespeeld. Zelfs toen is zijn rol op de club heel groot geweest. Het gaat niet om de 11 die we op tv zien.
2: Hij is Surinaams international. En het was niet meer duidelijk of je dan nog mocht spelen voor je club. Dus dat is voor de zekerheid niet gedaan.
5: Hij heeft voor de zekerheid niet gedaan, zodat hij beide paspoorten kon behouden. Dit is de laatste seizoen als betaald voetballer.
2: Maar wel onvoorwaardelijk bij de groep gebleven.
5: Hij is onvoorwaardelijk bij de groep gebleven. Ja. En de waarde van hem binnen ons team is zo groot. Dus of Memphis wel of niet zou starten, ik zou hem sowieso selecteren. En als ik dan toch... Alex gooit net Brobbie erin. Ja, ik denk ook dat dat in potentie misschien wel de nieuwe eerste spits is.
6: Ja.
5: En of dat voldoende goed is, ja, dat weet ik niet. Dat gaan we ervaren. Maar we moeten ergens, de bondscoach moet ergens een keuze maken. Maar dat de waarde van Memphis in het team groot is, ja, ik zou hem sowieso selecteren.
4: Maar juist dit soort types, dit soort karakters, juist als ze wissel staan, dan kan hun rol nog krachtiger worden. Ja. En ik denk dat dat een voorwaarde is, uiteraard, die Ronald Koeman heeft besproken. Dus dat je voorop gaat en een voorbeeld bent en blijft. Ook als je wissel bent, want wij als Nederlanders hebben daar last van als we wissel zijn.
6: Mm-hmm. Gaat dat lukken met Memphis dan?
1: Memphis is heel sociaal.
4: Ik denk dat, hij een heel goed voorbeeld is voor anderen. Want als je met een negatieve bril kijkt naar zo'n speler, naar zo'n mens, dan ben je snel geneigd om te zeggen vlieren, fluiten, muziek maken, et cetera, et cetera.
1: Tegendeel van een vlieren, fluiten.
4: Op en top professional in alle facetten.
2: Maar meestal zijn aanvallers wel een beetje op zichzelf gericht, hè? Als je snapt wat ik bedoel, in het voetbaldomein. Die moet ook een beetje egoïstisch zijn, want ze moeten...
4: In zijn algemeenheid denk ik dat je daar gelijk in hebt. Maar zeker als ze wat op leeftijd komen, dan, dus in specifieke gevallen... Ja, dan zullen ze voor sommige anderen, met name jonge en onervaren jongens... waar we er niet overdreven veel van hebben, maar zijn ze echt een goed voorbeeld. En zulke gasten zijn ook voor niemand bang, voor geen enkel land. En dat kunnen we wel gebruiken, want we zijn natuurlijk niet het beste land wat aantreedt.
2: Nee, maar...
1: zo oud is hij ook niet, Memphis, hoor.
2: Maar volgens... Wacht even.
4: Maar wel ervaren, toch?
1: Huh?
4: Maar wel
1: zeer ervaren. En hij ligt in de groep goed. En hij is het hoor ik... Dat weet je, club waar hij gespeeld heeft, omdat ik... Elke club waar hij gespeeld heeft, hoor je iedereen dat hij zo prettig in de groep is. Bij Atletico Madrid, Barcelona.
2: Manchester United.
1: In Frankrijk.
2: PSV.
1: PSV was hij ook.
2: Manchester United.
1: Klaagden ze niet over zijn inzet.
2: Joachim Clement, wie weet wie dat is?
1: Welk Clement?
7: Was dat er niet een uit de Tweede Wereldoorlog?
1: Joachim C.
2: Nee. Nee, het is een... weet jij het?
0: Nee.
2: Jij, Nico?
6: Ja, dat is een hele bekende banketbakker in IJmuiden.
2: Ja. Oké. Okay. Nee, Joachim Clement is een Duits econoom. En die heeft sinds 2014 heeft hij het altijd goed voorspeld. Hij heeft dus Duitsland, Frankrijk en Argentinië respectievelijk als wereldkampioen.
0: Maar dan zegt hij dat
4: is Nederland, dat die inktvis?
2: Nee, het is een Duits econoom.
1: Ja.
2: En hij heeft nu gezegd dat de finale wordt Nederland-Portugal. En die gaat Nederland winnen. Dus.
5: Oh, dat is mooi.
4: Nou, dan nemen we er alvast een op.
5: Ja, Cora.
0: Maar hoe berekent hij dat? Econoom? Hoezo? Gooit hij dan al die uitslagen van 100 jaar geleden in de pot of zo? Hoe gaat het dan?
2: Weet ik veel.
0: Ja, nee, jij komt ermee.
6: Nee, er zit, ik weet hoe hij dat doet. Er staan drie bekertjes. Onder één zit een koekje. En dan laat hij er een hond op af. Tot nu toe werkt dat.
2: Nee.
1: Dus dan krijgen we Ronaldo terug in de paai.
2: Nou, het is toch leuk dat we al bijna wereldkampioen zijn. Zodat, meestal hebben die Duitsers zijn wel Gründlich en Pünktlich. Nico, jij zei het eerste uur even iets over de muziek van het WK-liedje. Hè? Wat, rood, wit, blauw is de titel. Hebben we er een stukje van inmiddels? Hier, even, laat even mee. Ja, het begint goed. Nou, niks mis mee, toch?

0: vind het wel mooi zo. Dus, maar dat is ook, ja, nou ja.
1: Nou, wat mij wel zeg maar aanzetten als, als dichter. Die nog nooit twee woorden op elkaar heeft laten rijmen, overigens. Maar als dichter is rust. Dus hij begint gewoon met rood-wit-blauw.
0: Ja.
1: Nou, dan, op blauw, daar weet ik wel 46 rijmwoorden op. Maar, denk ik, Gerard, waar begin je aan met oranje? Want dat zijn gewoon vier woorden. Champagne, franje. En wat ik dus... En ik denk van... het zou zo mooi zijn geweest... als hij dus gewoon zo wanhopig op oranje had willen rijmen... dat er opeens midden in die tekst voorbij komt... kijk nu, bij de cornervlag ligt een kastanje. Dat je zo, veel meer mogelijkheden zijn er niet.
2: En die is oranje.
1: Ja, maar hij heeft nu gekozen voor we geven iets oranje en daar rijpt hij op we geven hem van Jantje. Ja, dat is een krimpik.
3: Maar krimpik in één.
4: Heb jij dit als parate kennis of heb jij gewoon op Google gezegd wat rijmt er op oranje?
1: Nee. Ik had gewoon, kijk maar. Gewoon
4: er zijn vier rijmwoorden op oranje.
1: Ja, vijf is champagne. Ja,
0: en winnen kan je.
1: Ja, oké,
2: winnen kan je.
1: Ja, ja. Maar dat is dan gewoon, dan ga je dus twee... maak je daar één woord van.
2: Ja, maar dat is natuurlijk de kunst van
1: dichter. Maar het vind ik niet,
0: Nou, deze mag niet.
1: Nee.
0: Jammer, hè?
1: Ja, dat was het eigenlijk. Ja.
0: Ja. Het doet mij een beetje denken aan
2: bedankt voor je komst. Nee, ja.
0: Het doet een beetje denken aan Dr. Hans P. Die ook nog rijmde op het woord herfst.
3: Ja. En wat voor woord vond hij daarvoor?
0: Hij zei, in de herfst zijn de bladeren op hun sterfst.
2: Ja, maar dat rijden wel, ja. Dat is toch goud? Dat is toch goud?
1: Ja, prachtig.
2: Ja.
1: Met een held was dat ook, ja.
2: Ja.
0: Die had het oranje lied moeten maken. Ja. Vast wel wat
1: wat een armoejok. Ik heb nog heel even gewoon. Er zit ook een video namelijk bij.
0: Ja.
1: Die heb ik dan ook nog even snel bekeken.
0: Is goed,
1: dat is wel een aanrader. Kijk naar het hoofd van Kenneth Perez, die dan een Polonaise moet lopen in de studio. Die gaat dood. Die laat gewoon volgend jaar in zijn contract zetten... gewoon nooit meer meedoen aan een liedje. Maar, Kenneth, ja, moet je maar gaan kijken. Je weet niet wat je ziet.
4: Wat is beter, de clip of het liedje zelf?
0: Ik allebei. Ja,
3: De combinatie.
0: Je blijft kijken.
1: Ja. Ja. Schitterend.
0: Dat is toch mooi?
1: Dat je dat ook aan Kenneth moet vragen. Hey, Kenneth, even... We willen van ideeën. Ja,
0: Ik weet niet of het zo verstandig is om dat aan Kenneth te vragen. Hey, even iets anders, Nico. Jij hebt in de VI, in aanloop naar de quiz dadelijk... jij hebt een serie foto's heb je bekeken en beschreven.
1: Ja.
0: En je hebt ook Willy en René van de Kerk of... uit welk jaar is die foto?
1: Volgens mij is dat uit... ik dacht uit 78 of 74. Dit was zeg maar een rondje oude WK's. Je weet niet wat je ziet. De VI heeft de beschikking over een fotoarchief. Nou ja, ik krijg dan van een redacteur... die stuurt mij 20 of 30 foto's op. Tranen staan in je ogen. Je weet gewoon niet wat je ziet. Dat je denkt, hoe is het? Moet je nu meekomen? Zit Willy van de Kerk of René? Ze zit op Schiphol. En dan zie je dus daarachter, zie je op de achtergrond, zie je het goddelijke haar van Ruud Krol. Zie je al die Ajaxiden. En de foto die ik heb, waar ik een verhaal bij heb geschreven, zit dus Willy van de Kerk of een Suske en Wiske te lezen.
2: Maar dat moet dan
1: tussen die Ajaxiden.
2: Dat moet 78 zijn. Ja.
1: En hij zit op een andere foto. Die staat er ook in. Gewoon zit hij op met een paar badslippers tussen allemaal toeristen ergens bij een zwembadje. Het is werk van een vernietigende gewoonheid.
0: Ja, het is mooi. Je hebt ze mooi beschreven. Het staat in de VI van deze week.
1: Ja, en ik doe het tot het eind van het WK. Hè. Dus gewoon iedere week.
0: Niet dreigen.
1: Zes verhalen bij foto's.
0: Oké. Dus in de VU van volgende week staan ze ook nog. Ja, mooi.
1: En tot het eind van het WK. Op een gegeven moment worden ze actueel. Gaat het over het WK natuurlijk.
0: Oké, je gaat langzamerhand naar deze tijd toe. Ja. We gaan even een stukje muziek doen van Jan Kees kennen wij, hè? Jan Kees.
1: Ja.
0: En die heeft een muzikale dochter.
3: Jan Kees van Lik.
0: Ja, van Telstar nog. En die heeft een dochter. En Lafie en Keros. We gaan er een ruime minuut naar luisteren, hadden we beloofd.

0: fighting with my demons.
1: No. La Vie, Keros, daar kun je het vinden op Spotify te vinden. La Vie met de PH.
2: Keros. Nummer.
3: Mooi. Dat is voor Prons.
1: Vanavond om 6 uur gaat van start de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Paris Saint-Germain kan iets doen wat Ajax ook gedaan heeft in het verleden. Toch?
4: Ja, 3 keer achter elkaar.
1: Nee, eerst 2 keer, Frits. Jongen. Ja, Paris Saint-Germain. Jij hebt gekeken naar Paris. Die hebt Arsenal tegen Atletico gezien op 5 mei.
2: Ja. Terugwedstrijd.
1: Iedereen zegt Paris Saint-Germain met Vitinha. Die spelmaker en nog Portugees eromheen. Dat is echt kansloos als je daar tegen moet voetballen. Is dat zo?
2: Nou, kansloos ben je natuurlijk nooit. Maar ik denk wel dat Paris een iets grotere kans heeft om te winnen. Omdat ze als team minimaal zo goed zijn als Arsenal, maar op individuele basis echt veel beter zijn dan Arsenal. Waarbij Arsenal weer sterk is met de standaard situaties.
1: Zijn er nog dingen die jij bijhoudt, Geert? Ga je wel kijken vanavond naar de finale?
3: Ja, ik ga wel kijken, ja. Ja. Wat bedoel je, wat je bijhoudt?
1: Nou ja, je weet of je Paris Saint-Germain vaker hebt gezien spelen dit seizoen? Of,
3: Nou ja, ik als Paris Saint-Germain op tv is, dan ga ik kijken. Ook omdat Luis Enrique daar zit als trainer.
1: Ja,
3: en die gun ik alles eigenlijk.
4: Ja.
3: Dus dat vind ik dan wel leuk.
1: Leg even uit, voor de mensen die dat verband niet meteen...
3: Nou, ik vind het een sympathieke gozer. Luis Enrique.
1: Oké. Hoi. Heeft Arsenal kans? Heb jij het een beetje gevolgd, Antonio? Je hebt druk gehad, hè? Je deed iets bij Telstra, ik weet niet meer.
5: Een beetje gevolgd. Ik volg niet alles, inderdaad. Maar ik denk dat... Zullen we wat clichés erin gooien? Ze beginnen op 0-0.
4: Nee, ja. Antonio, kom op.
5: Ze hebben kans. Ja. Maar ik denk dat Paris Saint-Germain echt geweldig goed is. Ik zag laatst een stukje op VI Pro over... Wat als de kwaliteit gelijk is? Wat maakt dan het verschil? Maar dit zijn twee teams waar heel veel voetbalkwaliteit is. Allebei gigantisch strijd. Dus ja, wat gaat het verschil maken? Misschien dat de kwaliteit dit keer het verschil moet maken. Want qua strijd zijn ze gelijk. Dus ja, dan zet ik me geld als ik dat zou doen op Paris Saint-Germain.
3: Het leuke is, het valt me ineens in. Dat ik spreek Shota Verlatsen nog wel eens. Dat die speler die van Georgië.
5: Kraskelia?
3: Die bij Paris speelt. Die
5: fantastische speler.
3: Krafrahatsi, weet ik.
1: Kraskelia.
3: Die is toen die is aangeboden bij Ajax.
1: Ja.
3: Wie zegt ja?
5: Leo.
3: Oh. Ja, die is aangeboden bij Ajax toen hij een jaar of 18 was. En bij Ajax vonden ze hem niet goed genoeg.
4: En wie zaten er in de directie van?
3: Ja, weet ik veel, jongen. Het is iedere keer zit er iemand anders.
4: Ja, hebben ze het goed gezien?
3: Ja, zeker.
1: Ik krijg van Michiel Blijboom. Ik ken dichter nog eentje binnen een suggestie van Oranje. Ik hou van je, maar de cup gaat naar Spanje.
5: Kijk, ja, geweldig. Appelsjes van Oranje.
4: Oh, wat goed.
1: Alex Pastoor. Er is een club in de buurt van zeg maar de boorden van de IJsselmeer. Die zijn zojuist gedegradeerd en die zoeken nog een trainer. Is jouw naam al genoemd?
2: Mijn naam is al genoemd, ja.
1: Heb je gesprekken gehad met de leiding van Volendam?
2: Nou, laat ik het heel diplomatiek zeggen.
4: Ja.
2: Het lijkt me prachtig om bij een club waar je echt heel veel liefde voor hebt, waar je de kans ooit hebt gekregen om in betaald voetbal
1: dat je jaren
2: te komen.
1: Voetbal, toch,
2: 6 jaar gevoetbald.
4: Ja. Waar je met de fiets naartoe kan.
2: Nou, nee. Dan moet je wel dolfietsen, Frits. Maar op dit moment past dat niet bij mij.
4: Wat?
1: Jezus, Frits is helemaal
2: niet. Zijn Frits dit?
4: Ja, waarom past het niet bij je, Alex?
2: Op dit moment, ik ben op zoek naar iets wat ik nog niet gedaan heb.
4: Ja.
2: Een andere uitdaging dan deze. En misschien dat het over een paar jaar wel past, omdat ik er dan op een andere manier in zit. soort cirkel is rond verhaal, maar op dit moment niet.
4: Hm. En waarom is Kruis opgestapt of ontslagen of weg? Wat is er gebeurd?
2: Poeh, ik zou het niet weten.
4: Ja.
1: Ik denk dat ze gedegradeerd zijn. Dat
4: ja.
1: Iets mee te maken
4: ja,
1: heeft.
4: Maar op zich was dat niet...
1: Nee, dat was geen punt. Dat was geen punt.
2: Ik heb echt... Ik heb geen idee.
3: Ik stelde een tijdje geleden aan Alex Pastoor de vraag... toen we elkaar net leerden kennen.
1: Hij zit tegenover je, hè, nu?
3: Ja, hij zit tegenover me. Ja. We zien elkaar ook wel eens. En inmiddels kennen we elkaar beter. Maar toen vroeg ik aan hem, toen ik hem nog niet zo goed kende... toen vroeg ik aan hem van wat... net zoals jij net zo'n vraag, weet je wel. Wat ga je doen? Oh, dat je kan overal beginnen. Toen zei Alex, hij zegt, wat ik graag wil doen... is chauffeur worden. Dat ik dus mensen in Eindhoven ophaal... en dat ik ze dan naar Groningen breng. En dan kan je onderweg... kan je de hele tijd praten met mensen die niets met voetbal hebben. Dus dan kan je gewoon helemaal vanuit Eindhoven... tot aan Groningen met een heel interessant iemand... uit een bedrijf, of weet ik het of zo... dat ik eens een keer gewoon niet... zo formuleerde hij het niet, maar dat dacht ik... dat je eens een keertje niet dat eindeloze gekwek hebt over voetbal. Dat nam mij ongelooflijk voor hem in. Hmm. Dat ik dacht van, hè.
1: Ja?
3: Punt.
4: Maar daarom is dit programma.
3: Dus het is, volgens mij is dit gewoon waar, ook wat Alex nu zegt. Die is niet aan het schermen. Zo van, er is nog een belangstelling of zo, denk ik. Die heeft er gewoon even geen zin in.
2: Nee. Nou, ik vind dit gek huis. Wel heel veel. Behoorlijk wat verzoeken gehad. Direct, indirect, vaag, via loesje zakennemers. Maar het zijn geen dingen die nu bij mij passen. En heel veel dingen die ik... overwogen heb en overweeg.
1: Maar wat Nico net zei, sorry dat ik je onderbreek... maar ja. Nico die, moet dan denken aan zo'n programma... wat Maarten Spanjer ooit deed, Taxi... Nee, met een verborgen camera, denk je dan... Nou ja, waarom niet?
3: Hij zit een interessant verhaal te vertellen. Dan ga jij hem onderbreken met het taxi gebeuren.
1: Hoe weet je nou dat het een interessant verhaal is? Nou,
3: omdat ik graag naar hem luister.
1: Ja, dat is wat anders.
3: Maar precies, jij laat iemand niet uitpraten.
1: Nee, kijk,
3: jij luistert niet.
1: Nee, alleen Frits laat ik uitpraten. Ja.
3: Nou, ga door.
4: Maar wat past bij je? Alex Pastoor, wat past bij jou nu?
2: Nou, alle dingen die ik nog niet gedaan heb. En dan nog kan je zeggen van ja, zou ik dat nou wel doen of niet? Maar
4: bedoel je buiten of binnen de voetballerij?
2: Nee, allebei.
4: Allebei?
2: Ja. Want er was een tijd dat je nog voorafgaande aan een nieuwe klus... aan je salaris zat te denken. Maar ik reken al een heel tijdje in tijd. En ik wil het met mijn gezin, de mensen om me heen... zo leuk mogelijk hebben. En zo fit mogelijk oud worden.
4: Ja.
2: En daar passen dingen bij waarvan ik denk... ja, Volendam op dit moment... is ook iets, ja, dat heb ik al een paar keer gedaan. En dan niet Volendam zelf, maar wel een vergelijkbare uitdaging. Ja, dus als afsluiten van de carrière, dat zou wel een knaller zijn... om dat ooit nog eens te doen. Maar ik ben daar op dit moment nog te ambitieus voor aan de ene kant. En ik wil gewoon iets, ja, iets nieuws. En dat, als het buiten de voetballerij is, dan is het buiten de voetballerij.
3: Maar als je dan heel cynisch, als ik dan heel cynisch zou reageren, dan zou het ook kunnen zijn dat je zit te wachten op Eredivisie.
2: Nou, nee, dat heb ik juist al gedaan.
5: Maar bondscoach van.
4: Ja, maar dat is heel anders. Een journaal presenteren.
2: Ja.
3: Jeugdjournaal dan graag.
4: Nee, ja. Gewoon het echte journaal.
5: Een bondscoach van de Fidschi-eilanden.
1: In de Avondovers.
2: In duidelijke talen, hoe heet dat?
1: Dat op 5 uur is. Ja,
4: voor doven is echt honger.
6: In Amerika, dat is het land waar Trump de baas is.
3: Coach van Ajax.
6: Nou ja, dat...
4: Ja, dat zei ik net, had ik.
3: Ja? Oh, zei jij dat ook?
4: Ja.
3: Zoals ik het zeg, heb jij het ook weer gezegd.
1: Ja. Dat merk ik.
4: Ik ben het met Gerard eens, misschien coach van Ajax.
3: Ja, maar ik heb het al een paar keer gezegd hier.
1: Alex, dan hoef je niet op in te gaan.
2: Nee, zullen we dat...
1: Nee. Coach van Ajax, zou dat... even over die coach van Ajax, Gerard, leg het bij jou neer. Dat schijnt toch helemaal rond te komen. Michel, 50 jaar is hij gedegradeerd met Girona. Ook derde mee geweest. Hij staat er bij Jordi. Ze hebben samen in Alaves gevoetbald. Daar kent Jordi hem van.
4: Ja.
1: Toen heeft hij nog een eigen doel geschoten. De beslissende
4: nog iets
1: tegen
4: gewonnen
1: Alaves
4: ook.
1: Liverpool. De finale van
4: nog
1: de
4: iets Weken. Gewonnen ook.
3: Ja, dat kunnen Express. We wel gebruiken bij Ajax.
1: Huh?
2: Express.
3: Spelers die een eigen doel schieten.
4: Wat zei je, Alex?
2: Nee, ik vroeg...
4: Het is zo spannend. Het is zo Spaans allemaal wat die Jordi aan het doen is. Dit is binnenkort ook alleen nog maar paella. Daar, weet je wel, in de rust.
7: Nou, wel lekker. Heerlijk.
4: Tapaatjes.
7: Heerlijk.
8: Boccherones.
4: Boccherones.
7: Ja, chiperones.
1: Ik zag wel dat bij Girona is... Pere Guardiola is daar de voorzitter. De jongere broer van Pep. Maar goed, het slaat allemaal nergens op. Maar IJs op Spaans doen niet tegen te houden, denk ik. Gaat gewoon gebeuren, toch, Gerard?
8: Ja, als Jordi dat wil, dan gebeurt het.
1: Ja.
7: Ja, maar je moet wel oppassen. Je moet er geen... Dat was toen Van Gaal bij
1: Hele
7: Barcelona
1: zin in Frits,
7: was.
1: Of niet?
7: Toen Van Gaal bij Barcelona was, werd er bij spreken een Nederlands in de kleedkamer gesproken. Je moet wel zorgen dat het natuurlijk een Nederlandse club blijft. Dat je niet volledig Spaans wordt. Ja,
8: maar
7: jij
8: vond het wel gezellig toen. Hè?
7: Het was altijd gezellig bij Barcelona. Ja, zeker.
8: Want je was er geloof ik 8 keer per jaar.
7: Wel 10 keer per jaar.
8: Ja.
1: Hey Gerard, die Raheem Sterling, hè? Die is wel snel trouwens. Hè?
8: Ja, snel.
1: Oh.
8: Ja. Snel in de ziektewet zit hij.
1: Ja, snel in de auto, want hij is aangehouden. Ze rijden onder invloed van drugs en iets te hard in zijn Lamborghini.
7: Tragisch is dat zo'n speler drugs
5: betrapt
7: is.
5: Is niet bewezen. Ja, want nee, want volgens mij, ik heb gelezen dat hij dus is aangehouden.
1: Op verdenking
5: van. Ja. Maar jij bent net beschuldigd.
7: Maar dat is altijd.
9: Nee, is hij de verdenking?
1: Ja, ik zei het.
5: Oké.
1: Nou, beschuldig je mij dus.
5: Doe voorzichtig.
7: Maar op verdenking van spelen dat.
1: Raheem Sterling is donderdagochtend aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs. Volgens de Sun. Trouwbare krant.
7: Ja.
1: Zou Sterling met zijn Lamborghini tegen de vangrail aangereden zijn op de M3-snelweg? Niemand raakte gewond, behalve de vangrail.
5: Ik denk als ik zo oud zou rijden, zou je ook denken dat ik...
7: Nee, maar hoe komt het dat spelers dan behoefte hebben aan dit soort...
1: Aan wie stel je deze vraag, Frits, of is het...
7: Entry en aan Gerard.
9: Ja, maar het is dan niet bij
1: deze.
7: Dat spelers die zo hoog gevoetbald hebben... dan toch blijkbaar dit soort afleiding nodig hebben om drugs of drank. Want je ziet het... Je ziet het wel vaker dat ze daar kapot gaan dan. Hoe komt dat?
5: Terwijl ik juist het idee heb dat in het hedendaagse voetbal... dat het juist het meer atleten worden... en dat ze wat beter met hun lichaam omgaan dan in het verleden. Dus dit is wel bijzonder eigenlijk. Als ik kijk naar bij Telstra hoe goed jongens met hun lichaam omgaan.
4: Maar het gebeurt toch als zo'n carrière er zo... Ja. Wat bij het geval is er ongeveer op zit.
5: De kick.
4: Die psycholoog Bram...
7: Bram Bakker.
4: Die zijn hele praktijk die zat vol met ex-voetballers.
7: Luc Nillers.
4: Weet je wel, wat een voetballer was dat. Helemaal naar de kant. Omdat je gewoon...
1: Net
4: omdat
1: Bram zelf
4: omdat hun geleerd is dat je tot je 33ste... Bij voetbal is het natuurlijk uiteindelijk wel gewoon... wat je het allerliefste doet, is op je 34ste klaar. En dan moet je gewoon nog tot je 75ste. Dat lijkt mij, daar zou ik ook gek van worden.
1: Ja. Maar ja,
4: of niet?
5: En wat denkt Bram Bakker dan dat het is dat ze...
4: Nou, ik denk, wat ik van hem begrepen... hij heeft het ook wel geschreven, wat ik net zeg... het is gewoon, bij profvoetballers... houdt het... die hebben het gevoel, een heleboel... dat hun leven ophoudt als ze 34 zijn.
9: Zwarte gast.
4: Want je moet daarna nog, weet je wel. Wat word je dan? In het treurigste geval word je dan vertegenwoordiger... bij het bedrijf van de directeur... Maar je mist natuurlijk gewoon, je bent gewend. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Jij maakt die spelers ook iedere week weer gewoon helemaal klaar voor een wedstrijd. Als je die adrenaline niet meer voelt, waar ga je die dan halen?
5: Ja, ik denk dat zou niet raar zijn wat jij zegt. Dat is een soort de kick, je mist een bepaalde kick.
4: Exact,
5: een rush. Dat zou heel goed kunnen.
4: Je mist een rush. Ja. Dus ik vind het helemaal niet gek. Het is wel tragisch, maar het is niet gek.
1: Nee, maar niemand zei dat het gek was. Behalve Frits natuurlijk.
4: Ja, Frits.
1: Ja.
7: Nou, ik vind jammer dat gebeurt met spelers.
1: Ja, maar het zal blijven gebeuren. Laten we hopen voor hem dat het meevalt en dat het alleen maar blikschade is. Maar we gaan het zien.
5: Ja.
1: Want het is geen blik meer tegenwoordig, hè?
7: Lamborghini is geen blik.
1: Jesper de Jong die heeft gewonnen. Heb je dat gevolgd, tennis?
7: Ik heb het gezien. Geweldig.
1: Alles, hè, Frits? Heb jij gezien?
7: Ja, nee, ik ben net zo lang gaan kijken.
1: Hey, natuurlijk, mag even de tussenstand in de Giro nog even dan, tot slot.
7: Het was geweldig hoe die de laatste bal... Ik dacht dat die uit die was. Geweldig hoe die jongen dan toch de laatste... is geweldig, ja. Jesper de Jong.
8: Praat jij nog wel eens met je vrouw ook, of niet?
7: We zaten samen te kijken, want Marijke is een groot tennisfan.
8: Ja, ja.
7: Dus ik riep Marijke om gauw naar beneden. Ik heb Jesper de Jong gevonden.
1: Ja.
7: Nou, ik heb de laatste 4-5 ballen gezien.
1: Goed, dat onderwerp kan dus ook weg. We gaan quizzen. Wat is de tussenstand? Oh, wie heb je als...
9: Ik doe het helemaal alleen.
1: Alex niet als...
9: Nee, Alex moet meedoen. Dit is, is kans.
7: Tuurlijk.
9: Ja. Titelkandidaat.
7: Gerard, jij hebt de vragen gezien van tevoren.
8: Nee, ik heb nooit de vragen gezien.
1: Oké. Waar, met
8: wil,
1: wie
8: je, wil je het antwoord?
9: Is er geen, rondje met Arend en zo dan? Vergeet je dat niet?
1: Oh ja, Arend! Gedicht van Arend. Nou zeg. Het gedicht van Arend nog even.
9: En Bob. En Bob.
1: Ja, Bob.
10: Dat is toch opzienbarend.
11: Wat?
10: Dat vrije gedicht van Arend.
12: Ze hebben een nieuw gerecht. Jawel, het is voortaan. Mag ik één Bami Korea meenemen?
10: Dat is toch opzienbarend. Dat vrije gedicht van Arend.
1: Nou, je zit zelfs in het gerecht tegenwoordig. Bob slaan we één week over, zal hij vast niet erg vinden. We draaien vanmiddag nog wel in. Komt helemaal goed. Oké, met wie beginnen we?
9: Ja, met Anthony, denk ik, toch?
1: Ja, Anthony, wil jij beginnen? Met,
9: ja, natuurlijk. Oh, nee, want hij moet winnen, dus dan kan hij beter het laatste.
1: Ja, beter het laatste. Dan beginnen we met Frits.
9: Ja, beginnen met Frits, dat is een goeie.
7: Oh, nou, dat is wel eerlijk.
8: Ik zou je vertellen...
7: Nee. Ja, Gerard, vertel.
8: Ik zou niet eens meer meedoen als ik jou.
7: Nee,
8: zullen wij nou eens in staking gaan?
9: Oh, ja, ja, ja, ga een beetje de boel in. Ik zit blij.
7: Een programma van niks.
8: Nee, zo is het ook.
7: Waar ging het nou vandaag over? Ja, nou, waar ging het vandaag?
13: Mensen zien het thuis niet. We zien het niet. Maar Gerard staat nu met een stoel boven zijn hoofd.
1: Oké, Frits. Frits, waar zet je de verdubbelaar in? Bij de algemene vraag of bij René en Willy?
7: Uiteraard bij Willy en René.
1: Ja,
9: ja, dat lijkt me heel verstandig.
1: Oké, okay, dan wat heeft de algemene vraag eerst, ja? Wat heeft de Sint tussen zijn benen?
7: Een staf.
8: Schimmel.
7: Hè? Schimmel, ja.
1: Ja, ja.
9: Wat een niveau weer, zeg.
1: Vies, toch?
9: Is er gewoon een onderbroek wat hij wil?
8: Ja, schimmel.
1: Nee, een schimmel. Een bisschoppelijke onderbroek. Ja, dat is dus dat is helaas
7: fout. Nee, die heeft hij om zijn benen.
1: Oh, ga je het nog beter weten ook?
7: Ja. Jouw onderbroek, nou ja.
1: Nul punten voorlopig. René en Willy, daar komt hij. Wie zei het, hè? René, wie zei het? René en Willy. Mijn broer maakt op zijn verjaardag altijd toosjes. Lekker, hoor. Met haring en...
7: Dat zegt René.
9: Ja,
1: natuurlijk. Nee,
7: wat nee, bemoei jij er niet mee?
9: Zo fout weer dit weer. Normaal gesproken zit je er wel automatisch dichtbij, maar Frits die slaagt erin om er nog heel ver bij vandaan te
1: komen. Ja, het is heel
8: ja, maar ik
7: ja, nee, zeg wat je denkt.
8: Voorkennis of antisympathie ja. tegen Frits van
1: ja, klopt.
8: In al die jaren dat hij hier komt, heb je nog nooit. Eén antwoord goed gegeven.
9: Op zich is dat wel een prestatie.
8: Nee, daar één. Los Willy en René, niet in die algemene.
7: Maar los van de quiz. Want die andere antwoorden deugen niet.
1: Denk daar maar eens over na. Nico, ga naar jou toe. Ah. Over welk café in Amsterdam heeft Rob de Nijs een lied gezongen? Haal een pilsje bij de...
13: Geen idee.
7: Geen idee?
13: Nee, weet ik niet.
9: Je bent veel te eerlijk. Je moet gewoon iets zeggen, dan is het altijd goed.
8: Bij het oude café in de haven.
7: Pieper.
9: De Pieper. Toch?
1: Zou je weer voor te zeggen, Frits?
7: Nee. Ik zeg ja, helemaal niks voor.
8: Dan word je daar ook van verdacht.
7: Krijg, ja, precies.
13: Helaas,
7: die
13: had ik fout.
1: Ja. Hij is fout?
13: Ja.
1: Krijg toch punten.
13: Ja, ja, ik dacht Café de Schaamheuvel. Café de Schaamheuvel.
1: Ja, maar
13: dat zingt niet lekker.
1: Nee, mijn bek ook niet zo lekker.
13: Nee, bek niet lekker. Nee. Maar wel een leuk café.
1: Dat is haar, zeker. Het ruikt er alleen. Hey, nou, dan komt de René en Willy vraag.
9: Daar heb je de verdubbeling.
13: Oh, ja, hè?
1: Ja. Ja, mijn broer smeert zijn kuiten altijd in met reuze paardenvet voor de vrouwkes. En?
13: Dat is Willy.
9: Ja, dat klopt, want René doet dat.
13: Ja.
9: En,
13: ja.
9: Dus, en met de verdubbelaar is toch 100 punten.
7: En luister, als je René had gezegd, was het ook goed geweest.
13: Nee, man. Al,
7: jawel, ik ken ze toch, die jury hier.
9: Dit is zo'n
13: Frits zit in de ontkenning. Die staat al gewoon op zo op achterstand.
7: Nee.
1: Anthony. De algemene vraag.
9: Hè? Laatste, Anthony. Dus moet
1: oh, ja. Alex, nee, jij doet niet mee, hè, Gerard? Jij,
8: nee. Nee, ik protesteer. Nee.
7: Ja. Gerard, even komen gelijk.
1: Alex, algemene vraag of de...
14: Algemeen.
7: Okay. Zet je de verdubbelaar in, moet je dan vragen.
9: Ja, dat heeft hij al, dat begrijpt hij al.
1: Wie was er in 1999 voorzitter van Feyenoord?
14: Van de Heerik?
1: Ja. Dat van wie hoorde je dat?
9: Hoor je toch goed
8: niemand. Wat niemand zei dat.
13: Nee, niemand zei iets.
8: Dus, kijk, dat is weer de Duitse achtergrond.
7: Iemand zei Jorien, maar dan kan het niet van, hoeft niet van de Heerik te zijn.
1: Nee. Ja. Zijn er wel eens dingen geweest vanochtend waar je niet mee bemoeid hebt?
7: Nou, dat zou dit programma wel ten goede komen.
1: Als je er niet mee zou bemoeien. Ja. Ja. Ben ik helemaal met je eens. De René en Willy vraag. Hoeveel punten had hij nou?
9: 100.
1: 100 punten. Als mijn broer een mooie vrouw ziet, gaat hij door zijn hurken en gaat hij neurien. Waarom? Dat weet niemand.
14: Willy.
9: Dat zei Willy overigens, heel goed. Ja. Ja. Oh, 150 in totaal, nieuwe koploop.
1: Ja, maar nou moet Ento. Waar zit je de verdubbeling? Bij de algemene vraag of bij de René en Willy vraag?
8: Nee, doe maar de René en Willy vraag. Die ken ik wel goed.
1: Ja. Oké.
8: Algemeen.
1: Oké. Brentford heeft ooit een Nederlandse sponsor gehad, weet je dat?
8: Sorry. Nee.
1: Oké.
8: Goed?
1: Ja, dat is ook goed. Ja, ja, want de vraag is aan jou of het weet. Nou, als je het niet weet, is dat een goed antwoord. Ja. Ik lag op het dak, lag het KLM. Maar goed, dat maakt niet uit. René en Willy, de...
13: Maakt niet uit.
1: Nee. De wethouder van Helmond.
13: Nee, maakt niet uit. Nee.
1: De wethouder van Helmond wil graag een buste van broer en Corrie Konings. Grapte mijn broer.
8: Kun je die nog een keer... Ik begreep het niet goed.
1: De wethouder van Helmond wil graag... Een

0: Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rij klaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
0: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dit is een uittip.
5: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
17: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
18: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
19: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
20: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
21: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
22: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 12 uur.
25: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten.

0: Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
15: NH helpt.
16: Met Rachel Morsink.

0: De muzikale aftrap van NH Helpt. Shattered Dreams van Johnny Hayes Jazz.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zeer zonnige zaterdagmiddag. Je luistert naar het hulpprogramma van Noord-Holland. En aan mijn zijde Marcel voor productie en redactie. Goedemiddag Marcel.
2: Ook goedemiddag Rachel.
0: Heb je al genoten van het mooie weer vandaag?
2: Vandaag nog niet, want vanmorgen toen ik naar buiten stapte was het gelukkig ook weer wat frisser dan bijvoorbeeld gisteren. Was het drukkend warm, dames en heren.
0: Nou, het heeft even geknald, toch?
2: Oeh, dat drukte lekker.
0: Lekker, ja, regen, ja. Hagel zelfs, volgens mij.
2: Dat was even wel lekker. Dus vanmorgen was het, niet koud natuurlijk, maar gewoon lekker fris.
0: Het begon weer even fris.
2: Ja.
0: Ja. Je hoeft er niet meer met de ramen open te slapen. Het kon gewoon even weer een beetje afgekoeld binnen. Maar en ik heb natuurlijk mijn plantjes, mijn moestuinplantjes. Oh. En opeens van dat nachtvorst mijn grootste zorg was, is nu het verdrogen van die plantjes mijn grootste zorg.
2: Oh, toch
0: zorg.
2: Wel. En geen hagel gehad, want heel veel mensen hebben ook hagel
0: Ja, ik
2: gehad.
0: Zat op mijn werk, dus ik weet niet hoe het thuis geraasd heeft. Alles stond nog overeind.
2: Oh, oké, nou, dan is dat belangrijk.
0: En vandaag hoop ik de mini crops laten oogsten.
2: Oei, nou ben benieuwd.
0: Hij is best groot geworden voor een mini.
2: Grappig.
0: 088-850-51-52. Als jij thuis zit en denkt, ik kan wel ergens hulp bij gebruiken. En dat mag advies zijn, het mag praktische hulp zijn. Een ding of een voorwerp waar je naar zoekt. Het kan van alles zijn. Noem jij eens iets heel randoms, Marcel, waar je ons voor mag bellen of appen.
2: De tuin? Of is dat onzin?
0: De tuin, zeker. Ja.
2: Iemand die helpt als je echt het zelf niet meer kan of zo.
0: Je tuin een beetje opschonen, een beetje
2: Kropsla,
0: klaarmaken. Kropsla
2: wieden, noem je dat zo? Wieden? Nee.
0: Kropsla oogsten. Ja. Ja, nou ja, voor alles dus kan je bij ons terecht. En we hebben ook al een heleboel leuke onderwerpen in petto. Waar gaan we het zo al over hebben? We spreken vandaag de brandweer en de reddingsbrigade. Over echte helpers gesproken, hè, waar het bij NH Helpt natuurlijk om draait. En we zoeken een nieuwe schipper voor het pontje tussen Badhoevedorp en het Amsterdamse Bos. Kortom, ik heb er heel veel zin in. En we hebben natuurlijk ook heel veel lekkere muziek.

0: kosten van Stella Lefty hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Het is schitterend weer en dat betekent dat er weer heel veel mensen het water op gaan. Drukke tijden in aantocht dus, met de zomermaanden voor de boeg, voor de KNRM in Huizen. En daarom zijn ze op zoek naar versterking. Mark van den Brink van de KNRM Huizen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was het meteen een heel drukke week voor jullie met dat mooie weer van afgelopen week?
2: De week zelf nog niet, maar bijvoorbeeld vandaag hebben we al onze eerste inzet achter de rug. Vanochtend vroeg zijn we al gealarmeerd voor een boot die zinkende was.
0: Oh jee.
2: Bij Pampus. Gelukkig allemaal goed afgelopen en onze inzet was uiteindelijk niet nodig.
0: Okay.
2: Dat maakt wel dat ons seizoen wel echt begonnen is.
0: Ja, precies. En iedereen is veilig van boord gekomen dus.
2: Ja, ze hadden gelukkig zichzelf in veiligheid weten te brengen op eiland Pampus.
0: Ja.
2: Maar dan ben je op een eiland met een gezonken boot. Dan heb je toch nog even hulp nodig om dat weer allemaal veilig in de haven te krijgen.
0: Jeetje, nou wat fijn dat goed is afgelopen. En jij hebt nu inderdaad piketdienst, dus je bent oproepbaar.
2: Ja,
0: voor de luisteraar vertel ik even, we hebben van tevoren afgesproken dat als jouw pieper gaat, dat we gewoon meteen ophangen. Want jij moet ook echt binnen 10 minuten uitvaren, hè, als er een melding binnenkomt.
2: Klopt inderdaad. Hè. Dus onze vrijwilligers die dragen allemaal een pieper bij zich. En die kunnen zelf opgeven wanneer ze dan beschikbaar zijn. En als je beschikbaar bent en die pieper gaat, ja, dan moeten wij binnen 10 minuten uitvaren.
0: Dus je moet vlakbij wonen of op de post gaan zitten?
2: Ja, wonen of werken binnen een straal van 10 minuten van de oude haven van Huizen. Dat is eigenlijk het gebied waar wij onze vrijwilligers in zoeken.
0: En jullie zoeken nu bij de KNRM versterking. Hoe noemen jullie deze mensen? De redders?
2: Ja, de redders in de volksmond, maar wij zoeken opstappers.
0: Opstappers.
2: Dus opstappers, dat zijn de mensen die op de reddingboot opstappen om uit te varen. En specifiek zijn we op zoek naar talent, fitte mensen die het leuk vinden om ook op het water bezig te zijn. Die van een uitdaging houden en die af en toe een beetje adrenaline wel aankunnen. Die verwelkomen we graag op ons reddingsstation om in ieder geval een kennismaking te hebben met elkaar van kan dit iets voor je zijn?
0: Extra opstappers, daar zitten jullie dus echt om te springen. Ja. Jij doet dit werk al 20 jaar. Hoe leuk is het om dit werk te doen?
2: Het is natuurlijk fantastisch. Hè? Het is een heel leuk en hecht team. Maar het werk wat wij doen is ook gewoon erg dankbaar. Hè? Het mooiste is als je iemand op het water kan helpen. Vaak is er dan wat paniek. Dat je aankomt, dat je al ziet dat je wat rust kan creëren daar. En uiteindelijk als je die mensen veilig in een haven brengt. Die dankbare blik in de ogen van de mensen die je redt of helpt. Ja, dat is onbetaalbaar. Dat is supermooi om te mogen doen.
0: Ja, jullie maken echt het verschil. Is er een reddingsactie die je altijd is bijgebleven?
2: Ja, er zijn er altijd wel een aantal. Hè. De acties met soms een tragische afloop, dat blijft je wel altijd bij. Maar we hebben soms ook hele grappige en leuke acties. Hè. En als ik er dan één mag noemen, dan vertrek je vanuit Zwitserland, vanuit Basel, met je kano naar Nederland. En dan gaat je hele reis goed. En dan op het laatste stukje wat je moet varen, sla je om op het Eemmeer en liggen letterlijk al je spullen in het water. Daar konden we gelukkig die mensen helpen met en veilig naar de wal brengen. Maar we hebben ook nog al hun spullen terug weten te vinden op de dijk. Want anders hadden die mensen gewoon letterlijk niets meer.
0: Nee, jeetje. Maar ze sloegen dus om en ze konden nog wel alarm slaan.
2: Ja, was een passerend jacht. Die zag dat gebeuren. Die heeft direct alarm geslagen. Het soort van grappige is dan dat je die hele reis vanuit Zwitserland gebeurt er eigenlijk niets. En dan kom je hier op de randmeer en dan daar notabene sla je om. En dan heb je al honderden kilometers heb je er al op zitten.
0: Ja, vlak voor de eindstreep.
2: Ja.
0: Mensen die nu luisteren en die denken, nou, dit lijkt me wel wat. Die mogen zich melden, die mogen ons bellen. Of die kunnen even reageren via jouw oproepje op nahelp.nl. Zijn er nog praktische dingen die we moeten vertellen? De meeste drukte is in het weekend en in de avonden, toch?
2: Ja, daar statistisch gebeurt dan het meest natuurlijk. Hè. Maar wij moeten 24/7, 365 dagen per jaar moeten wij 4 vrijwilligers op piket hebben staan. Als je op piket bent, betekent niet altijd dat je moet varen. Maar ja, je moet wel beschikbaar zijn, dus binnen die 10 minuten. Dus dat is echt gewoon voor ons een hele belangrijke eis. Ja, en daarnaast moet je natuurlijk wel van water houden. Het is handig als je kan zwemmen bijvoorbeeld. Ja, de zwemdiploma's is wel een mooie basis. En dat je fit bent. En die 10 minuten grens vanaf de Oude Haven van huis is gewoon heel erg belangrijk. En we komen graag in contact met mensen voor een kennismaking. Laten we ook zien wat we doen en wat het inhoudt. Want dit kost wel veel tijd, zeker de eerste 3 jaar voor je opleiding. Maar we spreken ook altijd met de mensen een proefperiode af, waarin we eigenlijk kijken van ja, vinden we elkaar in het werk, vinden we het leuk met elkaar wat we doen. En kan je ook aan de eisen die we stellen ook voldoen. Dat kijken we dan in een proefperiode van minimaal 3 maanden, kijken we dat ook met elkaar. Waarbij we ook zeggen, als je het niets meer vindt na 3 maanden, even goede vrienden, dan is dat prima. Hè? Dus we willen ook niet meteen mensen aan ons vastbinden. Na die 3 maanden, als we samen besluiten, we gaan jou opleiden tot redder. Ja, dan vragen we wel ook een bepaalde verbintenis met de KNRM. Omdat we dan ook serieus geld gaan investeren in jouw opleiding.
0: En jullie hebben ook werkplekken op de post. Dus je kan ook gewoon thuis werken bij de KNRM. Maar je moet natuurlijk wel met je baas even afstemmen dat je gewoon elk moment het werk uit je handen kan laten vallen om even iemand te redden op het water.
2: Ja, is wel heel praktisch natuurlijk dat je werkgever daar wel van op de hoogte is dat het kan gebeuren. En wij adviseren ook altijd, als je in zo'n constructie bij ons wil komen, willen we ook graag kennis maken met de werkgever. Dat we ook kunnen laten zien wat we doen. En dat creëert ook heel vaak wel het begrip aan de werkgeverskant. En dat helpt ook gewoon heel erg.
0: Ja, snap ik. Goed om die er ook bij te betrekken en mee te nemen.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Mooi om even een inkijkje te krijgen in het werk van de KNRM in Huizen. Dus de vraag is, woon je in Huizen en lijkt het werk van de KNRM je wat? Kijk dan even naar het oproepje van Mark op nhhelpt.nl. Je moet dus in de buurt wonen van de Energieweg 1, waar jullie post zit. Klopt. Mark van der Brink, dank voor de toelichting. En ik wens je een hele mooie dienst toe vandaag.
2: Dankjewel, we gaan zo het water op, dus we gaan het meemaken.
0: Yes, fijne dag, doeg!
2: Dank je, hoi hoi!

0: to be with you again van Level 42.
1: NH helpt.
0: Van de KNRM gaan we naar de brandweer, die andere redder in nood. Remke Hoedemaker van de brandweer Kennemerland, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de brandweer in Zandvoort en in Heemskerk, want op beide plekken zijn jullie hard op zoek naar extra vrijwilligers. En jij staat nu op de open dag in Zandvoort, toch?
2: Dat klopt, ja. Ik heb wel van een rustig plekje uitgezocht, maar het is wel lekker gezellig hier.
0: Wat is er allemaal te beleven vandaag?
2: Ja, er zijn verschillende voertuigen. Ook de KNRM staat er ook, om het bruggetje even te maken. Er zijn verschillende spelletjes voor de kids. Ja, het is gewoon een hele leuke, informatieve dag.
0: Gezellig.
2: Ja, absoluut.
0: En jullie zijn hard op zoek naar extra mannen en vrouwen. Vertel.
2: Dat klopt. In Kennemerland, het is niet alleen Zandvoort en Heemskerk, maar al onze vrijwillige posten kunnen altijd wel een handje extra hulp gebruiken. Even misschien voor jou, de brandweer bestaat in Kennemerland voor 70% uit vrijwilligers. Dat zijn gewoon mensen als jij en ik die een gewone baan hebben, maar als de pieper gaat naar de kazerne snellen en daar een pak aan doen en dan gaan helpen. Het zijn gewoon volwaardige brandweermensen. Maar ja, we merken dat die mensen soms toch lastig te vinden zijn. En we kunnen, ja, wat ik zeg, elke kazerne wel wat extra mensen gebruiken.
0: We spraken net voor jou de KNRM in Huizen. En daar hoorden we dat je binnen 10 minuten moet kunnen uitvaren als er een melding is. Hoe zit dat bij jullie? Moet je ook vlak bij de kazerne wonen?
2: Ja, dat is wel een vereiste. Wij zijn toch al binnen 5 minuten al weg met de auto. Dus dat is nog sneller dan wij de
0: even een wedstrijdje.
2: Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je snel te plaatsen bent. En ja. We hebben een paar beroepsposten. Dat zijn de mensen die op de kazerne zelf zitten en dan heel snel in de auto kunnen springen. Maar bij de 70% van de vrijwillige kazernes moet je, het zijn toch de mensen die vanuit huis of vanuit hun werk moeten komen. Dus dat moet snel gebeuren om zo snel mogelijk in te kunnen grijpen.
0: Hoe hoog is de nood bij jullie? Komen jullie regelmatig al in de knel?
2: Nee, dat valt nog wel mee. Wij hebben ook een heel goed netwerk van andere posten om ons heen. Dus daar wordt dat heel snel bijgeschakeld. En we hebben altijd wel voldoende mensen. Maar ja, die mensen zijn soms wel wat zwaar belast. En wat extra hulp kan geen kwaad.
0: Bij brandweer denk je natuurlijk vooral aan brandjes. Maar ik wilde toch vragen, wat voor dingen rukken jullie uit? Kan dat echt van alles zijn?
2: Dat klopt, ja. Wij doen ook reanimaties. Daar zijn we vaak eerder nog dan de ambulance. We helpen bij ongelukken, bij waterongelukken. Maar ook de klassieke kat in de boom willen we als we tijd voor hebben ook nog wel eens voorkomen. Dus ja, het is echt heel divers.
0: En wat maakt het zo leuk om vrijwillige brandweer te zijn?
2: Je krijgt echt volwaardige brandweeropleiding. Dus dat is gewoon echt spannend, interessant werk. Je werkt met hoogwaardige materialen. Dus je werkt met hoogwerkers, met brandweerauto's, maar ook met goed materieel, knipmaterieel. Je bent dus echt maatschappelijk ervan bezig. Je helpt je dorp ook echt uit de brand, letterlijk en figuurlijk soms. Maar je krijgt er ook een hele leuke groep vrienden en mensen voor terug. Want het is echt een soort familie, de brandweer.
0: Als mensen luisteren en interesse hebben, dan kunnen ze dus vandaag even langs in Zandvoort op de open dag. En volgende week ook nog in Heemskerk, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Dat lijkt me wel de beste manier om even te kunnen proeven aan het werk.
2: Ja, daarom. Dat is ook een van de insteken om deze open dag te organiseren. Aan de ene kant natuurlijk voor de mensen om die om de kazerne heen wonen, om even te laten zien wat er allemaal gebeurt. Maar ook echt om mensen te laten zien hoe dat werk van de brandweer er echt uitziet. Waar je mee te maken krijgt en hoe interessant het eigenlijk is. Voor naast je baan. En daarnaast krijg je ook nog betaald als vrijwilliger. Dus het is echt volgens mij een win-win situatie.
0: Ja, en jullie komen wekelijks bijeen om te oefenen ook?
2: Ja, klopt. Elke kazerne heeft één keer in de week een oefenavond en daar wordt geoefend. Dus dan ga je met materieel aan de slag. Dan leer je, hou je dus ook bij wat je in je opleiding hebt geleerd. En op die manier houden we mensen scherp en jij hebt gewoon een hele interessante avond in de week.
0: Ja, leuk. Kameraadschap kan ik me voorstellen.
2: Ja, absoluut. Dat is echt iets wat leeft binnen de kazernes.
0: Ja. Nou, leuk om even een inkijkje te krijgen op deze manier. Ik wens je heel veel plezier op de open dag vandaag. Jij bent zelf geen vrijwillige brandweerman, want jij doet de woordvoering. Maar mag je vandaag dan toch even een spuit vasthouden?
2: Ik hoop het wel eventjes inderdaad. het is gewoon hartstikke leuk. En in Zandvoort is hij nog tot 4 uur. En volgende week is hij van 10 tot 4 in Heemskerk.
0: Helemaal goed. Nou, we speuren heel graag met je mee. Leuk je gesproken te hebben en een hele fijne dag vandaag.
2: Dankjewel.
0: De vraag is dus, woon je in Kennemerland en heb je er altijd al van gedroomd om brandweerman of brandweervrouw te worden? Kijk dan even naar de oproepen van Remke op nhhelpt.nl. Eentje voor Zandvoort en eentje voor Heemskerk staat erop. Of bel ons direct op 088 850 51 52. Dan brengen we je graag in contact met de brandweer.

0: Hey, speelman van Rob de Nijs.
1: NH Helpt.
0: Je hoort NH Helpt natuurlijk op de radio elke zaterdag tussen 12 en 2 en door de week bij mijn collega June. En nu even bij Astrid, want June is lekker op vakantie. Daar hoor je regelmatig een NH Helpt oproep voorbij komen. Maar we hebben natuurlijk ook de website nhhelpt.nl. En dat is onze trots, ons platform waar alles bij elkaar komt, vraag en aanbod. En daar kan jij dus terecht om een oproepje te plaatsen. Het is heel simpel, je gaat er naartoe, je drukt op bekijk alle vragen, dan druk je op plaats vraag en dan vul je je gegevens in en dan zet je je oproepje erop. Het is een paar stappen gebeurd. Je kan er nog een foto bij plaatsen, dan trekt het extra de aandacht. En wie weet bel ik je dan binnenkort ook even op om te vragen of ik je op de radio mag spreken. Ik werp even een blik op de website om er even een paar oproepjes uit te lichten die wat extra aandacht verdienen. Op Boerenerf Spaarnwouden zoeken ze vrijwilligers om het nieuwe voedselstruinpad aan te leggen. Wat is een voedselstruinpad, hoor ik je denken? Nou, dat is een voedselbos, maar dan in de vorm van een pad. En je kan er lekker struinen. Het is een heel mooie plek, dat Boerenerf Spaarnwouden. Ik ben er laatst geweest. Sowieso leuk om een keertje langs te gaan. Astrid zoekt mensen die een haan willen overnemen. Ze vangt er nu 7 op. En die zoeken alle 7 een nieuw thuis. En Rita maakt heel bijzondere aanzichtkaarten, helemaal geborduurd. En je kan iemand aanmelden die zo'n prachtig kaartje mag ontvangen. En ze zoekt ook mensen om haar te helpen om die kaartjes te maken. Wil je reageren of wil je meer informatie over een van de oproepen? Kijk dan even op nhhelpt.nl of bel ons direct op 088 850 51 52.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.
1: NH helpt.
0: Als je jong bent en een van je ouders overlijdt, dan weet je soms niet waar je terecht kunt met je verdriet of met vragen over rouwen. De Eve Foundation probeert deze jongeren door heel Nederland te bereiken. Zo ook volgende week op zondag 7 juni in Hilversum op een heel bijzondere bijeenkomst. Nancy Tromp, directeur van de Eve Foundation. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zijn er voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Die een of beide ouders hebben verloren. En daar organiseren jullie lotgenotenprogramma's voor. Hoe belangrijk is het om juist in deze fase, in die fase, te kunnen praten over je verdriet?
2: Nou, dat is een hele belangrijke fase waarbij je eigenlijk niet anders wilt zijn dan anderen in jouw klas. Dus wat je heel vaak ziet gebeuren bij jongeren is dat ze het geheim voor zichzelf houden. Dus het verdriet wat ze hebben naar aanleiding van het overlijden van een of beide ouders, dat houden ze voor zichzelf. En dat zorgt voor enorm veel stress en eenzaamheid. En daarom is het zo belangrijk dat ze dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En daar zijn onze lotgenotenprogramma's met name voor bedoeld. Dat jongeren onder gelijkgestemden dus met lotgenoten kunnen praten over wat hun is overkomen en wat dat met hun doet.
0: Ja, anders loop je misschien op een later moment in je leven ertegen aan.
2: Ja, weet je, dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren. Dat je dan 30 wordt en eigen kinderen krijgt. Of later in je loopbaan. Dat je vast gaat lopen. En ja, wat wij gewoon zo belangrijk vinden is dat jongeren op jonge leeftijd al leren dat het ertoe doet om je verhaal te vertellen. Want alles wat je kan delen met andere mensen is toch minder belastend voor jezelf. En reduceert natuurlijk enorm veel stress.
0: Ja. Ja, prachtig werk, kan ik me voorstellen. Als je in zo'n gespreksgroep zit en je ziet dat het die jongeren echt wat brengt. De Eve Foundation is opgericht na het overlijden van jouw man, Peter Boef. Ja. Die in 2017 is overleden. Is de stichting genoemd naar jullie dochter Eva?
2: Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Maar dat zou je zo kunnen denken. Mijn man is overleden op Christmas Eve. Dus vandaar de Eve. Maar Eve is ook een meisjesnaam. Een vrolijke, luchtige meisjesnaam. En die dingen wilden we eigenlijk met elkaar combineren. En je ziet nu in onze branding dat we het veel meer hebben over, niet eens over de Eve Foundation, maar over Eve. En dat het belangrijk is dat jongeren elkaar kunnen treffen. En ja, Eve, Christmas Eve, is ook aan de vooravond staan van een belangrijke gebeurtenis, Kerstmis. En dat is eigenlijk voor die jonge doelgroep ook. Ze staan aan de poort van volwassenheid, maar zijn het natuurlijk nog niet. Nee. Dus er zijn een aantal betekenissen die je zou kunnen nemen.
0: Ja, maar heeft jouw dochter er wat aan gehad aan deze stichting die na de dood van haar vader werd opgericht, ja?
2: Ja, zeker. En natuurlijk ook wel een inspiratiebron om het te gaan doen, was zij. Omdat ik de dag na de begrafenis met haar naar school ging en meteen merkte hoe lastig het voor andere kinderen is uit haar klas, die eigenlijk helemaal geen benul hadden wat er haar was overkomen. Maar ook voor leraren en schoolleiders, om met ons in gesprek te gaan. En toen dacht ik van nou, hier moeten we echt mee aan de slag. Het is belangrijk dat deze jongeren gewoon geholpen kunnen worden. En dat ze zich niet meer eenzaam voelen in hun verdriet.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het heel steunend is om lotgenoten tegen te komen. Want die heb je natuurlijk niet inderdaad in de klas zitten. Of je kent misschien één iemand toevallig die hetzelfde heeft doorgemaakt. Maar ja, heel waardevol om dat dan te kunnen delen. In Noord-Holland zijn deze groepen in Amsterdam en in het Gooi. Het is niet alleen maar zwaar en praten. Jullie koppen er altijd ook een leuke activiteit aan.
2: Ja, kijk, een beetje zwaar praten voor jongeren is natuurlijk ook echt heel zwaar. Dus wij dachten, we moeten een combinatie maken van je verhaal kwijt kunnen, gewoon je dagelijkse ervaringen. Maar het is ook belangrijk dat je als puber wat leert. Dat je bijvoorbeeld leert wat rouwen eigenlijk is. Want het is zo'n groot verdriet en zo complex. En je weet daar als volwassene al vrij weinig van, maar laat staan als je jong bent. Dus wij doen ook aan psycho-educatie. Wij leren jongeren schrijven. We leren het verdriet uiten via kunst, zang, toneel doen we. We hebben ook een locatie, Apeldoorn, die met paarden werkt. Dus ja, niet alle kinderen zijn hetzelfde. Sommige uiten zich heel makkelijk in een sportactiviteit. Andere meer in een kunstzinnige activiteit. Dus wij willen een heel breed scala aanbieden aan dingen. En het is ook de bedoeling dat, en dat gebeurt ook altijd, dat ze gezamenlijk eten. Dus ja, het moet ook gezellig zijn. Ja. En je ziet ook dat die lotgenotengroepen, omdat ze een half jaar met elkaar optrekken, en ze zien elkaar dan gedurende dat half jaar één keer per maand. Ja, sommige groepen worden ook echt vriendengroepen. We hebben ook een groep die, ja, die zijn een weekend met elkaar weg geweest. Dus het gaat ook vaak dieper dan de bijeenkomsten zelf. Dat ze elkaar na die bijeenkomsten ook blijven steunen en ook blijven zien.
0: Ja, heel waardevol. Goed om even te zeggen dat de deelname is gratis voor de jongeren. Want jullie, jullie leven van donaties en daar kan dat van gedaan worden. Wat staat er volgende week 7 juni op het programma?
2: 7 juni, zondagmiddag, komen wij bij elkaar in Hilversum. Het is een bijeenkomst waarbij we alle jongeren weer uitnodigen die bij ons in de groepen hebben gezeten. Dus dat zijn inmiddels 22 groepen.
0: Oh ja.
2: Het is een soort reunie voor die groep. Maar we wilden het ook graag wat breder openstellen. Want het is natuurlijk ook leuk als jij, of leuk, maar als jij je aan het oriënteren bent en je zou wel wat hulp kunnen gebruiken als jongere bij het verlies van een of beide ouders, dan is het soms ook goed om laagdrempelig kennis te kunnen maken. Of zo'n lotgenotenprogramma iets voor je is.
0: Ja.
2: Dus heb je zoiets meegemaakt, maar heb je eigenlijk nog niet de passende hulp gevonden, ben je ook welkom. Familieleden zijn welkom, dus je hoeft ook niet alleen te komen. En ik zie op de inschrijflijst ook dat een aantal mensen van scholen, ik heb huisartsen gezien, therapeuten, die ja gewoon met jongeren en rouw vaak te maken krijgen, maar er betrekkelijk weinig van weten. En daar is het ook een informatieve bijeenkomst voor.
0: Ja, dat is een goede manier om jullie te leren kennen. En voor jongeren ook, ja, de drempel kan natuurlijk best hoog zijn om je aan te melden. Gewoon, je kan even langskomen. En er wordt een mooie documentaire vertoond. Ga maar vliegen. Gemaakt door iemand over de zoektocht naar haar overleden vader. Ik denk dat het een heel, heel bijzondere middag gaat worden volgende week.
2: Ja, we hebben inderdaad die documentaire van Jip Tissink. Die haar vader is verloren toen zij 4 jaar was. Dus betrekkelijk weinig herinneringen natuurlijk had. En in haar, toen ze 20 werd, dacht ze van ja, ik wil hem gewoon weer beter leren kennen. En die zoektocht, waar ook haar moeder en ook haar broertje een rol in spelen, ja, dat is een prachtige documentaire geworden van een half uur die we gaan laten zien. Maar waar we natuurlijk ook stilstaan bij de nabespreking, wat mensen raakt. En daarna heb je nog de keuze uit een aantal workshops die je kan gaan volgen. Over kunst of schrijven, zang. Babette Labij geeft een workshop op 7 juni. Dus, en rouw en geluk is ook nog een van de workshops. Dus er is ook keuzevrijheid om je te verdiepen in een specifiek onderwerp. En ook hierbij geldt weer, we hebben lekkere koeken, we eten samen, we borrelen samen. Dus het klopt eigenlijk helemaal met het programma zoals wij dat altijd uitzetten in het land. En jij noemde Amsterdam en Hilversum, maar we zitten op 7 locaties in Nederland.
0: Ja, nee, ik noemde de Noord-Hollandse plaatsen even.
2: Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, nee, dat is heel logisch hoor. Maar dus ook voor mensen buiten Noord-Holland zijn er voldoende locaties waar je het programma zou kunnen volgen.
0: Ja. En volgende week dus 7 juni in de basement in Hilversum. De documentaire Ga maar vliegen en eigenlijk een heel uitgebreid programma. Alle informatie staat op nhhelpt.nl in de categorie aanbod. Nancy Tromp van de Eve Foundation, dank voor je verhaal. En heel veel succes met jullie prachtige werk gewenst.
2: Ja, dankjewel voor de aandacht.
0: Fijne dag. Joe.
2: Tot ziens.
0: Dag.

Old Tradition van Tanita Takerum. Straks staat NOS Journaal nog een heel uur en hij helpt. Dan spreken we Ellie uit Amsterdam, die graag af en toe op een kat zou willen passen. We zoeken een nieuwe schipper voor het pontje in Amsterdam, bij Bad Hoeverdorp. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke en hij helpt taart weg. Na het NOS Journaal.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
10: kozijnen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nibbikswoude.
17: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
18: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp

0: in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Rachel Morsink.

0: Lekker swingen hier in de studio op Love and Pride van King.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij de show, welkom bij NH Helpt. Het programma waar je terecht kunt voor hulp. Misschien wil jij hier een oproepje doen, ben je op zoek naar iets of heb je hulp ergens bij nodig? Ja, Marcel noemde al het onderhouden van je tuin, het ophangen van een schilderijtje, het mag van alles zijn. Aan mijn zijde op rechts, Marcel, goedemiddag.
2: Nogmaals, goedemiddag.
0: Je bent hier voor productie en redactie.
2: Oh, zo.
0: Mensen krijgen jou te pakken als ze bellen. Met welk nummer?
2: 088-850-51-52.
0: Precies, daar kan je ons voor wakker maken.
2: Ja hoor.
0: Dag en nacht, op onbewaakte ogenblikken kan je ons vragen naar het nummer. Maar dat
2: iedereen
0: komt er altijd
2: werkt,
0: uit.
2: Iedereen zegt nu het nummer, hoppakee, daar komt ie.
0: Waar gaan we het over hebben? Nou Marcel, ken jij het pontje tussen Bad Hoeverdorp en het Amsterdamse Bos? Heb je dat wel eens genomen?
2: Nee, eens even denken. Nee, het gek eigenlijk.
0: Ik wel. Toevallig, een tijdje geleden.
2: En hoe was het?
0: Ja, echt fantastisch, want je kijkt op de routeplanner. Je denkt, hè? Ik moet nog 16 minuten. Maar dan parkeer je gewoon daar, aan de kade in Bad Hoeverdorp.
2: Okay.
0: En dan neem je het pontje.
2: Wat leuk.
0: Stukje voor niks, maar het scheelt een heleboel omfietsen, zeg maar. Huh? Maar dit jaar dreigt het pontje te stoppen.
2: Ach, ja. Dat dan weer.
0: De twee schippers die doen het al heel lang. En die raken nu een beetje op leeftijd en die zeggen, het is mooi geweest. En die zoeken dus opvolgers, dus daar gaan we zo eventjes voor bellen. 088-850-51-52. Op dat nummer mag je ons appen of bellen. En na Sienna Spyro gaan we iemand blij maken met de NH Helpt Taart.

0: Sienna Spyro met Material Lover.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Ja, er is die weer, de NH helptaart van deze week. Elke week trakteren we iemand op een lekker taartje. Iemand die voor anderen klaarstaat en die zelf wel eens een keertje in het zonnetje gezet mag worden. En voordat we beginnen moet mij even iets van het hart. Ik moet even iets bekennen. Het einde van mijn lijstje met aanmeldingen is bijna in zicht. Dus als je denkt, ik wil wel een keer iemand trakteren op een lekker taartje, dan is nu dus je kans. Kom je misschien wel bovenaan mijn lijstje te staan. En hoe doe je dat? Dat aanmelden? Je gaat naar nhnieuws.nl/taart. Je vult het formulier in, het zijn maar een paar vragen. En wie weet stuur ik dan onze taartbezorger binnenkort namens jou op pad. En gaan we iemand blij maken met een taartje. Zoals bijvoorbeeld vandaag. Onze bezorger ging langs bij Frank Gerritsen uit Halfweg. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Klopt het, heb jij vanochtend van ons een taartje ontvangen?
3: Nou, heel vroeg vanochtend al. Ik was net uit bed.
0: Ik zag het, ja. 9 over 8.
3: Ja, precies. En mijn vrouw zegt, volgens mij komt er een taart aan. Dus ik ben zelf naar de deur toegestapt. En de verbazing was groot natuurlijk.
0: Ja, wat dacht je?
3: Nou ja, mijn vrouw Cora heeft dit ook al een keer eerder met jullie meegemaakt.
0: Oh, ja.
3: Dus ik herkende het, zeg maar.
0: En je herkende het. En je vrouw herkende het ook?
3: Ja, precies.
0: Ja, ja. En heb jij enig idee wie er achter deze verrassing zou kunnen zitten?
3: Nou, dat kan bijna niet missen. Dat zou mijn zuster moeten zijn.
0: Je zus?
3: Ja, ik heb er twee. En de oudste daarvan, vermoed ik, is hier de oorzaak van.
0: Nou, ik zal je niet langer in spanning houden. We gaan de aanvrager er gewoon even bij halen. Beste aanvrager, ik zet jouw microfoon open. Wil jij aan Frank vertellen wie je bent en waarom hij deze taart verdient?
4: Ik ben Ingrid en ik ben de zus van Frank.
0: Ik wil hem ongelooflijk veel
4: bedanken voor wat hij allemaal voor mij doet. Hij doet zo ongelooflijk veel voor mij. Dat is niet te beschrijven.
0: Nee. Nou, het is inderdaad je zus, Frank. Hoe is dat om te horen?
3: Ja, goed. Het stomme was, ik was vanochtend bij haar op de koffie, want mijn vermoeden was daar natuurlijk.
0: Ja.
3: Ik had een stuk taart meegenomen. Ik zeg, joh, weet jij hier iets van? Nou, met een stalen gezicht. Zei ze, nee hoor.
0: Oh, wat goed, Ingrid.
4: Ja, hè?
0: Je bent in je rol gebleven.
4: Ja, ik moest het van mijn schoonzusje zegt, je mag niet zeggen dat het van jou is, hoor.
0: Hij komt er nu aan. Ja. Nou, dan weet je dat je zus nooit meer kan vertrouwen, Frank. Die kan
3: voor dit soort dingen is het prima.
4: Ja.
0: Hey, en Ingrid, je had een tijdje geleden ook al een taart aangevraagd. Toen was het voor je zus. En nu dacht je, mijn broer die mag ook wel eens.
4: Ja, mijn broer die doet nog meer voor mij. Nog meer dan mijn zus. En mijn zus doet ook heel veel voor me, hoor.
0: Ja, nou,
4: maar,
0: klinkt dus
4: mijn broer nog veel en veel meer.
0: Klinkt als een lieve familie. En wat doet Frank zoal voor je? Noem eens wat.
4: Nou, hij brengt me naar naar het ziekenhuizen toe. Hij brengt me naar de schoonheidsspecialisten. Hij brengt me overal heen waar ik niet zelfstandig kan functioneren, zeg maar. Ik heb een fiets, maar dat is op het moment ook eventjes wat minder, omdat ik heel erg duizelig ben.
0: Oh,
4: dus
0: okay.
4: Dan ben je heel erg onthand.
0: Ja.
4: En hij staat gewoon voor alle spandiensten, staat hij klaar voor mij.
0: En jij gaat liever niet meer in je eentje de deur uit?
4: Nee, zeker niet.
0: Nee, oké. Okay. En Frank, jij doet het allemaal maar gewoon, zonder over na te denken voor je lieve zus?
3: Ja, zeker. Als je in zo'n situatie komt, 5 jaar geleden, wat mijn zus erover kwam, dat ze een hartstilstand kreeg. Ja, dan heb je dat er zeker voor over.
0: Ja.
3: Om dat allemaal te doen. En ik woon toevallig ook heel dicht in de buurt. Een kilometer hier vandaan, of bij haar vandaan. En ik ben al 6 jaar thuis. Dus ik kan me redelijk goed vrijmaken.
0: Ja.
3: En daar wil ik ook voor de mantelzorgers in het algemeen in Nederland toch wel zeggen van ja. Er is eigenlijk te weinig aandacht voor, vind ik. Dat gemeentes en of overheid voor mantelzorgers toch wat meer zou moeten doen. Daarom is dit programma ook heel belangrijk, denk ik.
0: Nou, ik wou net zeggen, alle mantelzorgers verdienen een taart, inderdaad.
3: Ja, nou, ja. Vooral die mantelzorgers die er ook nog bij werken. Ja. Die 30, 40 uur in de week maken en dan ook nog mantelzorger zijn, dat is loodzwaar. Ik bedoel, dat is, dat kan je met geen pen beschrijven, denk ik, hoe zwaar dat kan zijn.
0: Nee. En dan helpt het als je het met liefde doet voor iemand die je heel dierbaar is.
3: Zeker.
0: Ja. Ja, nou, jullie wonen in Zwanenburg en in Halfweg, dus inderdaad lekker vlak bij elkaar. En Ingrid, je hebt dus al genoten van de taart.
4: Ja, ik heb vanochtend al een taartje gekregen.
0: Nou, heerlijk.
4: Hij zegt, weet jij hier iets van? Ik zeg, ik heb geen idee.
0: Met je pokerface.
3: Ja. Inmiddels is de taart al voor de helft op.
0: Oh, helemaal goed. Dat hoort, zo hoort het. Ja, zo hoort het, met taart. Ja. Helemaal goed. En wat wens je Frank toe voor de toekomst, Ingrid?
4: Nog heel veel mantelzorg, liefde. En hij doet het met liefde. Hij heeft natuurlijk ook de mazzel dat hij met pensioen of prepensioen is. Dus hij heeft ook heel veel tijd. Maar hij heeft altijd tijd voor mij.
0: Ja, het is een kwestie van prioriteit, niet alleen van tijd.
4: Ja, zeker.
3: Ja.
0: En wil jij nog iets tegen Ingrid zeggen om haar te bedanken, Frank?
3: Nee, zus, hartstikke bedankt. Mijn vermoeden was daar, vanochtend al. Maar chapeau, dat doe je toch allemaal maar. Hè, voor iedereen, dit soort dingen aanvragen. Ja, super.
0: Nou, helemaal goed. Dank jullie wel beiden. Dank voor de mooie aanvraag, Ingrid. En mooi dat je zoveel voor je zus doet, Frank.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: Lekker genieten nog even van de taart.
3: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Fijne
4: dag. Jullie ook bedankt.
3: Succes met het programma.
0: Dank je wel, doei.
4: Oké. Doei.
2: Wie is een taart waard?

0: Joe Le Taxi van Vanessa Paradis.
1: Emma helpt.
0: Op de Facebookpagina van Emma helpt delen we de leukste video's die we hier maken. Zo ging bijvoorbeeld verslaggever Mark langs bij het Streetwise Cycle Team in Amsterdam. Met Emma helpt hebben we daar ruim 20 fietsen voor ingezameld en hij was bij de jaarlijkse race. Ook een mooie video op Facebook. June is langs gegaan bij het project Take Care B&B. Ze bezoekt een vrouw die een statushouder een kamer heeft aangeboden in haar huis, omdat ze, ja, nu de kinderen uit huis zijn, eigenlijk toch ruimte over heeft en meer dan genoeg plek had om iemand een onderdak te geven. Heel leuk om even te kijken, dus op Facebook even zoeken op NH Helpt en dan kan je ons meteen volgen. 088-8505-303, dat is het nummer van ons NH Helpt antwoordapparaat. En we gaan even luisteren, want ik zie dat er twee berichtjes zijn binnengekomen.
2: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er zijn twee berichten.
3: Judith van de Love Life Run in Hilversum. Volgende week zondag op 7 juni is het alweer tijd voor de derde editie van de Love Life Run in Hilversum. En dit is een heel bijzonder moment, want kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten rennen samen met hun naasten en hun behandelaren door Hilversum. Ze hebben de afgelopen 12 weken getraind om de 5 kilometer te kunnen volbrengen. Het wordt een hele mooie dag. Het hele evenement staat, maar we kunnen nog wat hulp gebruiken op de dag zelf. Bijvoorbeeld op de route of bij het uitdelen van de startbewijzen. Dus mocht jij tijd hebben en dit evenement ook een warm hart toedragen, dan mag je je aanmelden via www.lovelifrun.nl/Hilversum. En dan zien we je heel graag op zondag 7 juni.
4: Met Karin Vlug van Stichting Promotie Waterland. Ik heb een oproep omdat ik op zoek ben naar vrijwilligers voor onze Middendamsluis, een prachtige historische sluis die door vrijwilligers gedraaid wordt in het seizoen van april tot en met oktober. En daarnaast ben ik op zoek naar vrijwilligers voor onze VVV in Monnikendam en de VVV in Marken. Onze belangrijkste taak is natuurlijk het geven van informatie aan toeristen. Niet alleen buitenlandse toeristen, maar ook toeristen uit de regio en uit het hele land. En ook natuurlijk uit de gemeente Waterland. Je moet het leuk vinden om als gastvrouw of gastheer aan het werk te zijn. Het is natuurlijk fijn als je wat talen kunt spreken, zoals Engels en een beetje Frans. Maar we hebben natuurlijk ook allerlei folders in andere talen. Dus dat komt meestal wel goed. We werken met een ploeg van in totaal iets van 40 vrijwilligers. En het lijkt veel, maar we hebben gewoon veel mensen nodig. Nou, ben je nou geïnteresseerd en vind je het leuk om bijvoorbeeld één keer in de week of één keer in de twee weken in de VVV te werken, op Marken of in Monnikendam? Of je vindt het leuk om de sluis te schutten? Laat het mij dan weten. En dan kunnen we verder praten en kijken of het je wat lijkt. Van harte welkom in de gemeente Waterland.
2: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat. 088-8505-303. Dag en nacht bereikbaar. Of kijk op nhhelpt.nl.

0: Al Farben met Graham Candy, She Moves Far Away.
1: NH helpt.
0: Er vaart een pontje tussen Bad Hoeverdorp en het Amsterdamse Bos. Ome Piet heet deze pont. Maar deze oversteekservice die dreigt te verdwijnen. Schipper Erik Hogeboom, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Allereerst maar even de vraag, hoe leuk is het om schipper te zijn?
2: Ja, anders houd je geen 16 jaar vol. Het is geweldig om mensen een bos te laten ontdekken. En als ze het eenmaal ontdekt hebben, dan komen ze er vaker terug. En daar kunnen wij in voorzien in die verbinding.
0: En het is een heel kort stukje naar de overkant.
2: Ja, het is een heel kort stukje. Maar het alternatief is omfietsen. En dan moet je op dit moment over half over een bouwterrein in verband met de verbreding van de A9. En een kort stukje. En het omfietsen is ook nog langs een stukje Nieuwe Meerdijk waar ze nogal hard rijden. Dus dan is het veiliger om de kortere weg te nemen.
0: Ja, dus de oversteek is een kort stukje, maar het alternatief is een flink eind.
2: Ja, zeker.
0: En jullie doen dat in de lente en in de zomer in het weekend. Je doet het samen met je buurman. En jullie gaan gewoon weer of geen weer?
2: Ja, we varen van half april tot half oktober alle weekenden. En of het slecht of mooi weer is. Het mooi weer is natuurlijk leuker, maar we varen dan altijd. En dat doen we binnen de vaartijden. Op zaterdag van 12 tot 6. En op zondagen van 11 tot 6. En ja, het weer maakt niet uit. Want ook vaste klanten die gaan over als het regent.
0: Oké. Okay. En als het nou echt heel slecht weer is, zitten jullie dan binnen tot er iemand belt? Of jullie zijn ook echt altijd op de boot?
2: Nee, we hebben een gele keten bij staan. En dat noemen we ons pontwachtershuisje.
0: Ja.
2: En daar kunnen we binnen zitten. En daar kunnen we ons boterhammetje eten. En daar hebben we de spulletjes gewoon. Dat we in ieder geval het voor ons ook nog comfortabel blijft. Want de pont is verder open.
0: En 16 jaar geleden zijn jullie dit gaan doen. En hoe ging dat? Jullie dachten gewoon, goh, gat in de markt. Hier moeten we iets mee. Hoe ontstond dat?
2: Nou, ik had met mijn buurman een gezellige burenbarbecue. En daar hadden we alle twee een biertje te veel op. En toen hebben we het elkaar beloofd dat we een pontje zouden doen. Want wij wonen aan dezelfde vaart waar we oversteken. En we kijken uit op het bos. En eigenlijk hadden we elkaar al een paar keer gezegd, ja, zo'n mooi bos, maar je komt dus wel lastig. En nou, toen zegt mijn buurman, nou gaan wij toch een pont beginnen. Nou, dat hebben we alle twee staande gehouden. En 16 jaar geleden zijn we ermee begonnen. En de naam, ja, die was eigenlijk toen ook al geboren. Want vroeger ging er op de locatie waar wij varen. Dus het is niet helemaal ons idee. We hebben het naar het voorbeeld gedaan van.
0: Mm-hmm.
2: En daar varen we met een roeiboot Ome Piet over. Ome Piet Eilander. En daarom hebben we onze pont ook Ome Piet genoemd.
0: Een mooi eerbetoon.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. En de man is het. Hij kan het zelf helaas niet. Heeft het niet kunnen meemaken. Maar ik denk wel dat hij het mooi gevonden had. En ja, de reacties van kinderen zijn ook leuk. Want dan vragen ze wie van ons twee, Martin of ik, Ome Piet is. Nou, dat zijn we dus alle twee niet. En dan voordat ze van de pont afgaan, zeg ik altijd, nee, Ome Piet heeft een tuintje op zijn buik.
0: Oh.
2: Ja, dan hebben de ouders meestal wat uit te leggen, maar dan hoef ik dat niet te doen.
0: Mooi verhaal, mooi verhaal. En jouw buurman Martin, die begint al een beetje op leeftijd te raken. En jullie hebben besloten, eind dit jaar doen we er een strik om en dan stoppen wij. Maar dat is natuurlijk met heel veel pijn in het hart. Want het liefst willen jullie dat iemand het overneemt.
2: Ja, dat is inderdaad. Volgend jaar wordt mijn buurman 80. En we hebben alle twee er wel overwogen over nagedacht. Daar zijn we vorig jaar al hebben het begin aangekondigd dat we zouden gaan stoppen. En we hebben het idee van je kan beter op je hoogtepunt stoppen als dat het een keer fout gaat. Want ja, als je wat ouder wordt, dan geldt voor mij zelf ook, dan wordt het allemaal wat zwaarder. Maar ja, we hopen dat het overgenomen wordt. En ja, we hebben in de polder in de Haarlemmermeer een prachtig voorbeeld bij Rijzenhout. Dat was ook een particulier pontje, heeft de gemeente overgenomen. En heeft daar iemand bijgezet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, hoe mooi zou het zijn als dit naar dat voorbeeld opgevolgd wordt.
0: Ja.
2: Maar als er een clubje vrijwilligers opstaan die zeggen van, goh, wij willen het ook wel gaan doen. Kom gerust een keertje langs tijdens de vaartijden. En dan kunnen we het en bekijken en we kunnen er even over praten.
0: En jullie noemen jezelf buurman en buurman. Dus dat zou ook een leuk scenario zijn. Dat een nieuwe buurman en buurman uit Bad Hoeverdorp zich melden. Maar een mooi sociaal werkproject. Ja, dat klinkt ook als een goede optie. Dus ja, het kan nog alle kanten op.
2: Ja, zeker. Alle opties zijn open. We hebben wel overleg al met de gemeente. En dat kan je ook op de website teruglezen. Maar die denken van ja, laat ze het eerst maar zelf proberen. Maar zo is het natuurlijk bij het pontje met reizen in Reizenhout ook gegaan. En ja, omdat we er al zo'n tijd mee bezig zijn in het zoeken naar opvolging. Verwachten we niet 1, 2, 3 dat er twee gekke buurmannen zijn die dat ook overnemen.
0: Die net zo gek zijn als jullie.
2: Ja, juist. Maar het zou leuk zijn als al maken ze een clubje. Er zijn ook clubjes vrijwilligers die activiteiten zoeken. Nou, dat kan je bij jullie op NH Help mooi zien. Ja. Van wat voor aanbod er is en welk vraag er is. Ja, en we hopen op voortzetting. Maar als dat niet het pad kruist. Wij stoppen echt, want dat besluit is wel overwogen genomen. Dus het zou jammer zijn, want het zou voor ons een beloning zijn op die 16 jaar inzet van vrije tijd. Dat iemand het overneemt of voortzet, in welke vorm dan ook. En hoe meer mensen het weten, hoe groter de kans is dat we een oplossing vinden.
0: Ja, we moeten met z'n allen in actie komen. En wij speuren heel graag met jullie mee voor opvolgers. Dus als je nu luistert en je woont in Bad Hoeverdorp en je denkt, nou, dat lijkt me wel wat om in het weekend mensen over te zetten naar het Amsterdamse Bos. De oproep van Erik die staat op nahelpt.nl. Maar je mag ons ook direct bellen op 088 850 51 52. Erik Hoogboom, hartelijk dank en een fijne vaardag vandaag.
2: Gaat zeker lukken, want het is prachtig weer. Dus, ja. En hartelijk bedankt voor de geboden mogelijkheden. Wie weet.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Tot ziens. Joep. Bedankt.
0: Doei.

0: Heerlijk nummer. Lastig om stil te blijven staan. Fever Dream van Alex Warren.
1: NH Helpt.
0: Het is altijd leuk als mensen zich hier melden bij NH Helpt, omdat ze zeggen, ik zou graag wel een ander willen helpen. En zo iemand is ook Ellie uit Amsterdam-Noord. Ellie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik weet niet je naam zo gauw.
0: Rachel is het.
2: Wie zeg je?
0: Rachel is het.
2: Rachel?
0: Ja, Rachel, maar dan op zijn Nederlands. Rachel.
2: Nou, ik zit klaar.
0: Nou, vertel, welke dienst bied jij aan, Ellie?
2: Nou, ik vind het... Kijk, ik zou opoe zijn hè, van een dier. Een hondje. Nou, als het een kleintje is, kan ik nog wel lekker van een rondje. Maar kijk, ik heb een nieuwe heup en ik heb een beetje pijn in mijn gewrichten. Dus een groot hond die trekt, hoef ik niet te hebben, bij wijze van spreken. Maar ik ben erg een kattenmens, hè?
0: Ja.
2: Nou, kijk, het wordt zomer. Ik ben wat meer weg, want ik heb nu een maatje die ook met mij op stap gaat. Maar dan blijf ik toch wat meer bij de poes als ik een poesje mag verzorgen van iemand die een weekje weggaat of zo. Dat wil ik dat graag doen, want ik ben stapel op dieren. En ik heb, zal ik u wat vertellen, ik heb hier een reiger. Maar ik wil wel als die iemand die dan die poes komt brengen, dat hij een bandje meeneemt, want ik heb een mooi balkon. Als die reiger komt, gaat hij weg hoor. Elke dag eten, hij stond net. Nou ja, als de deur open is, ik denk, misschien komt hij binnen. Ja, zo dichtbij staat hij me. En hij kent me goed en ik praat met hem. En dat kopje, hij kent me gewoon. Want als er een ander op visite is, kijk dan zeg ik. En dan gaat hij weg, dus hij kent mij.
0: Je hebt eigenlijk een reiger als huisdier bijna, maar jij biedt je nu aan als kattenoppas, hè?
2: Dat wel, maar als die kat komt...
0: Ja?
2: Een reiger is bang voor een kat. Dus zeg ik, je mag even op het balkon. Maar ik heb het helemaal afgezet, maar ze hebben hier ook de boel veranderd. Het is aan de zijkant, het is een klein gaatje. Zou die door kunnen, dus dan moet ik hem wel in de gaten houden. Want ik heb altijd katten gehad, die konden gewoon op het balkon. Want ik heb het oog opge... Dat ze niet over het balkon, ik zit wel één hoog.
0: Ja.
2: Niet over het balkon, maar met dat kleine gaatje. Je zal altijd zien, ze vinden altijd een gaatje.
0: Maar Ellie, vertel even, want jij woont in Amsterdam-Noord. Ja. En jij zegt, als er iemand in Amsterdam-Noord is die misschien een weekje op vakantie gaat, dan wil jij wel op de kat passen.
2: Absoluut.
0: Ja, en dat geeft jou ook een beetje gezelligheid, denk ik.
2: Nou, diegene die me hier brengt, ik val hem dood hoor, want ik ben zo met dieren.
0: Oh.
2: Vogeltjes, die zwarte kraaien. Ik kom nog niet op balkon of ze zitten en al op het randje. Ik heb iets met dieren.
0: Ja.
2: Maar ik zeg al, hierboven mijn jongen heb een hondje. Het is een jong hondje, maar als ik hem vastzet, dan trekt hij me van verre. Dus ik zeg, ik wil best wel eens op hem passen. En ook een grote hond, maar ik kan hem niet uitlaten. Dus als je eens weg wil en je laat hem uit, dan wil ik wel op hem passen.
0: Ja.
2: Maar een kat kan ik zo heerlijk knuffelen. Oh, knuffel hem dood hoor.
0: Dus jij zou wel graag deze zomer een weekje of een paar dagen af en toe op een kat willen passen. Een klein hondje mag ook. Andere dieren ook welkom. Een kanariepiet?
2: Een vogeltje mag ook hier staan.
0: Oké, nou gezellig.
2: Ik heb er twee gehad al. Oh. Maar als je er één hebt, dan komen ze bij je. Maar twee, dan zien ze me niet zitten hoor. Nou, er komt er weer een aan vliegen, reiger.
0: Oh, daar is hij weer.
2: Nog niet thuis is. Ik denk dat het dezelfde is. Ik denk dat het was zo lekker.
0: Jij voert hem af en toe een visje?
2: Nou, ik heb maagjes, hartjes en maagjes. Ja, ik heb ook wel een doosje. Met lekker visjes. Ja, vind je gek dat ze niet...
0: Ik denk dat als er een dier bij jou komt logeren, dat hij flink verwend wordt, zo te horen.
2: Ja, maar ik geef hem niet wat hij niet mag. Ik geef hem wel wat hij gewend is.
0: Ja. Ellie, je zei het al, je hebt ook stichting Opoe. Daar kunnen we je ook mee in contact brengen. Die koppelen opa's en oma's aan huisdieren die af en toe een oppas zoeken. Maar als nu iemand luistert die denkt, ik woon in Amsterdam-Noord en ik zit omhoog, ik heb hulp nodig, dan mag u ons direct bellen op 088-850-51-52. Ellie, dank je wel en ik wens je een heel fijn weekend toe.
2: En ik ook. En ik hoop dat er wat voor de dag komt.
0: Ik hoop het ook. We speuren graag met je mee.
2: Ja, veel succes.
0: Helemaal goed, dankjewel. Fijne dag.
2: Ik ben klaar hoor, lieverd.
0: Doeg.

0: Elaine Page, If You Don't Want My Love.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Zowel de KNRM in Huizen als de brandweer in Kennemerland zijn hard op zoek naar vrijwilligers. Schipper Erik zoekt een opvolger. Hij vaart het pontje bij het Amsterdamse Bos elk weekend heen en weer. En dat doet hij samen met zijn buurman. En het liefst vinden ze dan ook een duo die het zou willen overnemen. En een prachtig aanbod van de Eve Foundation. Jongeren die te maken hebben met het verlies van één van hun ouders, of beide ouders, die kunnen volgende week zondag terecht voor een filmvertoning en een heel bijzonder programma in Hilversum. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van 30 mei, deze zonnige zaterdagmiddag. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Inger.
2: De groeten.
3: NH Helpt.
1: De groeten.
3: Hi, ik ben Inger en ik wil heel graag de groeten doen aan Jeannette uit Castricum. En ik hoop dat ze heerlijk op het strand ligt. Goed weekend. De groeten.
1: De groeten.

0: Oh, Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
0: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
12: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
13: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
14: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste Hoofddorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 2:00.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken,

0: In het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urson Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Weet het?
10: De duizend van Driessen.
11: Met Leo en Nico Driessen.
12: Ja. Ja, of Saba, die hoofdstad. Ja.
13: Lekkere weer hoor.
12: Ja.
13: Zit hier wel relaxed. Ja, ik ben dus... Ik ben dus zo'n beetje de bondsvoorzitter...
12: Ja.
13: Van Zuid-Saba voetbalorganisatie. Zuid-Saba.
12: En u zegt
13: dat... was afgescheiden van...
12: Van de ABC-eilanden.
13: Van Noord-Saba.
12: Ah, de bottom, dat is de hoofdstad van Saba.
13: Het enige probleem is dat we dus nu geen veld hebben.
12: Maar u gaat wel het WK spelen.
13: En u?
12: U bent leider van het WK.
13: Nee, ik ben bondsvoorzitter van Zuid-Saba.
12: Oh, volgende week komt pas die trainer, hè? Dan krijgen we te spreken.
13: Ja,
12: die is nu natuurlijk volop in training, die man die Saba op het WK gaat... de grote hoogte gaat stuwen. Deze morgen komt hij...
13: Ik dacht dat u kwam voor een rondleiding...
12: Ja, graag.
13: Voor het complex.
12: Op dit complex wil ik nog de komende uren gaan.
13: Nou, loopt u zelf even het rondje, dan hoor ik het zo wel wat u ervan vindt. Doe eerst maar even een muziekje. Simply Red, Vriendschap en David Alexandre Winter. Zo werd hij genoemd, hè? David Alexandre Winter, Reinoud.
14: Ja.
13: Is een Nederlandse jongen.
14: Leuk liedje.
13: Ja. Oh, zing eens mee dan. Oh,
15: Lady Mary.
13: Jij hebt een gepaste paard. Oh, Lady Mary.
12: Oké.
13: waarin je alles bewaart.
9: Geef ze dan een geweldig applaus.
16: De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
17: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
18: Nou, ik heb het gemist hoor.

0: Meneer Hockerst, ze zijn hier aan het trainen. Ze zitten
1: Dus de bondsvoorzitter van Sabaanse voetbalbond.
0: Maar dit complex, ze zijn aan het trainen. Leuk dat wij dit even kunnen zien.
1: Oh, nog helemaal nog niet op het veld.
0: Of was het een besloten training? Was het een beslossende training?
1: Wie had dat besloten?
0: Ja, dat zal de bondsvoorzitter wel gedaan hebben.
1: Nee, dadelijk. U kunt straks praten met onze bondscoach.
0: Oké, dan gaan we eerst even naar Sir Douglas Quintet luisteren. Julien Clerc en John
1: Walsh. Vindt u het niet een hele prestatie dat we, ondanks het feit dat we geen veld hebben, dat we ons toch gekwalificeerd hebben voor de WK?
0: Ja, daarom zou ik die trainer graag willen spreken.
1: Of zegt u van het zijn fabeltjes?
0: Nou, fabeltjes zijn dierenverhalen, hè. Dat is niet, dat doen we niet aan.
1: Dat is toch. Bent u bij de hand, mannetje? Hoor ik dat een beetje hieruit?
0: Ik dacht dat u Duits was, maar u praat bolk Nederlands.
1: Nee, ik ben de bondsvoorzitter, ik ben de trainer niet.
0: Oh, de trainer is Duits. Oh, ja.
1: Natuurlijk, internationaal, we zijn internationaal.
0: Ja, natuurlijk.
1: En internationaal.
0: Internationaal, en het Tim van Atje.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: De tip van het
3: advies.
4: Een hele goede middag, Ad.
5: Hey, goedemiddag.
4: Ja, met het WK voetbal zo voor de deur willen we even één ding weten. Wat vond jij nou een hele slechte trainer?
5: Een slechte trainer nog wel. Ja. Voor het Nederlands zelf.
4: Maakt niet uit.
5: Ja, ja, ja. Ik heb ook in mijn amateurvoetbal wel trainers meegemaakt die de categorie slechte trainer waren. Maar goed, die kent niemand. Ja,
4: die uit je amateurvoetbal, waarom was hij slecht dan?
5: Omdat hij nog slechter was dan wij zelf als voetballer waren.
4: Oh, hij kon het niet voordoen.
5: Dus, hij kon het niet voordoen, hij kon het niet beter doen. Dus het was,
4: en hij kon het ook niet uitleggen.
5: Maar goed. Nou, het was ouwe Ben de Haringboer. Mijn eerste trainer was Sloterdijk, heel lang geleden. Goede man is lang overleden. Maar nou, die kon beter haring verkopen. En daar waren de mensen het ook niet altijd over eens dan dat hij kon trainen.
4: Nou, laat het maar zitten. We gaan lekker naar Joe Wals. Vertel alles wat je wil.
5: Ja, zo is het. Nou, Joe Wals natuurlijk gitarist, face-based. Natuurlijk al 35 jaar bij, wat zeg ik? Heel lang, 50 jaar bijna bij de Eagles. De meeste mensen denken ook van, oh, Joe Wals, de gitarist van de Eagles. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Hè. Eerst op high school bandjes. Uiteindelijk een eigen band, de James Gang. Heerlijke southern rock maken allemaal. Dat heeft maar een paar jaar geduurd. En daarna een paar apartheidelijke soloplaten. En ja, bij hem zit altijd de humor dichtbij. Met name de zelfspot. Want ja, het is, hij zegt ook van ja, ik kan er wel goed gitaar spelen. En ik heb veel geld, ik ben beroemd, maar dat maakt me niet een andere mens. Aan nee. De andere kant, ja, verdette neigingen heeft hij ook wel.
4: Oh, oké. Okay.
5: Maar Life's Been Good to Me is daar een voorbeeld van. Waar hij heerlijk over zichzelf een keer kan gaan. Maar ja, onderhand is het een aangeweldig gitarist. En heeft ook een paar hele leuke en mooie nummers gedaan. En voordat hij dus bij de Eagles kwam, had hij in 1974 een LP uitgebracht, So What. En er staat dit nummer op wat ik nu kan laten horen, Help Me Through the Night. Een beetje balladachtig, maar het leuke is, daar doen dus drie leden van de Eagles al achtergrondkoor mee. En ook al weet je het eigenlijk niet en je luistert, dan hoor je het al meteen.
4: Ah ja. En wat is de naam ook weer? Ik heb hem hier staan, ja. help me through the night. Ja, mooi.
5: Help me through the night.
4: Ja, fantastisch. Nou, leuk.
5: Ja, nee, het is gewoon een heerlijk nummer. En zeker met het achtergrondkoortje erbij. Dan krijg je een beetje Eagles vibe, een beetje Beach Boys vibe. Maar gewoon heel erg mooi. En Joe Wals is misschien niet de beste zanger, maar wel een hele goede gitarist. En dit is zo'n nummer om eens fijn te horen, want dat hoor je veel te weinig.
4: Zou je volgende week iets over Corrie Brokken willen doen?
5: Dat lijkt me een goed idee.
4: Tot volgende week.
5: Wat ouderwets Nederlands. Tot volgende week, Aaron. Fijne uitzending. Doei, doei.

0: Hoe bent u zo bondsvoorzitter geworden, meneer Krotenbakker? Hoe bent u zo bondsvoorzitter geworden?
1: Nou, ik zal u eerst even de voetbalmars laten horen van ons, van Saba.
0: Hebben ze een eigen mars?

0: vertellen?
1: Ja, ja, ik zie het helemaal voor me. Leuk hoor.
0: Nou, dat hebben we genoeg gehoord. Dan hebben we een beetje wel een impressie.
1: Heel leuk. Kost het u veel moeite om het team bij elkaar te houden? Dat Zuid-Saba, dat helemaal...
0: Nou ja, het probleem is dat lang niet iedereen komt opdagen.
1: Nee, dus het valt weinig bij elkaar te houden.
0: En u?
1: Er valt dus weinig bij elkaar te houden.
0: Ja, wie bent u eigenlijk? Het is heel veel. U zit de hele tijd maar vragen te stellen.
1: Ik probeer het even.
0: Wat is allemaal?
1: Wij zijn hier op uitnodiging van u zelf om naar Sabers uit te komen.
0: Nou, dat denk ik niet hoor.
1: Om uw complex te bekijken. Nou, en volgende week mogen
0: we. Het is gerucht allemaal.
1: En volgende week mogen we een gesprek met uw trainer hebben, de coach van Saba. Maar goed, dat doen we de volgende week wel. Ik hoop dat u straks wat meer te vertellen heeft. We gaan even luisteren naar Vicky Leandros, Herman Hermits, that's a kind of hush. En de tip van Ron.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag, Ron.
3: Een hele goede middag.
2: Ron, ik weet dat ik niet bij jou hoef te zijn voor het voetbal.
3: Nee.
2: Maar heb jij wel eens een hele slechte coach gehad?
3: Ik heb nooit gevoetbald.
2: Nee, een coach in wat dan ook. In muziek, in leren of in kapperschool. Of,
3: diëtisten. Slechte diëtisten.
2: Slechte diëtisten.
3: Ja, dat zie je ook wel allemaal over.
2: Ah, nee. Dat is nou, weet je wat we doen?
3: Ja, nee, maar dat is echt waar. Dat is serieus waar.
2: Maar die schrijft toch geen haché voor, of wel?
3: Nee. Nee, maar wat ze wel... Het hielp gewoon niet. Het werkte tussen ons niet.
2: Oh, ze zeggen gewoon, doe maar wat. We hebben een gevulde koekje op het satésaus. Kan jij schelen? Nou, wacht ook niet. We gaan even lekker naar de muziek doen. En het is de Everly Brothers gaan we doen, Ron.
3: Ja.
2: En de Bowling Green heet het nummer.
3: Dat ken je niet, hè?
2: Nee, nee, daarom. Ik hoop dat ik er iets over kan vertellen.
3: Nou ja, kijk, de Beach Boys komt daar nog ineens op. Oh, de Everly Brothers, die scoorden natuurlijk in de jaren 50, eind jaren 50, heel veel hits, hè. Bird Dog en Till I Kissed You, en All I Have To Do Is Dream. Dat soort hits. Uiteindelijk konden zij een platencontract krijgen bij de firma Warner Brothers.
2: Ja.
3: Henk en Piet Warner.
2: Henk? Hank?
3: Nee, ja, ik zeg altijd maar Henk en Piet Warner. Ja, maar ik heb helemaal geen idee of het ook echte broers waren. Maar goed.
2: Pak je uit.
3: En toen scoorden ze meteen ook nog wel een enorme hit met Cathy's Clown.
2: Ja.
3: En Crying in the Rain.
2: Mooi.
3: Maar ja, toen kwam die Britse invasie, hè, met de Beatles en de Stones. En op een of andere manier had dat ook wel weer invloed op de carrière van de Everly Brothers. Eigenlijk heel raar, want hoe verder ze in de jaren 60 kwamen, hoe beter hun platen werden.
2: Ja, dat is dat, ja.
3: En ze scoorden nog wel iets, hoor, hier en daar, maar echt grote knallers zaten er niet meer bij, zeker eind jaren 60 niet.
2: Ja, Paul McCartney heeft toch een nummer geschreven voor ze?
3: Ja, maar dan zitten we alweer in de jaren 80, hè?
2: Oh, dat schiet lekker op. Ja, dat schiet wel lekker door de tijd.
3: Ja, he? Maar eind jaren 60 was het dramatisch. En uiteindelijk kreeg ze ook ruzie en stormde een van de Everly's. Die boos het podium af en toen was het helemaal klaar met de broers als zodanig.
2: Oh, wat zonde. Nou, wat jammer. Ik vind dat het erg lekkere muziek allemaal rond van de Everly Brothers.
3: Nou, daarom albums als Two Yanks in England met allemaal nummers van de Hollies. Is een dikke vette aanrader. Roots, prachtig country album. Basis voor de country rock.
2: Ah, kijk.
3: En er zitten zoveel mooie platen bij. Zoek ze. Je ziet ze voor niet al te veel geld nog wel eens in winkels liggen.
2: Ook bij jou toevallig in de winkel?
3: Ligt er ook wel een paar, ja.
2: In Alkmaar?
3: Ja.
2: Hoe heet de straat ook alweer?
3: In Boterstraat.
2: In de Boterstraat in Alkmaar. Daar zit een fantastische platenzaak, ja. We gaan de naam niet noemen. We gaan niet zeggen dat het Popeye is, want dat mag helemaal niet meer.
3: Dat weten de mensen toch ook wel.
2: Ah, natuurlijk. Rond volgende week heb je een heel apart plaatje. Jesus was a crossmaker. Kun je daar volgende week wat over vertellen?
3: Uiteraard.
2: Oké, jongen. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: Op Saba is het heet, Reinoud.
1: Ja, nogal, ja.
0: Waarom zijn we op Saba tegengekomen? Waarom heb je dat nou weer geregeld?
1: Ja, dat dacht een leuk tripje.
0: Wat is de hoofdstad ook weer?
1: De Bottom.
2: De Bottom, ja.
0: Hey?
2: De Bottom.
1: De Bottom.
0: Heb je daar een hotelletje geregeld?
1: Hoe moest dat dan?
2: Oh, we zitten hier 2 weken. Waar moeten we slapen?
1: Nou, dat regel ik nog wel even.
0: Maar Reinoud heeft wel brood met leverworst bij zich voor 2 weken.
2: Brood, 2 weken lang brood met leverworst.
0: En anders haalt hij het wel uit zijn oor.
2: Gaat verdamme.
1: Ik kan niet lekker buiten slapen met die warmte, dus dat maakt allemaal niet uit.
0: Ben je toch een toporganisator?
2: Ja, dat is dat.
0: Nou, we staan op het trainingsveld van Saba. Dat schijnt zich toch, ondanks dat de FIFA daar niet op geantwoord heeft, vindt zelf dat het zich gekwalificeerd heeft voor de WK. Het is nog niet ingedeeld bij...
2: Nee, ik heb zo niet staan bij de lijst.
0: Maar grote kans dat ze ongeslagen blijven.
2: Ja, dat ze gewoon het veld op komen lopen terwijl ze helemaal niet mogen spelen.
0: Nou, ik zag net die bosvoorzitter, die is even een eitje eten, zei hij.
2: Oh, komt hij wel terug nog? 2 uur even? Komt hij nog even terug?
0: De heer Bobbel.
2: De heer Bobbel, oh, Bobbel is het, ja. Ja, ik dacht ik dat groot was. Nee.
0: Bobbel.
2: Bobbel, ja.
0: Bobbel.
2: En we hebben Sanne van Leeuw aan de Amsterdamse grachten, speciaal voor mevrouw Hokkers. Mijn tip.
0: En mijn tip.
2: En jouw tip is...
0: Leuk hoor.
2: Ja, mooi. Ja.

0: Miss Molly al, was leuk, hè?
1: Ja, Reinoud? Een leuk liedje vind ik.
0: Nou, wat is je grap?
1: Waarom voetballen bomen niet?
2: Geschorst.
1: Ze zijn geschorst, heel goed.
3: Ja, dat is op zich wel heel erg leuk natuurlijk. Ze zijn geschorst. Hé, hey, weet je waar de naam de New York Yankees vandaan komt?
1: Nee.
3: Nee. Het is opgericht 150 jaar geleden door twee Nederlanders, Jan en Kees, in New York. De Yankees. En die hebben de New York Yankees van gemaakt. Is dat leuk of niet?
0: Maar wat hebben we hier op Saba aan?
3: Nou, we zitten toch wel in de buurt nu. We gaan... Oh jee, de lucht van Saba die doet je wonderen.

0: tip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik ben Trudy uit Graft.
5: Ik ben Nico uit Berkhout.
6: Ik ben Banne uit Amsterdam.
7: Ik ben Vincent uit Schorel.
8: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
9: Ik ben Peter uit Haarlem.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 3:00.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
15: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
17: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
18: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en

0: de wereld.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Van Driessen.
8: Met Leo en Nico Driessen.
9: Al zitten we daar op Saba en Joost mag weten waarom. En want Reinoud weet het niet. Die doet altijd wel wat. Ook deze week weer. He?
10: Ik heb wel geregeld dat we hier zijn.
9: Ja, nou en?
11: Het heeft niks met het WK. Tenminste, ik denk niks met het WK.
9: Weet jij wat het tijdsverschil is tussen Saba en Nederland?
10: Nou, dat is behoorlijk, ja.
9: Oh. Dus hoe laat is het nu?
10: Nu? Nu is het 9:45.
11: Ja, hier.
10: Ja, nee, daar.
11: Nee, hier. Hier is het uur of zes.
9: Hè?
10: Oh, je bedoelt niet Nederland. Ja,
11: ja natuurlijk.
9: We zitten Sabiaanse tijd.
11: Sabiaanse tijd.
9: Sababaan.
11: Sababaan.
9: Ja.
11: Komt die meneer Bobbel nog even straks vertellen? Wat
9: Bobbel.
11: Wie de complexe...
9: Nee, die is even... die had een bondsvergadering gehad.
11: Is het met zichzelf?
9: Ja.
11: Dan gaan we het elftal doen.
9: Nou, het is een hele leuke secretaresse. Die ging geloof ik even wat aantekeningen maken.
11: Oh.
9: Ja. Op het toilet.
11: Ah, leuk. Speerkeel. 14.
9: Bobbel.
11: JJ Keel. 11 Adele Bloemendaal.
9: Hij heet dus de bondsvoorzitter Bobbel. En zijn bijnaam is de Broek.
11: De Broek. Ik ben zo benieuwd als je terugkomt. Op...
9: Waar de Broek hangt.
11: En de Tremolo's op 10.
9: Ja, als je zelf een idee hebt voor het elftal.
11: Nico.Driessen@namedia.nl.
9: Nee, dat heb je toch een lelijk hoofd eigenlijk. Als ik het zo zie.
10: Nou, muziek.
12: Mama don't allow no guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow. Play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place.

0: vriendinnen van de radio zitten op Saba. Ik moet zeggen, het is wel een gezellig eilandje.
1: Ja,
0: Je hebt er niks aan?
1: Nee, en ik volgens mij... Ja, er wordt getraind, dat zie ik.
0: Ja.
1: Er zijn een paar mensen aan het voetballen.
0: Ja.
1: Nou ja, voetballers hebben gewoon een confessiepakker.
0: Nou, dat is zo'n klein eilandje. En dat die bond schoot er afscheid tussen Zuid en Noord. Wil ik toch wel even wat meer van weten. Hoe dat er zo gekomen is, die afscheiding.
1: Ja, en als meneer Bobbel klaar is op het toilet met mevrouw secretaresse dan...
0: Nee, mevrouw Van Patje.
1: Van Patje.
0: Van Patje.
1: Van Patje. Van de voornaam?
0: Van Patje, hè?
1: Van de voornaam?
0: Frederica Van Patje.
1: Frederica Van Patje, die is even met de heer Bobbel op het toilet. Zakelijk namelijk. Dan kunnen wij mooi even naar nummer 9 en nummer 8.
0: Zij is heel goed in steno.
1: En nummer 7. 9, Steve Forbert.
0: Uit zijn broek.
1: Romeo's Tune, leuk nummer. Waterboys en Rita Corita met koffie. Daar heb ik ook wel tegen, een bakje koffie. Van Rita Corita.
0: Nou, dat
1: zij komt
0: dat is, als het van Rita Corita is, is het geen vers bakje meer, hoor.
2: Het elftal van de week, nummer 9.

0: vrienden.
1: Ah, daar is meneer Bobbel. Ah, meneer Bobbel. U bent even weg geweest. U was op het toilet. Had u het zwaar getafeld gisteravond?
0: Even de broek doen.
1: Even de... Ik zag u dat met een mooie vrouw.
0: Nou, het is dus zo dat... we zijn bezig. Ik krijg de heer Infantino maar niet aan de lijn, hè.
1: Nee, want... Even
0: want...
1: Even voor de mensen thuis. U wil dat
0: ik
1: wij...
0: Zei,
1: dat...
0: Nee, maar het is dus zo... Volgens ons, Zuid-Sabaanse voetbalbond... Als je ongeslagen bent, dan moet je naar een WK, hoor.
1: Ja, zeker.
0: En wij zijn ongeslagen.
1: En u heeft een brief gestuurd, niet gemaild, naar meneer Infantino met de
0: kijk,
1: vraag...
0: Kijk, dat van... we nog nooit een wedstrijd gespeeld hebben. Ja. Dat doet daar niks aan af.
1: Dus,
0: we zijn er gewoon ongeslagen. Noemt u mij maar een land dat Zuid-Saba verslagen heeft. Noemt u maar een land.
1: Tsjechië?
0: Nee, hoor.
1: Nee, hebben u nooit tegen gespeeld,
0: nee.
1: Heeft u wel eens een oefenwedstrijd...
0: Noem nog eens een land.
1: Oefenwedstrijd gespeeld.
0: Noem nog eens een land.
1: Zweden?
0: Nee, hoor.
1: Nooit tegen gespeeld?
0: Noem nog eens een land.
1: Hongarije?
0: Ook niet van verloren.
1: Nooit tegen gespeeld?
0: Niet van verloren.
1: Nooit tegen gespeeld dus?
0: Nooit van verloren.
1: Spanje?
0: Niet van verloren.
1: Japan?
0: Niet van verloren.
1: Zuid-Korea?
0: Niet van verloren.
1: Peru?
0: Niet van verloren.
1: Honduras?
0: Niet van verloren.
1: El Salvador?
0: Niet van verloren.
1: Frankrijk?
0: Wie kan het zeggen? Wie kan dit ja, allemaal
1: u?
0: Zeggen?
1: U?
0: Hè?
1: U?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nou, okay. Moet je dan naar de WK of moet je dan naar de WK?
1: Je hoort daar zeker op thuis, ja.
0: Dat dacht ik dus ook.
1: Animals, The Birds en Cornelis Vreeswijk.
2: Nummer 6.

Omdat we onder de sterren staan en wij elkander wel mogen. Kus ik je lippen onder de maan en kijk je diep in je ogen. En dan weet jij je opeens geen raad, omdat je hart zo onrustig slaat.

0: Gaan we in het laatste uur, of gaan we volgende week praten met de bondscoach? Want dan is het WK begonnen volgens mij. Ja. Dan zijn ze hier niet meer, dan zijn ze bij het WK.
1: Nou, dus gaan we op locatie. Oh, ja. We zijn erheen gevlogen. Curaçao, dus, of naar Amerika. Dat is een klein stukje ver weg. Ja, dat regelt het wel. Met
0: nog een all-in ticket.
1: Korte lange broek.
2: Korte lange.
0: Heb je een beetje chance hier bij de Sabaantjes?
2: Nog niet.
1: Heb je geen chance hier bij de mensen van Curaçao, van Saba?
2: Nou, misschien komt dat vanavond nog.
1: Dat komt vanavond als je uitgaat. Ga je een luchtje op doen? Ja, zeker. Paco Rabanne.
0: Hij heeft het wel een prachtig eiland.
1: Ja, ik vind echt een prachtig eiland.
0: Hartstikke mooi.
1: Hey, we gaan naar de nummer 3. We gaan dan naar de nummer 3 toe.
0: Ja, Steve, John Denver en daarna Stevie Winwood.
3: Het elftal van de week. Nummer 3.
4: Wauw, geweldig.

0: Het elftal van de week. Nummer 2.
1: Er is nogal wat regen gevallen. Ja, niet overal, het viel hier en daar mee. Maar plaatselijk flinke buien. Aan de kop stond vanmorgen Nunspeet met 31 mm. Nou, zo bad wordt het waarschijnlijk in het komende weekende niet.

0: Nou, Reinoud.
1: Ja.
0: Ga het overzicht doen.
1: Zeker. Hoe gaan we dan? Oh, ik weet al wel wat.
2: Ja. Oh, het fluitje.
1: Ja, mocht ik lenen.
2: Dat ik nog niet gehoord, het fluitje.
0: Van wie heb je dat geleend?
1: Ja, van die man daar. Dat is de trainer toch, of niet?
2: Ja, dat is de trainer.
1: Althans, nee, hoe noem je dat?
2: De bond.
1: De veldtrainer.
2: Ja, die komt
1: van, die leidt nu de training.
2: Die leidt nu de training. Nog één keer het fluitje horen.
3: Het elftal van de week.
4: Dit is een goed stel, hoor.
3: Nummer 11.

nummer 10.

0: Nou, mooi gedaan, Reinoud. Heb je een grap?
1: Nee. Ja.
0: Dat klopt dan, met die grap.
1: Moet dat nu? Of
2: nou,
1: gaan we weer nog een muziekje?
0: Nee,
2: we hebben geen muziekje meer.
1: Oh, die moet nu.
2: Ja.
0: Daarna pas de nummer 1. Eerste grap.
1: Welk dier gaat naar de hoek als de bel gaat?
0: De bokser.
1: Een bokser, heel goed.
2: Ah, ja, tuurlijk, heel goed, ja. Ja, ja. Goed gedaan, heel knap. Dan heb je toch een soepele hersens. Jij kan het knikje maken hierboven.
0: Hè? I'm just a poor boy. Though a story seldom told.
2: De titel van het volgende liedje laat ik aan jou over.
0: Adriano Celentano, a priest in calling engine and juso. All right.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer 1.
5: Cold in 1992, so you're the cold.

dadelijk tijd voor het derde uur. Vrienden en vriendinnen van de radio zijn op het prachtige eiland Saba. Maar natuurlijk, nee, dat weten we ook wel. Die gaat niet naar twee kamer, maar laten ze een beetje de waken uitgeven. We zitten hier lekker en we hebben mooie muziek. Tot zo.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Athena.

0: op elizawashere.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
4: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
5: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer... Trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem.

0: van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: De duizend van Driessen.
4: Met Leo en Nico Driessen.
5: Zo. Zeg, die man die zei dat het een grapje was, hè, net.
6: Ja, dat was een man. Die
5: bondsvoorzitter.
6: Ja, maar...
5: Ze hebben geen bondsvoorzitter.
6: Nee,
5: maar... Er is ook helemaal geen Zuid-Samaanse voetbalbond.
6: Ze zijn wel aan het trainen, hè?
5: Ja, ze zijn een balletje aan het trappen.
6: Ja.
5: Maar... Reinoud, ja. Wij hebben dus uren in het vliegtuig gezeten.
7: Ja.
5: Om hier...
6: 8 man in de confessie pakt een soort training. Nou, training.
7: Ja, dat werd mij verteld dat dat echt heel...
5: Werd mij verteld, door wie? Er werd mij verteld.
7: Ja, door een woordvoerder, ik heb geen idee hoe die man heet. De woordvoerder van Saba.
5: En je weet niet wie het is. Je kent zijn naam niet. Hij voert het woord en jij boekt tickets.
7: Ja.
6: Nog sterker nog, je gaat naar je telefoon, je drukt in woordvoerder van Saba.
7: Ja, zoiets.
6: Je moet ergens naartoe natuurlijk. Of hebben ze contact met jou gezocht?
7: Nee, ja, nee. Zoiets.
6: Zoiets.
5: Nou. Wat vind je zelf de organisatie tot nu toe?
7: Nou, ik vind het wel een leuk eiland.
5: Daar gaat het niet. Het gaat me niet om het eiland. Dat zie ik zelf ook wel met mijn poffertjes sporen.
6: Het is wel,
5: gaat er even om. Wat vind je van je eigen organisatie? Wat je geregeld hebt.
6: Nou, mag ik het even... Ja.
5: Ga je het opnemen voor die...
6: Wat heeft het voor informatie opgeleverd voor de mensen thuis? Want het is een hele gezapige uitzending waar niks gebeurt.
5: Nee.
6: Er zitten 8 man te kijken die het balletje trappen. Op Saba, dat wel. Wie gaat dit betalen?
5: Wat wel leuk is, Reinoud.
7: Ja.
5: Laat dat nog heel even horen voordat we aan de trio's beginnen. Nog even een stukje van de voetbalmars van de Sabaanse voetbalbond.
6: Ah, dat is misschien wel leuk. Hè?

0: vrienden, ik zal nog even zeggen. Eiland, Caribisch gebied. 2010, bestuurlijk als Caribisch openbaar lichaam. Bijzondere gemeente van Nederland. Samen met Sint Eustatius en Sint...
1: Sint Maarten.
2: Sint Maarten, toch?
0: Ja, en hoe heet jij?
1: Hoe ik heet?
0: Ja?
1: Ja? Ik ben Reinoud.
0: Ja, dus helemaal niet Maarten.
1: Oh.
0: Snap je?
1: Nou, oké. Okay.
2: Zeker geen Sint.
0: Behoort tot de bovenwindse eilanden, dus er is altijd wind van boven.
1: Ja. Naar beneden stinkt.
0: Sorry?
1: Ja.
2: Hij zit op humor.
0: Hij
2: heeft een cursus humor gehad de afgelopen week.
0: En dus daarmee Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten worden ook wel de drie...
2: Essen genoemd. En dan heb je de ABC-eilanden.
0: Saba heeft... Raad eens hoeveel inwoners hier zijn, Rijnland, met ons drietjes erbij.
1: Hier zijn niet meer...
0: In totaal op Saba...
2: 10.000.
0: Hè?
2: 13.000.
1: 15.000.
0: 2.000.
2: 2.000.
0: 2100.
2: Oh, en bij de drie domeinen is...
0: En een kwart woont in The Bottom.
2: In The Bottom, oké. Okay. Eerste triootje, Leo.
0: Plaatselijk.
2: Wolter Horssel van
0: hier noemen ze het eiland zelf... The Unspoiled Queen.
2: Mooi. James, twice as much and Don McLean.
0: 13 vierkante kilometer. Lekker weertje. Op dit moment.

0: Hey, Reinoud.
1: Ja?
2: Is dat nou een korte of een lange broek?
0: Dit is het voetballied. Maar de Saba-song, Saba-lied, is het volkslied van Saba.
1: Het Saba-lied?
0: Ja. Zoek maar eens even op.
1: Nou, laten
0: het
1: we
0: lied werd
1: even
0: geschreven en gecomponeerd in 1960... door de Dominicane zuster Waltruda en Christina Maria Jurissen.
2: Oh, oké. Okay. Leo, ik moet je dit nageven. Je probeert er wat van de uitzending te maken.
0: Ja, toch?
2: Ja, dat doe je hartstikke goed. Tweede triootje kunnen we...
0: Nee, wacht maar even.
2: Ja, maar dat kunnen we ondertussen toch wel even doen.
0: Saba, you rise from the ocean. With mountains and hillsides so steep. Heb je hem? Reinoud? Hoor het. With mountains and

0: Avendie.
1: Nou, dankjewel. Lou van Gegenberg heeft het tweede trio.
2: Oh ja? Nou, dit klinkt wel leuk.
1: En die gaat over cowboys.
2: Hebben we dat toch even mooi?
1: Ja, top. Ik heb er wat van gemaakt. Cowboys en Westerns.
2: Saba.
1: Je hebt Johnny Rijk, We zijn twee eenzame cowboys. John Barry met Midnight Cowboy. En Glenn Gamble met Rhinestone Cowboy.
2: Saba, you rise from the ocean with mountains and hillsides so steep. Moet er een keertje heen. Kleinhout?
3: Toch wel.
2: Moet er toch een keertje heen.
3: Vind ik ook.
2: Zijn we wel.
3: Nou, ik denk
2: het is zo klein.

0: de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel houdt nu een mottenzak bij ons in de kast.

0: Zeg, dames en heren, wat we het eerste uur zeiden over... En in het tweede uur over die... Dat is geen nationale elftal van samen.
1: Nee. Maar er is wel een trainer.
0: Ja, die komt wel.
1: Die hebben we volgende week.
0: We blijven nog een weekje op Saba.
2: Want
0: de boot is weg.
1: Ja, je kan maar acht dagen blijven. Kan niet anders. Korter kan niet.
0: De boot is weg.
1: Mag er drie keer David Bowie in?
3: Mevrouw voor Gertels.
0: Nee, mevrouw voor Oertes.
1: Oertes staat er, ja. Oertes.
0: David Bowie. En David Bowie. Nou, dat mag dus.

0: Nou, om dit af te sluiten hebben we alleen nog maar een goede grap.
1: Nou,
0: Reinoud nodig.
1: Reinoud, kun je nog heel even dat dit is de Zabaanse volkslied, maar nog even de voetbalmars.
2: De Nederlandse voetbalmars?
1: Nee, de Duits.
2: Telefunken.
1: De van Saba.
0: Het is gewoon koning voetbal, joh.
1: Nee, start de koning voetbalmars maar eens.
0: Een ander sfeertje. Zo, aanloopje, ding en erin.
1: Ja, het is een mars, dat is altijd hetzelfde tempo. Oké, volgende week gaan we nog even Saba verkennen. Gaan we nog leuke dingen over het lijf vertellen. Nu nog een laatste triootje.
0: Ja, van Arno van Leeuwen nog.
1: The Cure, Easy Beats en Steel Eye Dan. Leuk, man. Het is allemaal over vrijdag, Reinoud.
2: Ja, toch? Dat is...
1: Hoe heette het makkertje van Robinson Crusoe?
2: Ook vrijdag.
1: Ja, op welke dag had hij hem ontmoet dan?
2: Ik schat op vrijdag.
1: Weet jij veel, hè?

0: De 1000 van Driessen.
1: Ik ga even iets tussendoor doen, dames en heren. Ik ga eventjes leuk doen tussendoor. Ja, ik dacht, anders komt u vanavond thuis en dan denkt u... ja, ze heeft heel aan structuur staan scheppen en orde en dingen op die flap over staan schrijven. Maar wanneer deed ze nou eigenlijk ook weer precies leuk? Nou, dat ga ik nu even speciaal doen. Dat doe ik door middel van het aantrekken van schoenen met de hoge hakken. En dan ga ik er zo op wankelen van, oh, ik kan er eigenlijk niet op lopen. Dat heb ik wel vaker gedaan, werkt altijd. En dan, doe ik er als extra dimensie ook een bril bij op met hele dikke glazen. En dan ga ik zo scheel kijken van, oh, ik zie niks en ik kan niet lopen. En dat is dan leuk. Ja. Nou ja... Het is in ieder geval duidelijk, laten we het zo zeggen. Moet ik eventjes kijken, even de schoenen met de hoogste hakken. Nou, dit is nou ook heel gek. Ja, dat zijn mijn dansschoenen. Die heb ik echt in geen 100 jaar heb ik die meer gezien. Nou ja, dat is nou ook heel... Nou ja, goed, hoe dan ook. Even kijken, moet ik even de hoogste hakken eruit... Ja, hier. Dit vind ik nou altijd zo'n idioot verschijnsel. Dan heb je dus een tas met schoenen. Dus het duidelijk... categorie schoenen. En er zitten daar dus dingen bij die geen schoen zijn. Ik bedoel, dit is toch ook geen schoen? Dit is toch gewoon duidelijk een paraplu? Dat kan je toch gewoon zien? Dus toch, ja. En hoe die dingen dan weer in zo'n tas met items als schoenen terecht? Want ik weet, hier, dit is toch ook geen schoen? Wacht even. Kijk of hij het nog doet. Nee, oh. Sorry, ik zag niet dat hij het al deed. Sorry, ja, sorry. Tenminste, ik zag het wel, maar dit was leuker. Ja. Het is zo makkelijk vak eigenlijk. Nou goed, ja, het is eigenlijk... Zal ik die camera nog even... Nee, dit is... Oh, sorry. Heb je een doekje? Nou ja, goed, even kijken. Oh, dit zijn ze. Wacht even.

0: Zo, vrienden en vriendinnen van de radio, dat was hem. Saba Part 1. Volgende week Saba Part 2. Hé?
1: Hoi.
0: Arend?
1: Leuk hoor, we zitten hier toch 8 dagen nog.
2: Ja, we kunnen pas volgende week terugvliegen, dus ja, waarom niet dan...
0: Nou, dat is helemaal niet zo. Je kan dat af wanneer je wil.
1: Wacht. Ja, maar dan gaat hij niet richting.
0: Leer rare dingen verzinnen. De Graaf van Monte Cristo niet.
1: Zeg, we zijn de Graaf van Monte Cristo niet, Rijnoud.
0: Nou, wat komt hij na? Poffertje Sporen?
2: Daarna is Nick Velderman.
0: Wie is dat?
2: Nou, onze presentator van het Noord-Holland.
0: Onze presentator?
2: Ja, wij zijn toch Noord-Holland?
0: En we zijn Saba.
2: Oh, nou, we zijn nu op Saba voor Noord-Holland. Zoiets?
0: Ik weet niet, jij regelt het allemaal.
2: Ja, daarom.
0: Zit dat bonnetje van die vliegtickets naar de
2: dat regel ik. Komt goed.
0: Oh, nou, als jij het regelt, dan komt het wel goed, ja. Tot de. Arend, zeg eens tot de.
1: Tot de.
0: Volgende.
2: Maar weer.
0: Potverdomme, Reinoud trekt er wel even een andere broek aan volgende week, ja?
2: Die heb ik niet bij me.
0: Dit is geen poren. Die gele bananenboot. Gele bananenbootbroek. Gadverdamme, hoe durf je het aan te trekken?
2: Nou, het is het enige wat ik mee heb. Dus ja, je zal de hele week er tegenaan moeten kijken. Goed, we zijn er nog niet helemaal, want we hebben nog 1 liedje te gaan. En ja, ik keek op de kalender en ik zag staan de dag van de aardappel. En laten we nou op Saba zitten. En Saba is van oorsprong een cultuur van aardappeltelers. Dus wat is er mooier dan aardappelsbakken van Jaap Krijger?

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor

0: maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
3: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
4: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
5: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen.

En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

ontzettend goed gelukt, dit liedje. Je hoort een beetje eigenlijk het liedje van Frans Bauer. Heb je even voor mij. Maar ook Jan Smit natuurlijk met Als de Morgen is gekomen. Het is nieuwe muziek van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer bij NH. Zij hoort bij mij. Goedemiddag Noord-Holland, het is de zaterdag van NH. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten tussen 5 en 7. Zo de Cats.

dus hier bidden ze bij NH. Maar droom jij over mij vannacht? Goedemiddag Noord-Holland, de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Met nu Marco Borsato. Dit is Bidden.

gaat hij goed. Hè? Aanrader is om de reality show even te kijken van Gerrit Joling te zien op Videoland. Niet voor één keer hoor je bij NH. Zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Is dit nog, of zijn dit nog, Nick en Simon bij NH. Lippen op de meiden.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: partij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

André Hazes junior bij NH met de Nacht is mijn leven. Goedenavond Noord-Holland, tussen 5 en 7 staat een teken van Noord-Hollandse artiesten. Heb jij een suggestie? Stuur hem door, helemaal nh@nhradio.nl. Komt hij misschien zelf meteen voorbij. Herman Brood en is Wild Romance, hoor je bij NH.

Het is echt ontzettend goed gelukt, dit liedje. Het is Gordon met Replay bij NH Me Love You. Donnie en Senna hoor je zo. Naar deze van Maan en Goldband. Stiekem.

Om vrolijk van te worden, toch? Guillermo en Tropical Danny bij NH met Toppertje. Zometeen My Thai History. Eerst Mickey van Wijk in Helemaal NH. Dit is Onderweg naar jou.

Mai Tai bij NH met History. Veel aangevraagd vandaag. Een liedje van Suzanne Freek via helemaal nh@nhradio.nl. Nou, waarom ook niet? Suzanne Freek, hoor je bij NH halverwege.

0: een tip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
11: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
13: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Peter uit Stompetoren.
15: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7 uur.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie

0: weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmelietjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorl.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47

0: Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaard procedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Landrot is een boek vol briefjes, plaatjes, draadjes en andere opmerkelijke toevoegingen. Anne Lichthart maakte het en Marije Sietsma durfde het aan om dit zo bewerkelijke boek uit te geven. Zij zijn te gast. Verder hebben we natuurlijk twee vergeetmijnietjes en een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Muziekmix.
0: Muziekmix.
3: Escucha el ritmo.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
4: Het is 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
1: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.